0: L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken. Waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less. En zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder al parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor meineed tijdens een rechtszaak uit 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig dat wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.

0: L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden op openbare scholen. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer. Hulpdiensten probeerden uit alle macht te voorkomen dat het schip zou kapseizen. Duikers hebben het lek uiteindelijk weten te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolboeken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van de zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.

0: is L1 met het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten een relatie met Andrew Tate te hebben en werden aangemoedigd om naar Roemenië te komen, waar de broers woonden. Daar maakten de broers hen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de mannen in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat heeft de Tate-broers aangeklaagd voor onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het nog mistig zijn. Het is een graad of 11. Vanochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in de romp van een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gisteravond gedicht hebben. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Die zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen en dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate lokten vrouwen naar Roemenië met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De broers woonden een tijd in Roemenië en daar maakten ze de kwetsbare vrouwen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de Tate-broers in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Bij een crash met een militair vliegtuig in Nigeria zijn alle 32 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. De Nigeriaanse luchtmacht onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20.
2: Deze week maak je in de L1 Ochtendshow kans op een relax fauteuil ter waarde van 1500 euro. Liefde voor Limburg. Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.
3: Dit is L1.

0: mensen, we zien er weer. Even wakker weer.
1: Terwijl de nachtwaker in het museum zijn ronde loopt.
0: Ja, dat heb ze gewoon.
1: De bakker verse Limburgse vlaai maakt.
0: Ah ja, zeker. Lekker man.
1: De vrachtwagenchauffeur een nieuwe thermoskan met koffie klaarzet.
2: Lekker.
1: Klikken overal in Limburg. Wekken radio's en tv's aan op het ochtendspektakel van L1. Goedemorgen Limburg. Een nieuwe dag is begonnen. Pascal en Maarten zijn klaar voor een nieuwe L1 ochtendshow.
0: En ik hoop dat je ook los is voor de ochtendshow. We gaan nog even wakker maken. De golven.
3: Hey, roeimappies. Zit hier allemaal wakker.

0: Goedemorgen.
1: Hey, goedendag mannen. Jan-Willem, goedemorgen. Hey.
0: Ja. Ja, man.
1: Doorlijn dinsdag. We hebben gewoon aan mijn handdienstje. En ja, aangezien ik op de weet wat het rad gaat bieden vandaag, wens ik jullie toch alvast fijne uitzending.
0: Dankjewel, man.
1: En morgen horen we ons weer.
0: Ja, zeker. Ja, ja.
1: De laatste woensdag. Mannen, radio!
0: Radio, dankjewel! Fijn dat je zich ook gemeld is, want er zijn nog veel meer mensen. Hallo!
2: Het is hartstikke
3: goed. Goedemorgen, legend, op deze doordraai dinsdag. Ja, ja, doordraai dinsdag.
0: Ja.
3: Ik dacht bij mezelf, gaan ze mooie ballads en zingen.
0: Ja, zeker voor
3: de nummer heet Angel.
0: Ah, kom maar.
3: Angel, with those angel eyes. Come and take this earth boy down to paradise. Angel, make my wish come true. Let me be in heaven, here in heaven with you.
0: Dankjewel, applaus.
3: Ja, Angel, opgenomen op 2 juli 1961 voor de film Follow the Dream. Gezongen door de one and only King of Rock and Roll, Elvis Presley. Radio!
0: Dankjewel, Marco Vonk, oftewel de Limburgse Elvis voor die bijdrage. Maar ja, we moeten er aan het raad gaan draaien, dus... misschien wil het wel Elvis de Presley. Alhoewel, ik weet dat er een opstel wat met Elvis van toepassing is.
2: Nee, niet.
0: Ja, ja, 70's zou kennen natuurlijk.
2: Of
0: hè.
2: Kroeghits.
0: Kroeg, wat is een kroeghit van Elvis Presley? Het is niet in de zon die zakken in de zon. Ja, dat is een tranentrekker.
2: Ja, maar ja, dan zit je aan de bar, eenzaam,
0: en
2: een pilsje en je kopstootje, je neventje ernaast.
0: Al de tranen begras. Ik zie het helemaal voor me. Dat hebben ze misschien al een paar keer meegemaakt, wie weet?
2: Nee,
0: dat toch niet. Nou goed, kunnen we beginnen? Ja, we gaan beginnen. Maarten, goedemorgen man.
2: Goedemorgen.
0: Doe best ook wakker, hè, vandaag.
2: Ik ben heel wakker.
0: Heb je het al aangestoken, doen? Nu heb ik het.
2: Ja, nu ben ik een beetje krank.
0: Niet te snotteren. Ja, kom allemaal goed, jongens. 10 over 6 gewoon op deze lekkere dag, deze doordraai dinsdag. Lotte, wie is even gewoon kijken naar Fransje Broekhuizen?
2: Nou, daar zeg je me wat inderdaad, want die heeft me toch wat ingestuurd. Prachtig plaatje hoor. Kleurrijk is het vandaag.
0: Kleurrijk, joh.
2: Kijk maar.
0: Oeh, waar staat
2: er staan twee draaitafels op, een discotafel inderdaad. Ja, dat doet hij natuurlijk omdat het doordraai dinsdag is.
0: Mm-hmm. Maar, wat?
2: Hij zegt er wel wat bij.
0: Wat zit er erbij?
2: In de hoop dat de app weer werkt, en dat is zo.
0: Ja, natuurlijk werkt het. Ja.
2: We kunnen het voorlezen en laten zien. Op deze dag van de Deutsche Sprache, oftewel de Duitse taal... laten we de keuze voor de volgende keer weer aan het rad. Bitteschön, zeg ik.
0: Bitteschön, dank je. Bitteschön. Nou, je afgelopen zondag zo ontzettend veel Duits gehuurd... want dat was natuurlijk wat Duitse dag, de Einheit.
2: Ja.
0: Man, de venden we de overstruim door allemaal Pruisen, Watsuusen.
2: Pruisen.
0: Dus, nou ja, gewoon, ik vind de Duitse taal altijd wel een prachtige taal. Ja. Natuurlijk. Zeker ben je. Is het nog hetzelfde als van op onze kalender steeds?
2: Nee.
0: Niet?
2: Op onze kalenderstijd gaat niks.
0: Wat? Nee.
2: Ja, kijk maar, het is maagdelijk wit, zeg maar.
0: No.
2: Het regeltje waar wat op moet staan van de dag van, daar staat gaat niks op. En sterker nog, daar staat ook geen QR-code op.
0: Nou, wat zit er wel op?
2: Dinsdag 6 oktober op. En dan een tekst, Limburgs plat, dat kent ons wel bevallen. Limburgs plat, dat kennen we allemaal kallen. Limburgs plat... adrem, gevat en super elegant en charmant.
0: Ja, dat is dat ook zo'n Limburgs plat, hè?
2: Tekst van Etje Gravé en het heet Plat.
0: Plat van Etje Gravé. Dankjewel, Etje Gravé. Wij gaan met je mee. Hey, Michael.
4: Goeiemorgen, jongens. Am Duschdreh-Dienstag. Pascal, dreh doch mal an dem Rad.
0: Ja, mag ik.
4: Dan kunnen die Wappies anfangen. Mit Zeit.
0: Radio, hè?
5: Goeiemorgen, Limburg. Het is doordreh.
0: Ik ga eens even mee omdraaien. Draaien aan het raad. Wat wil ze, links of rechtsom, jong?
2: Rechtsom.
0: Oh, de, moest daar nog een kanje van.
2: Ja, ja.
0: Oké, dan
2: ga je het. 1, 2, 3. En dan
0: draait hij het rad. Het
2: rad draait. Het rad van de LA Show.
0: Gaan kijken wat het gaat worden. Ik wil graag een plaatje aanvragen van Valencia met Gaius en Axel. Maar Axel, we doen natuurlijk wat geet. We gaan natuurlijk het raadgeven bepalen, het thema van vandaag. Ja. En ik ben erg benieuwd wat het vandaag gaat weren.
2: Ik ook.
0: Maar dat is een leuk thema.
2: Dat is wel toeval.
0: Ja, pas even een klein beetje bij de dag van vandaag. Ja. Dames en heren, het thema is... Oktoberfest!
6: Dit is L1.
0: Lekker man, Oktoberfest is het thema vandaag. Lottie, lekker Oktoberfest.

0: Cimitieri Dua Lipa.
1: Oktoberfest!
0: Oktoberfest, er komt eraan. Volgende week natuurlijk vanuit Sittard. Komt een uitzending van LA Live vandaan. En Maarten de Hippie, Pocket Cheeks, Lotte Schnier.
2: Jazeker.
0: Goede Schneider, zet het, hè. Wat kies je nu, lange of korte box? Korte,
2: korte wel.
0: Kom, verdicht de temperatuur een beetje mee, Veld.
2: Maar met de been valt dat wel met, hè.
0: Ja, eigenlijk wel, hè. Kijk eens met de panty aan door en door aan, hè.
2: Panty?
0: Ja, dat maakt toch niet zo goed. Hij
2: zegt het.
0: Ja, ik hoor... Oh, wacht even. Ik ben er alleen maar op zaterdag. Dus ik hoef er voor de rest niet te zien. Dus,
2: Ik ben er ook alleen maar op zaterdag.
0: Ja, jammer. Ik stond in de warme tent. Ik ben gas. Ik heb me vanmorgen ook weer even vereeuwigd... als ziende een op de Oktoberfest zit dat is. Vorige week zit er een hele fijne fotoboot. Kent ze zichzelf vereeuwigen als...
2: Er staat ook bios.
0: Ja, ik heb weer een zo'n foto gemaakt. En de kende mensen als ze mij kijken op LA Televisie... kennen dat allemaal zin. Dus in een luchtballon. En dan stond ik zelf met de LA microfoon best wel een beetje verslakken.
2: Ik ben niet echt.
0: Ja, dat ben ik toch echt? Wat ben ik toch niet echt aan?
2: Ja, dat
0: ja,
2: is misschien wel in de anders uit.
0: Ja, dat weet ik.
2: Ja, maar nee, zit dat heeft niet met de kleien te maken alleen.
0: Niet gelijk alles voor... Huh? Tot er eens even lekker... Nou goed. Dus volgende week gaan we dat allemaal doen. En een heel schoon uitzending van alles gewoon door. En we kennen natuurlijk van allerlei prachtige prijzen binnen bij alleen. Dus ook deze week bij Jossie in de Ellen Ochtendshow. Wat kent ze binnen? Dat is zomaar gaat. Oh. Dat is een fantastische relax voor tijd. De waarde van 1500 euro. En straks gewoon weer even naar de veren laten springen. Gisteren waren het er 6. Wie wil het er vandaag zien? Dat moeten we nog even afwachten. Nou, de allereerste hebben zich al gemeld. Ja. Oktoberfest. Goedemorgen, zeggen we dan tegen... Michel Bakker.
3: Hey,
0: Michel,
3: goedemorgen.
0: Ja, de barren gaan er.
3: Goedemorgen, Pascal. Maarten, vrienden van de Koninklijke Ochtendshow der Nederlanden. Oftewel de Oktoberfest Ochtendshow.
0: Dat is het.
3: Hier, de Bargaander. Met de volgloeien. Nou. Ik zal vandaag te denken aan de Partyfreaks met Oktoberfest.
0: Dan
3: hebben we ook volgloeien in Dordrecht Tuesday. Goed, de Bargaander gaat ook vandaag weer op links en door. Ik wens iedereen een hele mooie dinsdag. En we spreken ons morgen bij Classic Woensdag. Dit was de Bargaander voor L1 Radio.
0: Radio! Dankjewel, man. Dat is wel een moeilijk thema voor sommige mensen. Hè? Wat moet zo'n noobie pakken bij Oktoberfest? Nou, dat kan ook een beetje Duits zien. Hè? Want meestal alles wat Duits is, wat Pruis is, werd er flink bij meegezongen.
2: Zeker niet de Beatles.
0: Nee, niet de Beatles. Nee, die hebben totaal niks met het Oktoberfest. Daar moesten ze dan absoluut niks mee gaan doen. Nou, dan hebben we Frankie Schultheis, onze eigen Popeye. Hallo Frankie, welkom in de uitzending, joh.
4: Gloeiemorgen, Pascal en Maarten. Gloeiemorgen, gloeiwappies. Hij met de Frank Schultheis en Broensen.
0: Ah, Frankie.
4: De automatische deurmoot. De doordraai, dinsdag.
0: Dat is het.
4: Ja, man, het is al dat dinsdag. De dagen voorbij.
0: Ongelooflijk,
4: die vlot voor het geen. Gisteravond nog met het bestuur van de carnavalsvereniging nog eens in onze narretempel geweest.
0: Eens
4: kieken wie voor alles gaan versieren het komend seizoen.
0: Oh.
4: En dan gaan we voor dat begin november ook weer doen.
0: Ja, ja. We hebben wel druk,
4: mannen, de klusjes voor vandaag.
0: Nou.
4: Ik begin in Venray.
0: Ja,
4: daar kan ik dan Zonnebreugel. Best. En moet ik er kijken wat ik nog binnenkrijg. Dus ik ga me weer niet vervuilen vandaag.
0: Nee, dat geloof ik niet.
4: De inleg voor vandaag, Oktoberfest. Daar ga ik voor DJ Utsi, Einstein.
0: Oh,
4: mannen, ik wens je een fijne dag. Een schön uitzending en besmeurgen. Radio.
0: Radio. Nou, dat hebben we steeds het, precies wat we nodig hebben op deze lekkere dag. Dat we gewoon kijken wat het raar bepaald heeft. En dat heeft bepaald Oktoberfest. DJ Utzi met Einstein en het Oktoberfest voor die partyfreaks. Zet ze die op de liste. Maar wat komt daarbij, Maarten?
2: Er komt nog van alles daarbij.
0: Ja.
2: Monique de Marketenser.
0: Is die ook weer daarbij?
2: Ik dacht aan de Heuner met Schenk mir dein Herz. Dat is nog een schöne Schallplatte. En dan is hier, die is wel heel vroeg, zeg.
0: Wat?
2: Polse Frank.
0: Vertel.
2: Ja. Jim Dobreman, hè. Gisteren ging het nog even mis. Maar vandaag lukt het helemaal. Dus
0: goed zo.
2: Vandaag Bajaransi met Zabava Zeprami.
0: Kiek.
2: Een feestje met dorsvlegels, zegt hij.
0: Ja, maar dat is echt Oktoberfeest.
2: Zo worden toeristen genoemd in het berggebied van Polska, de dorsvlegels. Zou dus ook passen bij het Oktoberfeest. Nou, dan ben ik toch wel benieuwd naar wat dat is.
0: Ja?
2: Ik heb hem wel een beetje opgezet.
0: Nou, ben benieuwd, jong.

0: Dat duurt wel meer met de Oktoberfeerstet, hè? Heerlijk, man.
1: Het zijn de Noorsvlegels, hoor.
0: Ja, ze hebben wat, jong. Bajeranzi met Zabava Zip.
1: Ja, probeer jij, maar het lukt je toch niet.
0: Probeer het gebeuren, hè.
1: Handje Dekkers dan. Een hele goede merg allemaal. Het is weer dinsdag, dus draaien we vrolijk deur. Ik wil vandaag hier reuren. De Fastbankler met Hoempa Hoempa.
0: Dit en niet al op een liesje, want ik kan me zo'n klein beetje herinneren dat we het ook ooit een keer iets gehad hebben met Hoempa Hoempa.
1: Ja, daar heb je gelijk
0: van
1: in.
0: Van de Fastbankler. Maar
1: dat zou kunnen, ik zoek hem even op.
0: Het liesje is natuurlijk al ontzettend lang, dus als ze net ingezagen bus. Thema is vandaag Oktoberfest. We kroepen langzaam naartoe, want volgende week is het zover. Stonden ze erop?
1: Ja.
0: De Fastbankler?
1: Ja.
0: Nou,
1: dat had je.
0: Houdt ook nog heldere momenten, Maarten.
1: Wegenbouwer Fred, die is er ook erbij.
0: Fredje.
1: Goedemorgen, hoofdvolgroeiers en medevolgroeiers. Het Rad heeft beslist. Mijn keuze is Fiesta Mexicana.
0: Gaan we erbij zetten. Ook zo'n lekkere amazing plaat. Hier bij L1. Thema Oktoberfest. Doe middels mee via de L1-app.

0: Hurricane van Weerderpool. Het is wat, nu kennen we het allemaal wel. Ik heb het daar 20 jaar. Maar ach, jongens, het werd aan het einde van de week toch best wel een beetje problematisch. Op de grond van Weerderpool. Want dan moesten we de A2, maar dat geeft niet.
1: Nee,
0: dat geeft niet. Of dan moesten we een drone hebben. Ik heb ze overheen vliegen. Ook dat mocht niet.
2: Ja, op vrijdag is het richting het Zuje is het al afgesloten. Dan kent ze wel naar het Noorderrieën.
0: Dat geeft
2: maar. In het weekend, vanaf vrijdagavond 9 uur. Dan is de ganse A2 tussen knopen het Vonderen en knopen Kerenzijde afgesloten.
0: Wel een drama dan.
2: Maandagochtend 5 uur.
0: Nou, dan hoop ik dat ze gebeuren eigenlijk ergens anders het geregeld hebben. Misschien in de 9 deur, de tolweg heeft de festiviteiten te zien. Maar er zijn nog best wel veel festiviteiten. Bij ons in Bruiver hebben ze ook een Oktoberfest binnenkort.
2: Ach, echt hoor.
0: Een beetje Sittard, joh. Ja, doe best vriendelijk ook nog een Oktoberfest geweest. Ja. Maar gisteren nog de Peulen van de Pruis, dat is voor je geweest.
2: Ja, daar zie ik dit, joh. Nou, hier gewoon, maar dat gaat niet lukken.
0: Gaat niet lukken, hè? Nee. Ik heb ze het geld op.
2: Nee, dat niet.
0: Spaans wine was ik kapot wachten. Oh, dat is het.
2: Ja, ja.
0: Heb ze dit Spaans wine niet meer? Dat was
2: Ja, dat heb ik nog wel.
0: Is kapot.
2: Nee. Nee? Ik kost gewoon niet.
0: Ja, dit is
2: niks met geld te maken.
0: Het is te druk, jong. Het is te druk. Wat ook druk is deze ochtend, dat is bij ons hier bij de L1 WhatsApp. Man. Kom allemaal lekker binnen. En dan zeggen we ook tegen Koning Harald. Koning Harald, goedemorgen, man.
3: Morgen, Maarten Pascal. Hallo. Wappies. Oktoberfest.
2: Ja.
3: Dan doet maar nog een keer boomerang.
0: Boomerang?
3: Tiroler Holzacker Boom.
2: Oh ja.
3: Wens ik je allemaal in de Kortigen Dinsdag. En radio.
0: Ramski, bamski, bamski. Eerlijk man, begon de bier zetten. Boomerang, lang nummer gehuurd eigenlijk, van die vergeten plaatjes. Die zijn wel bij die piraten zijn er allemaal zuurs. En dat vind ik allemaal wel eens goed om een keer te huren. Ben gewoon van Stefan van Inge. Stefan, vriend, goedemorgen man.
4: Goedemorgen. Pascal Maarten. Op deze doordrijdende.
0: Ja, dat is het, joh. Oh, wie is het?
4: Vandaag het thema Oktoberfest.
0: Chef van
4: pas helemaal in mijn struitje.
0: Ja, dank je al.
4: Je dan nog heel kort over zien.
0: Welke?
4: Voor de vuurgloeier wagen en denken aan de Böhmische Traum. Maar dan de Wiesemix van die geschwester nog gaat met een of andere DJ erbij. Geen zal vast weten wat ik bedoel.
0: Ja, ik weet
4: het. En je hebt nu even geen tijd om dat precies uit te zoeken.
0: Ja, maar wat ze wat?
4: Nou, ik zou zeggen, laat gewoon. Fijne dag vandaag, tot morgen aan Radio.
0: Ik ga wel even een verkorte versie speciaal van Dick doen. Als we toch helemaal bezig zijn. Ik bedoel, even een beetje warm draaien, hè. Dat komt eraan. Zo. Ja, dit is er, hè. Dit is die speciale Wiesemix, hè.
2: Ja.
0: Ken ze wel.
2: En de festivies tijd al op.
0: Wat zijn ze?
2: De festivies tijd er al op.
0: De festivies? Ja, die steekt erop, joh. Dat weet ik wel. Maar de Böhmische Traum, die steekt er nog niet op.
2: De Böhmische Traum nog niet.
0: Nee. Stefan, dankjewel. Nou, van Stefan, gaan we eens kijken wat we nog meer hebben, die Maarten.
2: Nou, dat is best wel veel eigenlijk, hoor. Ik heb hier ook Petra Stroom.
0: Ja.
2: Die zegt, goedemorgen, ik wil de Fox Club met Rock Me.
0: Rock Me van de Fox Club. Gaan we erbij zitten?
2: Ja, ja. En dan Stefan Penders, die zegt ook DJ Utsi met Tirol.
0: DJ Utsi met Tirol.
2: Ja, en Ruudje Oet Klummen die zegt... Goedemorgen Maarten en Pascal, hier met Ruudje Oet Klummen. Vandaag is het Oktoberfeest DD Dinsdag.
0: Ja.
2: Dan ga ik voor Kings und Günther.
0: Kings und Günther?
2: Hey, we wollen die IJsbeeren zien.
0: Hey, we wollen die IJsbeeren zien.
2: Zeker.
0: Ja, een beetje, dat ik denk alvast aan de kerstmis, want dat is natuurlijk wel zover.
2: Kerstmis?
0: Ja, dan gewoon de skiseizoenen is in dat weer begonnen.
2: Oh,
0: dat is ook zo'n andere skiplaat.
2: Als ik dat doe, ja.
0: Ja, zeker.
2: De Draufganger met Hallo Kleine Maus komt dan weer binnen door Patrick Ubachs en Ronnie Notermans.
0: Ja, Ronnie, goedemorgen.
2: Ja, die zegt goedemorgen Maarten Pascal. Met het thema Oktoberfest heb ik een nummer dat goed past. SNO, een vol programma in de tent, Toeskums. Beginnen te beginnen. Alles steeds stil van Ernst Hoeter. Gruusen als klinkt onder van Ron Notermans.
0: Ja, Ron, dankjewel man. Ja. Dat vind ik prachtig om dat even te huren. Hè. Heerlijk man. Ik zocht dat Fransje Broekhuizen ook gaat dit.
2: Fransje Broekhuizen.
0: Ja.
2: Even kijken, want die is al naar beneden gegaan.
0: Oh, ja.
2: Fransje Broekhuizen zegt Oktoberfestmuziek. Wat dachten jullie van Peter Bakkel?
0: Peter Bakkel.
2: Met Sjoustrouf.
0: Sjoustrouf. Peter Bakkel. Gaan we kijken. Dennis Thomassen. Welkom in de show.
5: Hoi vrienden van de ochtendshow.
0: Hallo man.
5: Ik wil graag bijdragen met Helene Fischer met Aan Meine Seite.
0: Aan Meine Seite.
5: Fijn uitzending weer.
0: En
5: radio.
0: Dank je.

0: Ik werd er zo rustig van. Oftewel...
1: Relax!
0: Ja! Relax, inderdaad. Relax. En een relax voor thuis. Zit achter me. Hebben we gisteren iets op Maarten op een gegeven moment. Oh, ja, ja. Dat is binnen ruig toe, hè?
2: Ja, jong. Ik moest de nieuwe goed proberen. Want de aaien, ja. De wist wat er met is.
0: Ja, ja. Dat zes van die veraad zijn erin.
2: Oh, jong.
0: Jong, dat is niks, hè. Maar goed. Zometeen gaan we het ook weer doen. Doe even 07 uur. Dus blijf luisteren. De op het spelstijd te winnen. De relax voor thuis. De waarde van 1500 euro hier bij L1. En we hebben de komende weken nog veel meer soorten prijzen. Maar eerst vandaag gaan we door met Den Bosch. En dat betekent het thema is deze ochtend Oktoberfest. We hebben net nog erbij gezet in de Droomkeng met Hallo Kleine Maus en Peter Wakker met Chais Droom. De Vox loopt met de Rockmeer, maar wat komt er nog meer bij? Onze taxichauffeur Henkie Leenders, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bas.
0: Goedemorgen, hallo.
3: Hier, Henk, de taxichauffeur.
0: Hallo Henk, goedemorgen.
3: Ja, in Oktoberfest werd het rad bepaald.
0: Ja.
3: Dan ga ik maar met Heino.
0: Heino, en welke van Heino?
3: Oktoberfest. Met Rosamunden.
0: Rosamunden.
3: Ik wens u een schöne dag in de studio.
0: Dankeschön.
3: En we hören ons morgen weer.
0: Ja, zeker. Bis morgen.
3: Radio, hè?
0: Grüß dich, danke. Henk der Taxichauffeur. Welkom hier bij de L1 Ochtendshow. We gaan naar Jos Rook toe. Aha. Dan moeten we even gaan zangen als brood. Ja, zeker. Dan moeten we zeggen, Gene Dobre.
4: Dien dat we Maarten en Pascal. Goedemorgen, gloeiwapjes. Op deze doordraai dinsdag.
0: Welkom.
4: Ja, gisteravond de eerste vergadering gehad van de jeugd-BCL. Wil ik ook met ondersteunen.
0: Ja.
4: Om dat een beetje weer op de rit te krijgen. En dan nog even gewoon weer repetitie
0: gehad. Weer repetitie, en, ja.
4: Drie
0: spannend,
4: keer
0: hè?
4: In de week doen we tegenwoordig repeteren. Voor zaterdag als grote jubileumfeest.
0: Ja, jubileumoptreden. Ja.
4: En ja, voor de vuurgloeier.
0: Ja.
4: Oktoberfest, ik heb het gevonden in het Pools.
0: Oh.
4: En dat is van Tobi.
0: Tobi.
4: Smonachium.
0: Smonachium.
4: En daar zingt Renze de Goere. Oftewel Tobi uit München. En daar zingt de handjes omhoog.
0: De handjes
4: omhoog. Dus ik maak er een hele schone dag van. En op wie dat zo een radio, hoor.
0: Radio, hè? Want het altijd altijd doen altijd de bozidantjes. Ik ben hier ook zo'n eindje van, hè. Die eindjes omhoog, hè. Ja. Oh ja. Heb ze toevallig het pleetje van Tobi? Kent ze dat even regelen van Josje ook? Ja, het is wel zo, hè. Zaterdag 10 oktober hebben ze dan die rondreis door Polen van Podlasie. Maar dan moesten ze wel opletten als ze van het noorden van de provincie komen. Dan moesten ze over de A2. En dat gaat hem niet weer natuurlijk, hè. Nee. Dat is wel een probleempje, hè. Goed. Oké. Okay. Nou, we hebben net Ron Notemans al gehad. We hebben Patrick Ubers al gehad. Henkie Leenders. Ben benieuwd wat we nu allemaal nog gaan hebben. Of heb ze liedje even
2: gezien? Ik ben bezig met het liedje.
0: Ja, lekker dan wel. Lekker dan
2: wel. Ja, zeker. Ik heb zijn naam nu ingetoetst.
0: Hebben ze hem ingetoetst?
2: Tobi met Y is het.
0: Ja, dat is moeilijk, joh.
2: Daar is er.
0: Daar is er.
2: Oh.
0: Zo!
2: Is dat wel een goede vraag op het lichaam?
0: Polka en de Wolka,
2: zeg maar. Nee, dat is hem gaan niet.
0: Wat best het toch een doorn, man?
2: Ja, dat is de geet van alles door elkaar heen.
0: Ach, dat is toch weer een drama bij dich. Ja, we hebben hem nu zeker. Ja, dat klinkt niet in Pools, dit. Ja,
2: Heintjes
0: er nog in. Ja. Nou, nu kennen we het, hè? Toch. En al die heintjes de log in. En ik ging me lachen aan. Ja, dat is waar niet zo hoor. Tobi, ga even Tobi. Ja, heerlijk man, die blaad een keer mee te krijgen.
2: Ja.
0: Zeker in de Poolse uitvoering. Heel ziek, dankjewel Josje Rook.
2: En dan heb ik hier Jo uit Heidse.
0: Is dit nou?
2: Die heeft zich al gekwalificeerd gisteren.
0: Ja, die heeft het goed gedaan,
2: joh. Ja, die komt naar de studio toe voor de stoel. Maar eerst zegt hij goeiemorgen, gloeiwappies. Hier, Jo, op een fiets, morgen.
0: Goed.
2: Dit is mijn favoriete muziek, Oktoberfest.
0: Nou.
2: Ik kon met de Heuner en Schenk me daar een hert met.
0: Het van de heurig op de bier zitten, de geine Maarten.
2: Ja, Patrick Maas. Hij zingt een lied voor die.
0: Ha.
2: Hij zingt een lied voor die van Andreas de Gabalier.
0: Goedemorgen, Rob van Hoven, de taxichauffeur. Hallo.
5: Goedemorgen, mannen, met Rob. De taxichauffeur.
0: Hey, Robbie, welkom.
5: Ja, ik begin vandaag om 11 uur.
0: Ja,
5: ik denk dat ik naar de Bosmot met een zakelijke rit en dan wachten. Dat was gisteren ook het geval.
0: Mm-hmm.
5: Maar dan moet ik nog even afwachten, de planning.
0: Ja.
5: En wat de volgende uur betreft, gewoon ik van Wier zien spitsen. Met Hey Rosie. En als dat erin staat, dan gewoon ik van Wier zien spitsen met de Muntipolka.
0: De Muntipolka, hè.
5: Ik zou zeggen, nog een fijne uitzending. En tot morgen. Radio.
0: Radio, hè? Maarten begint een klein beetje heel donkerbroen te kijken. Om te kijken of het allemaal wel klopt. Want we moeten een liedje storen, hè? We hebben twee keuzes, hè? Hey Rosie en de Monty Polk. Ik vind ze allebei zoen, hè?
2: Ja, weer zijn spitsenstijd met allebei net erin.
0: Hoppakoppakoppakopp. Top, joh. Hop. Fijne en veilige kilometers vandaag. En dank voor de bijdrage op deze dinsdag. Doordraai dinsdag met nieuw Belly Ocean. En we gaan het hebben over de

0: Kevin O, de Oceaan, de Dave met Billy en de Loverboy, Jimmy Pascala Maarten en de Ellen Ochtendshow van deze dag. Gelukkig getikt door, 24/7, opstand mensen. Dag is weer begonnen, daagdeels kwijt brengen. En iets heel schoons, want we gaan weggeven. Weer een finale plek voor aanstaande vrijdag, want dan gaan we nu maar spelen. En ja, we hebben gisteren iets bedacht, ik vind het eigenlijk wel schoon. Pas misschien nog wel een beetje bij het thema van vandaag, vind je het
1: wel
0: niet?
1: Ja, vind ik wel.
0: We hebben de haaien nog even stil, want we gaan zo meteen eerst maar eens weer de opgave geven voor vandaag. Wie wil veren springen er vandaag, hoe doen ze fortuin? Dat doen we ons even door. Eerst gaan we naar Helmoet Weissen. Helmoet, goedemorgen, welkom in uitzending.
2: Eén goedemorgen, Pascal en Maarten. Hallo, ja, daar zijn we weer. Doordraai dinsdag, oftewel Triple D-dag. Ja, het gat heeft beslist Oktoberfeest.
1: Ja.
2: Welke plaat zou erbij kunnen horen? Nou, dan ga ik de plaat van het Oktoberfest is daar, van Adma Wolf in dit geval. Ja. Dat is mijn bijdrage voor vandaag. Wens je wel een fijne uitzending. Radio, hoor.
0: Radio, Oktoberfest is daar.
1: Ja.
0: Nou, Bino, hè, zien op een bouw allemaal, hè. Wens voor niet.
1: In München schon, ja.
0: Ja, nou, pff, is bijna afgelopen door, hè. Johan, goedemorgen, oftewel de Joker van Posten.
3: Hoi, Jokertje. Goedemorgen, mannen. Goedemorgen, volgens mij met de Joker van Posten.
0: Hé, hey, Jokertje.
3: Ja, vandaag bleef ik thuis. Ik kom de keuken een beetje renoveren.
0: Oh.
3: Dus dan moet er een weer blijven.
0: Ja, zeker. Oppas.
3: Voor de vorige weer, Oktoberfest.
0: Ja.
3: Dan word ik voor papa van Ulrich Salz.
0: Ulrich Salz.
3: De papa, der geht's hoven. Nou, dat past echt wel bij het Oktoberfest. Nou, voor de rest, iedereen op het werk. Werk ze voor de chauffeurs, huis, de talentjes en radio.
0: Ja, radio, hè. Goed opzichten door, hè. Dat alles gooit je met die keuken, ja. Hè. Als ze vanavond weer geen chique dingen kan maken. Chique te werken, like, van die chocoladetaart maken. Wat was dat toch alweer toen?
1: Chocolade.
0: Ja, die taart had ik gemaakt.
1: Metseltaart
0: was het. Ja, lekker. Ze gooit metsel in die keuken, hè. Oh, wel een flinke metsel, hè. En Skieke, we hebben hier hebben.
4: Goedemorgen.
0: Oh.
4: Strijders van Allianz. Ja, goedemorgen, ja. Hier is Dion de Amsterdammer.
0: Hallo, Dion.
4: Ja.
0: Ja, hallo.
4: Afgelopen weekend was ik weer even bij jullie daar in de buurt. De A2 onveilig maken.
0: Dat is Dion. Vrezen, hè?
4: Het is wel een raak bij jullie daar. Elk weekend is het raak daar bij Maastricht, bij Urmond. Het was ook heel erg gezellig bij Dirks even om koffie. Dat was een verzamelplaats. Allemaal mannetjes in oranje pakken.
0: Ja, ja,
4: maar
0: ja,
4: ik moet zeggen, Dirks heeft ook heel veel vrouwen in dienst.
0: Ja, zeker.
4: Zie ik altijd voorbij zeilen. Dus, alleen de koffie is dan niet zo heel erg lekker, maar goed. Mag nog gezegd worden. Ja! De Oktoberfeest en vol kloeien, hè? Ja, doe maar de Alpenzusjes.
0: Alpenzusjes.
4: Tjus. Goedenvaart. En radio.
0: Ja, maar wel.
4: Tijd voor een lekker
1: van mee.
4: Grote krosse bier.
0: Niks op vroeg aan des bier, Dion Besta. Dat mag hem hier niet. We mag een café. Ik ga wel de Alpenzusjes even door bier parkeren. Want het duurde wel een beetje meer in het Limburgse landje. Ja, dank
1: welke,
0: je wel.
1: Welke?
0: Ja, welke van
1: we
0: de Alpenzusjes?
1: We hebben zoveel gemaakt.
0: Nou, dat is ongelooflijk, hè? Ja. Maar goed. Den Gommenol, Koolse Frans.
5: Kennis,
0: pas een bal, hè?
5: Oktoberfest.
0: Nou.
5: En dan natuurlijk het Sittards met de inbreng van u twee op een of andere manier door. Zit hier toch wel aan artiesten te denken die door dit jaar vertegenwoordigd zijn, Oosterkuilse Kruis.
0: Nou, ben benieuwd, joh.
5: En uiteraard is dat onder andere de Brinks. En de Brinks zou ik dat willen inbrengen met hun oude liedje Alwarm. Man müsste noch mal 20 sein und so verliebt wie damals. Ja, lassen wir dort an ein Oktoberfest, Kölscher Abend, Montag, was auch genieten. Duren schöne Uitzending, de Lune schöne Dag. En hier weer Radio.
0: Radio, we komen zeker erbij in die zet. En vooral de titel, man moest er nog maar 20 zijn. Ja. Maarten, denk nog eens terug aan dit, dat ze nog een merkje aan van 20.
1: Ik voel me 20.
0: Aan het duaal, hè?
1: Ja.
0: Als ze dan s'morgens opsteekt, dan denk ik zelf maar niet zo. Het goed, jongens. Dinsdag vandaag, Oktoberfeest, want het raad heeft het bepaald. En Lot, allemaal binnenkomen via de L1-app. En we hebben een nieuwe app. Het is even het makkelijkste om te gewoon naar onze app op de telefoon. De L1-app, dus rechtsbovenin, dus een icoontje. Moest even aanklikken. Daar staat app ons, L1 Radio kiezen. En dan kent ze Zoobios binnenkomen. En dan kent ze die bijdrage door. En wat heeft het allemaal gedaan, deze ochtend?
1: Ruud, bijvoorbeeld. Ze zegt, jongens, goedemorgen, Pascal en Maarten. Oktoberfest Alexandra Schmid met Happy Sommerzeit.
0: Ah, Happy Sommerzeit, ja. Goed, dankeschön.
1: Hansje Dekkers dan, die zegt, de Vaasmengters toon al op een lease huurig.
0: Ja.
1: Dan gooi ik voor Hubert van Goysen en die Alpine Katzen
0: met
1: Koa Jatemiddel.
0: Koa, ja, hittemal, ja, zicha, ja, zicha. En dan
1: Marley Zijlstra.
0: Dat is er weer, dames en heren.
1: Goedemorgen allemaal.
0: Hallo.
1: Oktoberfest, het raad bepaald op deze Dordrecht dinsdag. Dan Hula Palou van Andreas Gabalier van mij.
0: Ja.
1: En zou dat erin staan, Dan, hij zingt een lied voor die, een angerliedje van hem. Ja, dat hebben we al op beliest.
6: Dat staat er al op, joh. Ja, ik zit er hoelapaloo zit er.
1: Ja, hoelapaloo moet ik even wel checken, hoor. Want die wordt vaak raar gevraagd.
0: Zeker wordt die duik raar.
1: Maar die staat er dit jaar nog
6: niet op.
1: Nee. Wens u een schone dag vandaag. Veel spaas en plezier. Van het meertje van het Geleense Heuvelland.
0: Het meertje van het Geleense Heuvelland. Dat was onze eigen Marley Zijlstra. Marley, dankjewel voor de bijdrage. Remco, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Maarten Pascal.
1: Hallo.
7: Hier, Remco, de taxichauffeur.
1: Welkom.
7: Ja, nog pogingen gisteren. Ben het nu je nummer? Werk daar voor dit?
1: Nou, normaal, het is allemaal... Nee,
7: ik ben nu er weer bij, dus... Ja. Maar ik ga met verder vergloeien met Fiesta Mexicana.
1: Oh, lekker.
7: Ik wens u een schone uitzending in de studio. En tot morgen. Groetjes. Hoi, hoi.
0: Dankjewel, Remco. Dit schijnt met sommige nu nummers, maar het is allemaal gered. Ed Sheeran, Aziz Am, nu op LA.

0: de show na 6 uur. Hier bij Alleen, 10 minuten voor 7 gewoon de Ellen of de show van deze dinsdag. En jongens, het is druk deze ochtend. Iedereen is er al mee bezig met het Oktoberfest, wat het raad het vandaag bepaalt. En dan komen we om eens even kijken naar René Unbrunsum. René, goedemorgen man, welkom terug.
1: Goedemorgen, pasgemaakte René Unbrunsum. Hij is er weer. Doordrij dinsdag, ja. Oktoberfest muziek. Vraag ooit voor DJ Utsi met Tirol.
0: Tirol!
1: We zijn weer teruggekomen op de schone Tirol. Een prachtige wijk gehad. Gewoon weer genieten. En vandaag zijn we onderweg naar Noord-Duitsland, naar het schone Emsland.
0: Oeh.
1: Een paar uur sturen en dan nog het zaken regelen. En dan gaan we terug naar Hevis.
0: Zo hè?
1: Het schone Limburg. Ik zou zeggen, allemaal een schone dag. En
0: Bismillah, dankjewel jong. Ik hoop dat ze een hele fijne vakantie hebben gehad. In Tirol van DJ Utsi komen we weer om een streepje bijzetten deze ochtend. Wat is aan hand?
2: Ik hoor je teruggefloten.
0: Wat?
2: Monique is er terug, onze secretaresse en de het goed gekeken op Elise. De Heuner, of nee, de Brinks.
0: Met? Maar moest het nog maar 20 zijn?
2: Erboven. Ik weet niet, ze heeft hier van alles. De Brinksman moest er nog inderdaad...
0: 20 zijn, ja.
2: 20 zijn. Stijn al Blinks.
0: Oh, dat is minder. Ja. Oeh, wat zou Kulsje Frans nu in de auto denken? Dat is niks voor schön. Nu moet ik wel wat nieuws verzinnen. De wens wie Frans is, geen probleem voor hem. Die shirt is hoe het mouw hebt, die andere platen. Keigoed van hem. Nou, dan gaan we eens even kijken wat Robbie Klaassen en Thijsje Ronkers zijn. Vertel eens even, wat heet Robbie Klaassen?
2: Robbie Klaas het hallo, goedemorgen, Oktoberfeestliedje auf de Vogelwiese. Ernst Hoeter, goed
0: Hoeter,
2: zegt hij. Een andere kandidaat zou ook nog de Vaasmenker kunnen zijn met Wochenende Grüße. En Vogelwiese Medley van de Powerboom.
0: Ja,
2: maar uit ons eigen Heuvelland. Dat zijn er meteen drie.
0: Zijn er drie, maar we pakken altijd aan de eerste. Hè, want de eerste keuze, Ernst Hoeter of de Vogelwiese komen doen.
2: Ja, zeker.
0: Thijsje Ronkers nog even. Thijsje, goedemorgen man. Hallo.
3: Ja, goedemorgen Maarten en Pascal. Ah, goedemorgen, Appies. Vandaag is we doordrijd inzaag.
2: Ja.
3: En het raad is bepoold dat we vandaag Oktoberfest als thema hebben.
2: Ja.
3: Nou, dan gewoon ik voor Hallo Kleine Maus van die Draufganger. Ik denk dat het eigenlijk topnummer is.
0: Dat is zeker een fijne.
3: Een fijne uitzending gewend. Iedereen die moet werken, werkt ze. En... Radio.
0: Oh, wat een schoenen, radio. Jong, we gaan gelijk even naar Venlo toe. We doen met blauw en waanzinnig van leven. Ik ben

0: dankjewel. Bino 7-0 in die alleen in de ochtendshow. Moeten we snel een paar mensen in de bierpark. Wat een Thijs Ronkers al gehad, Rob Klaassens. Maar is zin dat er gaat aan de late kantjes vandaag, Maarten? Heb ze het ook gezien? Potje oet neer.
1: Ja,
0: Jan Stultjes.
1: Ja, maar later dan normaal. Normaal is het heel vlug in de nacht.
0: Mm-hmm.
1: Nu is er wat gaat eerder gekomen. En het er ook gaat voor ons namelijk weer zien spitsen.
0: Met?
1: Dikke tieter kartoffelsalaat.
0: Oh joh, ja. Ja. Nou, we zo'n plaat hebben van Oktoberfest. Ja, ja, ja. Dikke tieter kartoffelsalaat. Ja, ja, joh.
1: Hi Smits dan. Oh. Goedemorgen, Groeispiralen. Doe maar weer zien spitsen met Hey Rosie.
0: Oh, Hey Rosie. Ja, hi Smits. Nou, die kent soep maken. Dat is gaaf. Ze dat gezien op internet. De hele bosse vervolgelijke Facebook. Het was een soepketel met allemaal belkes erin. Die heb ik grij gemaakt. Jongen, jongen.
1: Oh.
0: En voor de rest gaat er alleen maar door natuurlijk met het maken van Lego voor zijn ganse kerstdorp.
1: Ja, ik weet het, ik weet het.
0: Prachtig.
1: Dan heb ik hier Frans van Kaam. Mm-hmm. Die zegt, goedemorgen Pascal en Maarten. Ik kom voor DJ Utsi. Over 100.000 jaren.
0: Ja, maar tijdens dat weten we ook niet over 100.000 jaar.
1: Wil ik Jacques van Eerlijk even doen?
0: Ja, doe het even mee, Pieter.
1: Neil Diamond met Sweet Caroline.
0: Och, Sweet Caroline is ook zo'n lekkere plaat, joh. Ah. En zeker als het door een jongskapel gespeeld wordt... of zo aan een blaaskapelle wie Ernst Hutter... dan klinkt het nog zoender. Zometeen door met de Veugeleur. Oftewel, gewoon van Oktoberfest... maar eerst de Doobie Brothers. Long Term Wedding, Hebe L1.

0: hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Personeelstekort zorgt voor een langere weekendafsluiting van de A2. Limburgse fotografen lopen inkomsten mis door het verwijderen van watermerken met AI. En een bestuurder is afgelopen nacht gewond geraakt na een botsing tegen een boom in Montfort.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
3: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is, of hoe de lessen er precies uitzien.
2: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
4: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
2: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Vrijdag 16 oktober koert de Eneco Tour door Zuid-Limburg. Beleef de spectaculaire etappe van Sittard naar Waterslij. Bezoek gratis diverse events op het Tom Dumoulin Bikepark en de finish in Waterslij. Check enecotour.nl.
6: Kubota Minigraver, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
7: Weet je niet zeker of een bepaalde website wel veilig is? Krijg je je DigiD niet geïnstalleerd?
8: Hoe kan dat nou?
7: Of heb je een vraag over je zorgtoeslag?
8: Begrijp er niks van.
7: Loop je digitaal
8: vals?
7: Kom naar het informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek. Hier helpen we je gratis verder.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
11: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Reis slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
12: Groenselenvlaai, kersenvlaai of broemenvlaai. Geniet van de Week van de Vlaai van 12 tot en met 17 oktober. Ook bij uw ambachtelijke bakker. De Week van de Vlaai wordt georganiseerd door de Limburgse ambachtelijke bakkers en de bakkersopleidingen.
11: Neem de trein tijdens de A2 weekendbreak en krijg 50% korting.
13: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
14: Partizanen, een Limburgs verzetsverhaal met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Roda Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
15: Deze week maak je in de L1 Ochtendshow kans op een relax fauteuil ter waarde van 1500 euro.
16: Liefde voor Limburg.
15: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.
16: Dit

0: Goedemorgen, lieve mensen. We zijn er weer met de Veugeloeier. Het gaat in Bepaal vandaag te begonnen voor Oktoberfest. En ja, langzaam ruiken we al. Dat er nog het zit in die leren box van vorig jaar. Toen we naar Oktoberfest zit dat zien geweest.
1: Ik wil het niet weten.
0: Ja, dat moesten weten. Maar dat smeren alleen maar goed. Het zit lekkerder om de been als die box een beetje ingevies is, om het zo maar te zeggen. Dan wet ze dan een klein beetje, hè, alle strenzen van vorig jaar. Er zien ook mensen die op dit moment heel ver weg zien, op vakantie zien.
2: Ja.
0: En ja, zelfs bij The Stairway to Heaven. 999 trappen omhoog.
2: Het is ongelooflijk. Ik heb er een foto van binnengekregen.
0: Ja.
2: The Stairway to Heaven. Het is inderdaad een rotspartij.
0: Mm-hmm.
2: En daar zit een groot gat in. Ik zie er ontzettend veel mensen naartoe lopen. En wie is daar nou?
0: Ja, wat denk ze?
2: Chef Wijn,
0: goedemorgen.
3: Hallo Alain. Hey, Chef Wijn aan de lijn.
0: Goedemorgen,
3: Pascal Maarten. Goedemorgen, Loeiwappies. Vanuit Zhangjiajie, China.
0: Zhangjiajie,
3: stond op het punt om de 999 trappen op Tianmen Mountain naar boven toe te gaan.
0: Held.
3: Oftewel, the stairway to heaven.
0: Ja.
3: En dat, ik weet niet of het in het kader van vandaag past, maar dat is eigenlijk ook mijn bijdrage voor vandaag. Led Zeppelin met Stairway to Heaven.
0: Ja,
3: ik zou zeggen, blijf gezond allemaal vanuit China en radio.
0: Ja, radio, hè. Ik denk dat het er veel bamen gegeten heeft, hè. Want ja, die Stairway to Heaven is wel zoen om te zien, hè. Maar heerlijk.
2: Het is wel keidruk. Het is een hele andere tijdzone, hè.
0: Maar dat maakt me wel een reis mee, hè. Dat is niet normaal, hè. Ik denk dat ik er nu van mijn leven kom, maar vind wel knap dat sommige mensen het wel kennen, hè. Stairway to Heaven, om dat toch een keer mee te maken. Chef, een hele fijne vakantie. Geniet er nog van. Dankjewel. Dan gaan we naar Nicole Poels. Goedemorgen, Nicole.
4: Goedemorgen, Nicole.
0: Hallo.
4: Dat is een lastige keuze. Het is een zoveel leuke Oostenrijkse platen.
0: Ja, zeker.
4: Maar ik ga met Böhmische Troom.
0: Böhmische Troom, ja.
4: En dan is gewoon ik met de Tiroler Holzakkerboom met.
0: Oh ja.
4: Dankjewel, show uitzending. Hoi.
0: We pakken er al eerst van zal dit Böhmische Troom gewoon even bij zitten. Ja, hadden we natuurlijk net onze grote vriend Kulsje Frans. En Kulsje Frans kwam met een fantastische plaat. Alleen toen huurden we de ene keer de vette zoemer.
2: Monique, de buiten betekent.
0: Ja, onverbiddelijk afgestroven. Dan moet er toch even terugkomen, Frans. Want ja, dat ga je niet.
5: Ja. Dat eerste biertje nog maar zeker met de Brinks. Man moest er nog maar 20 zijn.
0: Ja.
5: En dan staat hij natuurlijk in de lease.
0: Ja,
5: wat nog wat schon is. Maar dan zou ik meteen twee vliegen met een slag willen pakken. De Brinks en de andere groep, die wat ook een mondig in de culture of in zit is.
0: De
5: Eldorado.
0: Ja,
5: en natuurlijk ook Lupo. Maar wanneer ik dan Brinks en Eldorado samenvoeg, die hebben dit jaar een nieuw liedje samengemaakt. En dat heet ook Eldorado. Dus, dan zou ik zeggen, twee vliegen, één klap. Ze komen eraan een mondig op de culture of Eldorado en Brinks.
2: Kijk.
5: Dat is dan. Of uur stijl, moest er een keuze krijgen.
0: Nou, goed, dan hebben we dat allemaal weer gezet. Dankjewel, Frans. Ik neem aan dat ze er naartoe geest. Maken we pas zo een filmpje, hè. Ik heb het allemaal bekeken.
2: Ja, sowieso.
0: Of dat dan de dag dan alweer vreugd bier is, dat natuurlijk wel even te vroeg. Dat weten we natuurlijk niet. Maar goed, dankjewel voor Eldorado. En wat kan er nog meer bij knallen?
2: Nou, behoorlijk wat toch, hoor. Want ik heb hier Johnny de buschauffeur.
0: Hey, Johnny.
2: Hij komt met Hansi Hinterseer.
0: Oh.
2: En Viva Tirol.
0: Viva Tirol. Hansi Hinterseer.
2: Ja, en dan Robby Bakkus. Ja, Anna-Maria Zimmermann mit himmelblauen Augen. Und Alex Veiten, der ist auch wieder da.
0: Ist auch wieder da.
2: Oktoberfest en April Ski Medley. Is een feestnummer van de Nederlandse artiesten Marco Kraats en Tim Schalks.
0: Tim Schalks en Marco Kraats.
2: Ja,
0: ik kom er
2: bij zitten. En dan Wilauwens, onze berenman.
0: De berenman.
2: Ik ga voor Cora Heitemiddel.
0: Ook al.
2: Maar dan het origineel. En die is dan weer van de Kloostertaler, zeg.
0: Kijk eens even, ja.
2: Ja, ze weten er alles van ook, hè.
0: Als ze dat maar weten.
2: En dan Fiele Gijslaars nog. Die zegt, goedemorgen Pascal en Maarten. Ik ga voor Ein Prosit der Gemütlichkeit.
0: Ein Prosit der Gemütlichkeit. Doe warm.

0: Taylor Swift, TBL Eind in de Ellen Ochtend Show. Die sting bij ons op het podium. Maar straks één plaats. Stel op een heel goed podium op het Spotify Lease 2026 van de Vurgloyog. En dan is het toch een lange rie vandaag.
1: Nou.
0: Het is druk, maar goedemorgen Annemieke.
2: Goedemorgen Maarten en Pascal. Oh, en goedemorgen. Rusappies. Hey, ben ik ook weer eens.
0: Fijn om
2: een beetje laat vandaag, maar ik ben wel onderweg vandaag.
0: Goed zo.
2: Voor de laatste keer, want ja, morgen begint onze vakantie.
0: Lijker of nou, volgende week
2: begint mijn vakantie. 702 dagen werken. Ja, misschien moet ik zien. Maar ja, ik heb het nog druk zat met de caravan en Ruben natuurlijk.
0: Dat dacht ik al. Dus.
2: Nou, vandaag is wat bepaald. Oktoberfest. Is niet zo echt een mistreutje. Oh. Maar ik dacht aan wakkelcontact.
0: Wakkelcontact,
2: ik zou zeggen, iedereen een fijne dag. En radioa.
0: Radioa. Ik kan soms zien de wakkelcontact er al op steekt. Dat weten we natuurlijk niet. Hè, want
3: ja, die staat er al op van weer sinds pizza.
0: Oké. Ja, dat is dan wel minder.
3: Dat is wakkelcontact.
0: Maar ja, goed, hebben ze ook zoveel in de kop als ze de ganse caravan moeten inruimen. Vooral lekker op vakantie. Maar ik ben wel jaloers.
3: Ik ook.
0: Maar er zien mensen, die zijn nog even een klein beetje op vakantie. Nou ja, het heeft dan met hun werk te maken. Hè. Zoals Roel de Jong, want ze moeten eens even naar Spanje toe gaan. Want in Spanje, scheen altijd de zon.
3: Sowieso. En bij Roel de Jong natuurlijk ook. Moet je maar eens luisteren.
4: Hey, goedemorgen Maarten en Pascal. Kijk eens, het regent niet. Ik ben in Salau, dus net even naar zevenen.
0: Ik ben jaloers,
4: Maarten. En ik dacht, laat ik even beelden sturen, want jullie kennen natuurlijk alleen maar de waterbeelden. Maar het is hier lekker opgedroogd,
0: gewoon
4: bereikbaar. Net een bus vakantiegangers afgezet.
0: Och, wat goed.
4: En nou ja, goed, ik ga lekker een cortadootje halen. Mijn dienst zit er op voor nu. Daarom Martin Hoogkramer. In Spanje, schijnt altijd de zon. Ze zeggen met een palmboompje op de achtergrond. De groeten en tot morgen.
3: Morgen alweer, hè? Dan is je weer onderweg terug.
0: Ik vind het ongelooflijk. We zien de busjes morgens wel eens een keer bij de verzamelplaats storen. Die keer van kosten we maar stiekem instappen. Dat ze niks in de gaten hadden bij alleen dat we even een paar dagen dat rust van de hoed zou waren. Maar nee, dat gaan we niet doen. Hè. Wat verkende ik toch echt dit missen in de ochtendshow? En wij kunnen we ook niet missen. Al die mensen die hem nog in het drie keer storen om even in naar vuurkleuren te gissen.
3: Ik denk, zouden we niet een keer een ochtendshow vanuit zo'n bus kunnen maken richting dan zitten we sowieso daar in Spanje.
0: Dat zou ook het kunnen zien, hè? Ja, moeten we het moeten maken zien.
3: Roland, die zegt dan, doe mij maar DJ Ötzi.
0: DJ
3: Ötzi? Laten we er maar een streepje bij zetten.
0: Ik ga even zien, die Ötzi, die eerste, daar ben ik al eindesteld.
3: Robert Loek, goedemorgen.
0: Hey Robert.
3: Ik ga met het thema voor de Schürzenjäger, met Schürzenjäger Zeit.
0: Schürzenjäger Zeit.
3: En dan Elron, die zegt, ik had graag zo een schöner taak. Ik, dat is vliegerlied. Ik weet alleen niet

0: einde van is de voorgloeier.
1: De voorgloeier.
0: Nou, we hebben toch een liedje binnengekregen met allerlei inzendingen deze ochtend. Ja. En jongens, jongens, jongens, uiteindelijk zien we op één nummer goed gekomen.
2: Hey, oh.
0: Oh, oh.
2: Ik krijg net nog eentje binnen.
0: Weer dan?
2: Erik Kempeders.
0: Oeh, dan ben ik benieuwd of er nog een beetje verandering in kan brengen.
2: Goedemorgen Maarten en Pascal. Ik wil Helene Fischer aan mijn zijde.
0: Aan mijn zijde, Helene Fischer. Maar dat maakt niks uit voor de oplossing van vandaag.
2: Inderdaad.
0: Want de oplossing is best wel een schoenplaat. Ja, die huurt toch wel bij het Oktoberfest. Ik weet zeker dat ze keihard meegeis bleren als ze er bij gaan zien. Want dit is Eindemstern met Deine Namen draagt. DJ Utzi, bij alleen in de volgende uur. Limburg, dankjewel voor het stemmen.

0: kan niet naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
3: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst er nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg hotels. 3 dagen al vanaf €144,50. Voordeeluitjes.nl.
2: De woonspecialist van Zuid-Limburg. Grote in wonen. Maastricht.
3: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
4: Alles wat je thuis nodig hebt vind je onder één dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in een van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
5: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
6: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Bent u 68-plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
10: L1 met het laatste nieuws. Maar eerst kijken we naar de langste file op dit moment in de provincie. Komen we vanaf de A73 de A2 over de zuidelijke richting. Daar vertraging van meer dan 15 minuten. Wat is het laatste nieuws, Maarten?
11: De A2 tussen Echt en Eurmond is komend weekend langer dicht door een tekort aan gespecialiseerd personeel en materieel, zegt Mark Henfling van Boskalis.
12: We hebben nu een dag langer nodig omdat er een tekort aan personeel en materieel is in eigenlijk in heel Nederland. En daardoor willen we het spreiden over één dag extra nu het werk.
11: Ja, volgens de aannemer had de afsluiting anders een dag korter kunnen duren. Donderdagavond sluit eerste rijrichting naar het zuiden. En vanaf vrijdagavond gaat de snelweg volledig dicht. Maandagochtend om 5:00 gaat de A2 dan weer open. Een automobilist is afgelopen nacht gewond geraakt bij een ongeluk in Montfort. De auto botste rond 12:30 tegen een boom op de Vlooveestraat. De auto raakte zwaar beschadigd en de bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Limburgse fotografen waarschuwen dat klanten met behulp van AI watermerken van foto's verwijderen. Daardoor worden beelden gebruikt waarvoor niet is betaald. Een fotograaf uit Heerlen ontdekte er eigen onbetaalde foto's online en zegt per fotoshoot tientallen euro's mis te kunnen lopen. Een goede technische oplossing om de foto's te beschermen lijkt er nog niet te zijn. Een koekhuisje op de oprit is voor Whitney Fransen uit Roermond uitgegroeid tot een flinke onderneming. Op drukke dagen bakt ze zo'n 200 koeken die vanuit een kast aan huis worden verkocht. Mede dankzij TikTok komen klanten inmiddels van heinde en verre. Whitney verkoopt de koeken ook op de markt in Maastricht en droomt uiteindelijk van een eigen winkel. Het weer in Limburg. Vandaag wordt het zonnig met soms wat sluier en stapelwolken. Er staat weinig wind en de temperatuur kan oplopen tot zo'n 23 graden.
13: Show.

0: Soul met Ring Ring Dat Thing. Hier bij Alleen in de Ellen Ochtendshow zometeen. Met nu een kleine 10 minuten gewoon bekendmaken. Vandaag wie het geeft met de fauteuil. Oftewel de relax fauteuil. De waarde van 1500 euro kent ze deze week binnen bij Alleen. Goed loesteren straks. Want dan laten we weer Maarten op in de aaien fauteuil zitten. Dan springen de veren uit en geur moet tellen wieveel veren.
1: L1 Media Overzicht.
0: Eerst eens even kijken wat er op dit moment aan de hand is in het land en daarbuiten. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer, zegt de brandweer.
2: Het schip was aan het varen, dan ging de haven binnen. En toen, toen ontdekte men dat de water naar binnen liep. Het gaat om een bevoorradingsschip voor windmolens. Dus het is geen schip wat een lading aan boord heeft. Maar wel een schip wat spullen brengt naar die gebieden waar windmolens worden geplaatst in de zee.
0: Duikers wisten het gat dicht en daarmee was het gevaar geweken. Hoe het kon ontstaan is nog niet bekend.
3: Gemeenten moeten meer investeren in zwemlessen voor kinderen met een beperking, vinden onderzoekers. Nu is het voor ouders vaak moeilijk om een zwemles te vinden voor een kind met bijvoorbeeld een fysieke beperking of autisme.
4: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is, of hoe de lessen er precies uitzien.
3: In sommige steden is er een speciaal aanbod voor kinderen die extra hulp en tijd nodig hebben, maar die zijn er volgens de onderzoekers dus nog niet genoeg. Bovendien zijn de lessen duurder en moeten kinderen ook vaak ver reizen.
0: En dan veel bushaltes. Die zijn de afgelopen jaren weggehaald. Het gaat om 1100 bushaltes in de afgelopen 6 jaar, vooral in Drenthe en Groningen. Maar ook in Drimmelen balen ze dat ze geen bushalte meer om de hoek hebben.
5: Ja, jammer. Scholieren moeten toch ook naar school kunnen?
6: Een slechte ontwikkeling, zeker voor mensen van onze leeftijd. Die hebben toch wel het openbaar vervoer nodig.
7: We rijden niet meer door alle wijken of door alle dorpen heen, maar we rijden er langs af, zodat we sneller op plaats van bestemming kunnen zijn.
8: Hoe ver is het lopen voor de naar het dichtstbijzijnde bushalte waar je straks nog wel gebruik van kan maken?
9: Een minuutje of 10 voor mij. En dan voor iemand die wat minder kan lopen is het toch 5 minuten langer. Dat vind ik niet juist.
0: Soms worden halters weggehaald omdat er te weinig reizigers waren of om een rit sneller te laten verlopen.
3: En dan de Belgische Rode Duivels. Ze hielden gisteravond lang stand tegen Frankrijk, maar uiteindelijk verloren ze in Parijs met maar liefst 4-1. Frankrijk sloeg in het laatste kwartier hard toe, zegt ook deze commentator.
10: Toen de A-spelers er weer in kwamen, want het is ook wel lekker hoor, als je Cherki en Olise kan brengen. En ook nog eens Doué daarna, want hij maakte gelijk een kwartier voor tijd. Ja, dan komen er wel een paar klasbakken bij. En die klasbakken werden België te veel. Uiteindelijk scoort Doué, Cherki en als laatste het toetje. 2 doelpunten van Olise en eindigt het in 4-1 voor Frankrijk.
3: Ja, het was voor bondscoach Van Bommel improviseren met de basisopstelling van de Rode Duivels, omdat hij in Parijs geen beroep kon doen op de geschorste Kevin De Bruyne en Yuri Tielemans.
0: Dinsdag vandaag, 6 oktober. Wat gebeurt er nog meer? De winnaars van de Nobelprijs van de Natuurkunde die worden bekendgemaakt. Jong Oranje speelt vanavond in Doetinchem tegen Jong Bosnië en Herzegovina. En in de Eerste Kamer zijn de algemene politieke beschouwingen. Net als in de Tweede Kamer moet het minderheidskabinet de Senaat overhalen om uiteindelijk voor de begroting en de belastingsplan te stemmen. Zien we kans Biege Brood in de Ellen Ochtendshow met zo meteen de weer.

0: en ochtendshow. Hoor je zometeen binnen nog 4 minuten gewoon bekendmaken. Nou ja, bekendmaken. Je moet je gehoord gewoon loesteren. Want poing, poing, poing. Kan zomaar zien dat ze dadelijk net van... Hey, dat is in de veren die uit de stoel van maakt. En hoe de eieren voor thuis springen. En dan moet je dat even doorgeven via de L1 hebben. Zorgen dat ze vriendelijk beschikbaar bus. Want ik hoop dat het finale spel spelen. Maar hier is maar eens even door de weerwaarnemingen van vandaag, Maarten.
1: Ja, zo is het. En je had het er gisteren al over. Het is behoorlijk duister, hè, in de provincie
2: allemaal.
1: Het wordt nu ongeveer licht. En dat betekent dat we toch wat donkere dingen hebben. Mm-hmm. Bijvoorbeeld van onze dakhaas Helmoet Wijzen.
2: Onze dakhaas.
3: Eén goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Lane Show. Hier de weerwaarneming in Vroegvrijd Maastricht Airport. Starten vanavond Zuidoosten, starten met overwegend helder weer. We zien rechts nog een ster verschijnen. We zien wat lichte sluierwolking en wat vliegtuigstrepen die voorbij komen. Aan de horizon verschijnt meteen die rode oranje gloed in de toename. Als we van het zuidoosten even naar boven gaan, zien we ook nog de laatste glimpjes van de maan die nog aan de hemel verschijnt. Terug naar het zuidoosten, doorschietend naar het oosten, ja, daar is alleen maar toename van die oranje-rode gloed aan de horizon. Achter 45 minuten zal daar de zon zijn opwachting maken, die vandaag die reis om 7:45 start en vanavond rond 19:03 zijn reis zal eindigen. Van het oosten doorschietend naar het noorden, ja, is ook daar die lucht stralenblauw met wat lichte sluierwolking en die oranje-rode gloed aan de horizon. Temperatuur 10 graden, 2 graden minder dan gisteren rond het tijdstip. We hebben te maken met een zwakke zuid-zuidwestenwind. Het is droog, belooft vandaag weer droog te blijven. Ja, dat is een van de laatste mooie dagen, zoals genoemd. De komende 7 dagen kunnen we ons opmaken met die petparaplu en poncho. Ondanks dat, lijkt u veilig toch een mooie dag met een mooie uitzending toe. Radio,
0: mooie vliegtuigstrepen, hè? Kost een meetel, hè? Fantastisch om dat allemaal mee te maken. Heerlijk. Helmoet Wijzen, onze dakhaas. Wie kent ze nu? Dakhaas.
1: Ja, dat heeft er zelf gedaan. Ja, dat heeft zichzelf de dakhaas genoemd.
0: Nou ja, prima toch? Ja, dat vind ik ook goed.
1: Ja, we hadden die log daar bij Maastricht Agen Airport, hè? Mm-hmm. Bij André van Maris zien we ook Gert in de log.
0: Echt hoor?
4: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Op deze dinsdag morgen noemt hij ook de weerwaarneming. Ja, de maan is nog klaar te zien aan de hemel. Mm-hmm. En sterren, dus dat is tegen het lekker klaar is te boven. Geen bewolking praktisch. Geen wind. En op het moment 13 graden. En loopt vanmiddag op als het graad of 1,22. Dus dan mogen we wel niet klagen. Weer een heerlijke nazomerdag. Veel zon vandaag. En dat gaat ook de ganse dag terug blijven. Dus dat is fantastisch. Nog maar even lekker van genieten, want eind deze dag wordt het toch wel anders. En dat zal vanaf donderdag wel zien.
0: Ja.
4: Dat het toch wel duidelijk herfst gaat weer. Ik wens u een fijne dag in de studio. En radio.
0: Radio, hup, de gong ging zelfs. De kerkklok door in Grashoek. En van de Grashoek gaan we lekker flaneren door het Limburgse land. En dan komen we over op een paar hele mooie plekjes.
1: Ja.
0: Waar we al natuurlijk een foto hadden van Truske Peters, die elke morgen ons daardoor stuurt. Fantastisch. Maar Peter Meijer, wat zal die vandaag weer zien geflaneerd?
1: Dat zegt hij zelf.
5: Goedemorgen Maarten, Pascal en luisteraars uit Leen Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Stijl.
0: Vanuit Stijl?
5: Ja, het is vanochtend een frisse ochtend met 9 graden. Nagenoeg geen wind, dus het is weer spiegelend Maaswater. De wind die er is, is uit zuidelijke richting, kracht 0 tot 1. Dus dat is eigenlijk niks. En voor de rest wordt vandaag weer een prachtige zomerdag, zou ik bijna zeggen, in oktober. Met een 22 graden, met zon, een paar wolkjes aan de lucht. Eigenlijk gewoon weer een topdag. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. En tot morgen.
0: Radio, hè? Ah, dankjewel. Ja, het ziet er prachtig uit natuurlijk. Hè? En ook dat verder, helemaal verleeg. De lampen stonden aan, de kent we aansluiten naar de overkant gevaren weer door de veerman. Dat is heerlijk. Dankjewel Peter Meijer en alle andere mensen die hebben ingestuurd. Een hele fijne weerwaarneming. En morgen doen we het weer. We gaan hem achter de laten. Rowan Hersi hebben de ver... Ja, door wat dat pontje verheen geeft. Maaswater. IB alleen in Ellen Ochtendshow. En wil ze meedoen voor een fauteuil te waarde van 1500 euro. Die relaxed fauteuil opletten. Want nog deze plaat de opgave van vandaag.
6: Wij liepen over het water. Tegen alles wat niet kon. Dags erna hingen we samen. Hoe te

0: lekker struim met Maaswater, Robin en zijn machtige laat Hibi Alleen. We zeggen
1: relax.
0: Inderdaad, relax en door te even gewoon loesteren. Zit eens even alles aan de kantje. Ik snap wel dat ze op dit moment even een testje koffie in het maken bus. Even dat apparaat in de hoek. Ze zijn groot kast loesteren zo meteen. Want Maarten, ik heb er op een Ayurvedse fauteuil zitten. Nou. En een zo meteen. Gewoon loesteren. Want ik kan zo maar zien dat je een shoptegoed wint te worden van €250. En dan bussen dus ook de dagwinnaar bij ons. En dan ontvangen we dit vrijdag. We gaan de finale spel spelen. Ter waarde van €2500 kan ze dan de relax fauteuil winnen. Ben benieuwd. Ziet je de klauw weer voor de opgave van vandaag. Maarten kan rustig zitten.
2: Ik doe het rustig, want het is niet fijn.
3: Hoeveel veren springen uit onze oude fauteuil? Luister goed. Geef het antwoord nu door via de L1-app. Wie weet ben jij vrijdag de winnaar van een gloednieuwe relaxfauteuil. Ter waarde van €1500.
0: Zo, daar waren niet veel veren, hoor. Dat was een redelijke... Stuart, geef het door via de L1-app rechtsbovenin. Klik app ons, dan L1 Radio en dan kunst op de juiste app terecht. Geef het door en misschien...

0: vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
2: Sarah viel 54 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
3: De levenskwaliteit die ik door de operatie heb gekregen is echt het stukje energie.
2: Onze begeleiding naast de operatie maakt het verschil. Ook op het gebied van voeding en beweging. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
4: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Vergeet je niet in te smeren.
5: Want

0: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
0: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
5: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Personeelstekort zorgt komend weekend voor een langere afsluiting van de A2. Limburgse fotografen lopen inkomsten mis door het verwijderen van watermerken met AI. En een Gaza-documentaire is tijdelijk niet te zien in Limburg vanwege bedreigingen aan het adres van de familie van de makers.
6: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
7: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
8: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is, of hoe de lessen er precies uitzien.
7: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
9: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
7: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20.
10: Café September!
11: Eerst Halloween. Kom griezelen op onze gigantische Halloween-afdeling. En spiek stiekem alvast tussen 10.000 vierkante meter kerst. Je vindt de kerstdiscounter bij Budgetplant in Venlo. Durf jij het al aan?
12: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
13: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
14: Kast-discounter.nl. Groot in kerst, klein in prijs.
15: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend, lekkere bak, vol karakter.
16: Ja, mijn zoontje en ik fietsen dit weekend naar het voetballen. We staan wel 1-0 voor.
17: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
15: Hups, lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
17: Neem de trein met korting of pak de fiets tijdens de A2 weekendbreek.
18: Partizanen, een Limburgs verzetsverhaal met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
19: Voor een heerlijk dagje shoppen ga je naar Trefcenter in Venlo. Bij Trefcenter vind je echt alles op één plek. Stijlvolle meubels, alles voor in de tuin of gewoon al jouw dagelijkse boodschappen. Je treft het hier. We zien je snel bij Trefcenter in Venlo.
20: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hoeimakers, Badkamers en Tegels in Oostrum.
21: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
22: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op hand- en polsmiddenlimburg.nl.
23: Radio luisteren? Dat wil je natuurlijk in de beste kwaliteit en met de beste ontvangst. Daarom kies je voor een Sendjin. www.sendjin.eu.
22: Hand- of polsklachten? Maak een afspraak op hand- en polsmiddenlimburg.nl.
23: Sendjin. World Class Radios.
24: Stap binnen in 5 sfeervolle kerstwerelden vol inspiratie en verwondering. En ontdek iets nieuws voor groot en klein. De XL Selfie Route. Maak een te gekke foto onder de mega kerstmuts of bij de reusachtige knuffelbeer. Plan je bezoek en beleef het zelf. Meer info op bijstocks.nl. Bijstocks.
25: Deze week maak je in de L1 Ochtendshow kans op een relax fauteuil ter waarde van 1500 euro.
26: Liefde voor Limburg.
25: Wakker weren, wakker blieven. Dit is de L1 Ochtendshow.
26: Dit is L1.
27: Dames en heren, dit is de

0: En dat is wel eens mooi leven, jong. Tenminste, als we Wiel en Polen moeten geluiden. Wiel, goedemorgen, zeg het eens, jong.
1: Goedemorgen, Maarten en Pascal. Ah. Ja, Maarten, het gaat maar verder met zijn dieet.
2: Ja, dat is ook lichter. Zo.
1: Maar ik kan ook geen testool waar ik niet aan besluiten zet om minder veren te zitten.
0: Ja, ja, maar dan even vertellen wie van veren, jong. Want die veren hebben we straks wel nu en ik. Want er maakt kans om een fortuin te waarden van 1500 euro. Die geen lekker fortuin.
3: Pupsje uit die ogen.
0: Even lekker wakker weer, mensen.
3: Spring

0: steeds Dubbel B, hè? We zitten op de zesde, maar als het zover is, komen de donderdagavond en Gerrit al beginnen. Gisteravond al geloven, als komend weekend geeft de A2 volledig op slot. En donderdagavond, dan begint eigenlijk al een klein beetje de ellende. Ja, niet omdat er meer werk ligt, maar omdat er te weinig mensen zien en materieel beschikbaar is. En om alles in een normaal weekend voor elkaar te krijgen. Onze collega Jos van den Broek, die vroeg aan Mark Hefling van Boskalis waarom die extra dag nodig is en op maandagochtend alles wel weer netjes open kan.
1: We hebben nu een dag langer nodig omdat er een tekort aan personeel en materieel is in eigenlijk in heel Nederland. En daardoor willen we het spreiden over één dag extra nu het werken.
2: Als je voldoende materiële mensen had gehad, had het ook een dag minder gekund?
1: Ja, ja, dan hadden we het van vrijdag tot maandag gedaan. Wat oorspronkelijk ook de bedoeling was.
2: Ja, wat betekent dat concreet?
1: Donderdagavond beginnen we al om 9 uur. Dan voor ons 24 uur lang is alleen in de richting van Maastricht afgesloten tussen Vonderen en Roosteren. Dus niet het hele deel. Nee. En dan vanaf vrijdagavond 9 uur is de A2 volledig dicht in beide richtingen.
2: Verwacht u een verkeerschaos?
1: Vorige keer hadden we het verwacht en kwam hij dan niet. Toen hebben we 65% van de autogebruikers goed geluisterd en hebben een andere route gekozen als zijn thuisgebleven. Nu komt die vrijdag erbij. Ja, wordt spannend.
2: Wat zijn de grootste klussen die moeten worden uitgevoerd?
1: We hebben een grote klus in Echt. Daar gaan we een nieuwe wegdeel aanleggen. Waar het verkeer straks op 12 oktober 5 uur 's ochtends ook overheen kan gaan rijden. En exact hetzelfde gaan we ook in Eurmond doen. Dat zijn twee hele grote werken. We gaan twee grote viaducten slopen. En we gaan beginnen met de bouw van 4 nieuwe faunapassages.
2: Ja, en mensen kunnen na komend weekend al een stukje over de nieuwe verbrede A2 rijden?
1: Exact. Dat is bij Echt en bij Eurmond. Daar gaat de weggebruiker straks echt over in een nieuw stukje A2 rijden.
2: Het is een project wat loopt tot eind 2029. Liggen we op schema?
1: Wij liggen helemaal op schema. Wij voorzien nog steeds dat we eind 2029 klaar zijn en het werk opgeleverd hebben.
2: De voorbereidingen worden gedaan voor die 4 faunapassages, voor de ingekorven vleermuis. Maar de passages komen dan niet te liggen, hè?
1: Nu is het de winterperiode voor de vleermuis van 1 oktober tot 15 april. Dus we hebben ook exact de tijd van 1 oktober tot 15 april om die faunapassages te bouwen.
2: Wat is voor u het spannendste moment komend weekend?
1: Het spannendste moment is toch dat alles weer veilig wordt uitgevoerd en dat we onze werkzaamheden tijdig gereed hebben, zodat de A2 op 12 oktober 5 uur weer open kan.
2: Is er ruimte voor tegenslagen?
1: We hebben een wat wij noemen een robuuste planning en daarin zit ruimte voor tegenslagen. En als het echt tegen zit, kunnen wij ook werkzaamheden tijdig stopzetten.
0: Ja, ik heb ook begrepen dat er tussen de 500 en 600 mensen daarmee bezig zijn. En toch wel hulde voor al die mensen die daar aan de week bezig zijn. Is het geen idee, Maarten, om toch even iemand van Rijkswaterstaat uit te nodigen? Bijvoorbeeld donderdag, om even te kennen praten?
3: Tuurlijk. En dan gaan we meteen kijken of we daar filmpjes of plaats van kunnen hebben. Hoe dat er dan inderdaad allemaal uitgaat.
0: Want het is natuurlijk wel wat, hè? Het is wel wat, hè? Komend weekend compleet op slot die A2, maar veel heilig op de hoogte. Hier bij L1.
4: Dit

0: Volgende week komen we live. De mensen verschillende programma's vanavond. De Oktoberfeest in Sittard. Ook hebben we volgende week de week van de Limburgse Fly. Lekker, lekker, lekker, lekker, lekker. En deze week geven we ook nog weg een hele schoene relax fauteuil. Te waarde van 1500 euro. Maar ja, goed. Als er rondom de geen kieks. En dicht was het vorige week ook, Maarten. Just nog veel mensen snotteren en zo. Hè.
1: Een beetje grieperig zien we.
0: Ja, ik had dat ook. Ik ben natuurlijk ergens naartoe geweest waar veel mensen waren. Ja. Maar ik hoop niet echt de griep kreeg. Zeker niet als ze de griepprik nodig hebben. Want ja, dat is een beetje improviseren op de hoesassenpraktijk. Want die griepprik, die komt nu later dan gebruikelijk. Pas in november of soms zelfs december in plaats van deze maand. En dat komt omdat er nog een ander griepvirus wordt meegenomen in de prik. En deze hoesarts wacht ook nog even met een vaccin.
2: Ja, dat is even balen. Is dat je krijgt er toch wat minder tijd om alles wat te beregelen. En om mensen de griepspuit te jaan. Maar ja, we hebben het er mooi te doen. Het enige wat we willen hebben is dat de mensen natuurlijk geen belly. Wanneer komt die griepspuit nou? Hè? Dus ja, meer telefoontjes vaak.
0: Ja, iets langer wachten. Maar het is wel positief. Ik denk deze kant van de verdroging. Want de vaccin is volledig. En beschermt dus door hem ook beter. Dus als ze dan in een kroegje thuis en de weers van alle kanten bekeurd werd ze wel dan een lepsomprik gehad en de bus een beetje vatbaar voor de griep, dan kunnen we het allemaal wel weer goed, jong. Dus
1: ik hoop het.
0: Ik hoop het ook. Het horen hebben over ons café. Hé, hey, hier zit de kwant hip op L1.
3: Dit is L1.
4: L1.
1: Moeie.

0: Hoppakee, ons café Quantenhippie L1.
1: L1 Media Overzicht.
0: Nou, de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer, zegt de brandweer.
2: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen. En toen, toen ontdekte men dat de water naar binnen liep. Het gaat om een bevoorradingsschip voor windmolens. Dus het is geen schip wat een lading aan boord heeft, maar wel een schip wat spullen brengt naar die gebieden waar windmolens worden geplaatst in de zee.
0: Duikers wisten het gat te dichten en daarmee was het gevaar geweken. Hoe het gat kon ontstaan, dat is nog niet bekend.
3: Gemeenten moeten meer investeren in zwemlessen voor kinderen met een beperking, vinden onderzoekers. Nu is het voor ouders vaak moeilijk om een zwemles te vinden voor een kind met bijvoorbeeld een fysieke beperking of autisme.
4: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is, of hoe de lessen er precies uitzien.
3: In sommige steden is er een speciaal aanbod voor kinderen die extra hulp en tijd nodig hebben, maar die zijn er volgens de onderzoekers dus niet genoeg. Bovendien zijn de lessen duurder en moeten kinderen vaak ook ver reizen.
0: En veel bushaltes zijn de afgelopen jaren weggehaald. Het gaat om 1100 bushaltes in de afgelopen 6 jaar, vooral in Drenthe en Groningen. Maar ook in Drimmelen balen ze dat ze geen bushalte meer op de hoek hebben.
5: Ja, jammer. Scholieren moeten toch ook naar school kunnen?
6: Een slechte ontwikkeling, zeker voor mensen van onze leeftijd. Die hebben toch wel het openbaar vervoer nodig.
7: We rijden niet meer door alle wijken of door alle dorpen heen, maar we rijden er langs af, zodat we sneller op plaats van bestemming kunnen zijn.
8: Hoe ver is het lopen voor de dichtstbijzijnde bushalte waar je nog straks nog wel gebruik van kan maken?
9: Een minuutje of 10 voor mij. En dan voor iemand die wat minder kan lopen, is het toch 5 minuten langer. Dat vind ik niet juist.
0: Soms worden haltes weggehaald omdat er dus te weinig reizigers waren, of om een rit sneller te laten verlopen.
3: Experts vinden dat netbeheerders niet alleen het stroomnet moeten uitbreiden, maar er vooral slimmer mee om moeten gaan. Zo zijn er huizen die dankzij innovaties een stuk minder stroom verbruiken. Die hebben dan ook kleinere aansluitingen nodig. Zo wordt er in Arnhem een wijk gebouwd waar mensen op 1 centrale plek hun elektrische auto kunnen opladen. En de warmtepomp gaat daar bijvoorbeeld 's nachts aan, om het piekmoment overdag dan weer te mijden. Volgens deze expert kunnen dit soort oplossingen miljarden schelen.
10: En daarbij kan je 2 dingen doen. Je kan het bestaande elektriciteitsnet slimmer benutten, ook met hard- en software. Maar we moeten niet vergeten dat we ook een nieuw elektriciteitsnet moeten opbouwen. Dus je moet naar lokale oplossingen. Wijk voor wijk, buurt voor buurt, straat voor straat.
0: Dit is alleen met ochtendshow en we kijken wel even verder vandaag wat er meer gebeurt. De winnaar van de Nobelprijs voor de natuurkunde die worden bekendgemaakt. Jong Oranje speelt vanavond in Doetinchem tegen Jong Bosnië en Herzegovina. En de Eerste Kamer, daar zijn de algemene politieke beschouwingen. Net als in de Tweede Kamer moet het minderheidskabinet de Senaat overhalen om uiteindelijk voor de begroting en de belastingplan te stemmen. En tot zover het mediaoverzicht hier bij Pascal Maarten in de Ellen Ochtendshow.

0: Wat is met Katja Hens en Heinz? Afgelopen vrienden was ze nog bij ons in de studio met al die nonnenvotten. Had ze nonnenvotten over?
1: Ja, ze had er zoveel.
0: Wat gaat ze doen nu dan?
1: Ik kwam om in de nonnenvotten.
0: Oeh, ben me niet meer volveel.
1: Het gaat mee gedaan.
0: Nou, zo meteen hier.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
6: Heb je moeite gekregen met opstaan uit je stoel? Neem een sta-opstoel. Mobiliteitswereld Sittard heeft het grootste aanbod sta-opstoelen van de EU-regio. In elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
5: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
6: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
7: Voordeelhuisjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75. Voordeelhuisjes.nl.
8: Nieuwe keuken? Kies voor de persoonlijke aanpak van familiebedrijf Tinnemans Keukens. Plan uw bezoek op tinnemanskeukens.nl.
7: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
9: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
10: Houd misdaad uit je buurt.
9: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
11: Groenselenvlaai, kiersenvlaai of broemenvlaai. Geniet van de Week van de Vlaai van 12 tot en met 17 oktober. Ook bij uw ambachtelijke bakker. De Week van de Vlaai wordt georganiseerd door de Limburgse ambachtelijke bakkers en de bakkersopleidingen.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
13: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
14: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
0: 9:30, dit is L1 met de ochtendshow en het laatste Limburgse nieuws.
1: De A2 tussen Echt en Eurmond is komend weekend langer dicht door een tekort aan gespecialiseerd personeel en materieel, zegt Mark Henfling van Boskalis.
16: We hebben nu een dag langer nodig omdat er een tekort aan personeel en materieel is in eigenlijk in heel Nederland. En daardoor willen we het spreiden over één dag extra nu het werken.
1: Nou, volgens de aannemer had de afsluiting anders een dag korter kunnen duren. Donderdagavond sluit eerste rij richting naar het zuiden en vanaf vrijdagavond gaat de snelweg helemaal dicht. Maandagochtend om 5:00 gaat de A2 dan weer open. De Gaza-documentaire NASA is de komende dagen niet te zien in Limburgse bioscopen. De Israëlische makers hebben bioscopen gevraagd de film op 6, 7 en 8 oktober niet te vertonen vanwege bedreigingen aan het adres van hun familie. Bioscopen in Maastricht, Heerlen, Sittard en Venlo geven daar gehoor aan. Vanaf vrijdag wordt de film dan weer vertoond. Limburgse fotografen waarschuwen dat klanten met behulp van AI watermerken van foto's verwijderen. Daardoor worden beelden gebruikt waarvoor niet is betaald. Een fotograaf uit Heerlen ontdekte er eigen onbetaalde foto's online en zegt per fotoshoot tientallen euro's mis te lopen. Een goede technische oplossing om de foto's te beschermen lijkt er nog niet te zijn. En een koekhuisje op de oprit is voor Whitney Fransen uit Roermond uitgegroeid tot een flinke onderneming. Op drukke dagen bakt ze zo'n 200 koeken die vanuit een kast aan huis worden verkocht. Mede dankzij TikTok komen klanten inmiddels van heinde en verre. Whitney verkoopt er koeken ook op de markt in Maastricht en droomt uiteindelijk van een eigen winkel. Het weer in Limburg. Vandaag wordt het zonnig. Soms wat sluier en stapelwolken. Er staat weinig wind. En vanmiddag kan het nog warm worden met zo'n 23 graden.
3: Even extra verkeersinformatie te maken met een hele lange file. Komende vanaf de A73 en de A2 in zuidelijke richting bij het Vonderen. Vertraging van meer dan een half uur.
17: Liefde voor Limburg. Dit is L1.
18: De L1 Ochtendshow.

0: Goedemorgen, man. Dit is Ella. Het is 9:04 geboren. En misschien hebben ze wat net een lekker testje koffie. En die gaat lekker stabiel.
1: Ik wil een nonne.
0: Ach, dat zei de afgelopen vrienden. Wat er was. Miss Nonnevot, de gast hier bij Ella in de ochtendshow. Katja Hens.
2: Ja.
0: Katja heeft een clip opgenomen vorige week. En vorige week kwamen ze op met een cameraman niet binnen. Ik ben benieuwd wie de clip geworden is eigenlijk. Of voor zelf ook nog.
2: Ja, ik heb er nog niks over gehoord.
0: Of we zien blieve plekken, zeg maar, op dat beeld. Sjoen is, Katja had ontzettend veel nonnevotten gemaakt.
2: Ja.
0: Wat wil nu?
2: Ze had het over.
0: Ja, loes ermee.
3: Ik kan het vertellen als ze de ganse week nonnevotten geroken, gemaakt, gezien en uitgedeeld hebt. En daar heb ze nog een paar uur van. Dan gaan ze denken, wat dan ik nu met oude nonnevotten? En ik heb me bedacht. En dat zit nu in mijn nieuwe

0: We toch stonden. En Katja's nonnenvottenpudding hebben.
1: Inderdaad, ja.
0: Wat zit erin?
1: Weeraaien nonnenvotten in klein stukjes.
2: Ja.
1: Dan een pekske banketbakkersroom.
0: Oh, lekker.
1: Met melk aanmaken, zegt ze.
0: Ja, ja, en dan?
1: 2 zakjes vanillesokker.
0: Ja.
1: En een beetje sokker bovenop de ovensjaal of airfryerschaal.
0: Ja.
1: 160 graden in de airfryer, 15 tot 20 minuten. En ze zet eronder geneten.
0: Ja, dus zeker geneten. Ja. En ook relaxen.
3: Relax.
0: En relaxen gaat ze natuurlijk door naar een hele fijne fauteuil. Een relax fauteuil, te waarde van 500 euro. Achter mij is tijd er een. Vriendigheid het roet. Dan gaan we het eindspel spelen. Maar deze ochtend moest ze 12 uur goed loesteren. Want ik zit Maarten op een ajoerwetse fauteuil neer. En dan springen de veren uit. Goed loesteren en even doorgeven wieveel veren springen. Straks gaan we weer een dagwinner bekendmaken. Kijk sowieso er vandoor met een shoptegoed. Te waarde van 250 euro. Ziet je de klover?
4: Hoeveel veren springen uit onze oude fauteuil? Luister goed. Geef het antwoord nu door via de L1-app. Wie weet ben jij vrijdag de winnaar van een gloednieuwe relaxfauteuil ter waarde van 1500 euro.

0: combinatie Corrie en Arie, kijk ook nummer, hè? Bedoel, ken ook.
1: Ik heb best wel trek eigenlijk gekregen.
0: Wat hebben ze trek gekregen, ja, wat?
1: Door Katja.
0: Katja en de nonnenvotten.
1: Oh man.
0: Die we vandaag neer. Dit is de Ellen Ochtendshow en vroeg wel even lekker. Daar ze toch trek hebben, Maarten en ik het lekkers. Wat dacht ze van een zelfgebakken koekje met chocola? Oh, dat kan ze maar zien. De fiets, kums het schoel, kums langs het hoezige mun. En er zit op de oprit een kast vol dikke zelfgebakken keuken met chocola. Pak er een, betalen en weer door. Nou, ze begonnen eigenlijk bij Whitney Fransen, vrij klein, maar nog een filmpje op TikTok. We zijn eens half Limburg. Heure koekenkasten vind je. En op drukke dagen bakt ze inmiddels zo'n 200 keuken en druimt zelfs van een eigen winkel. Nou, onze collega Ruud van Broek over de dag werd ze wat? Daar moet ik geen meer van weten. Daar moet ik naartoe. Ik wil dat proeven. Of in ieder geval, ik gewoon even kijken hoe een simpel keukenhuisje zo uit de hand ging lopen.
2: Whitney Fransen, u bent het koekmeisje van Roermond.
3: Ik denk het wel. Of ik hoop van wel. Ik word in ieder geval wel zo aangesproken.
2: Want buiten, om uw huis, hè, op de oprit, hangt hing een koekhuisje, staat nu een koekkast.
3: Een koekkast,
2: want het is geëxplodeerd.
3: Ja, het is inderdaad geëxplodeerd. Het ging van misschien wel 6 koekjes per dag naar 200 in een mum van tijd.
2: Want hoe is het zo begonnen?
3: Het was een idee van mij en mijn kinderen. De kinderen wilden wat geld verdienen. En ze vroegen zich af waarom ik de koeken weggooide. Want dat mogen ze natuurlijk niet allemaal opeten. Zo is het koekhuisje ontstaan.
2: En toen had je het opgehangen. En wat gebeurde? Iedereen die kwam die koekjes
3: halen. Ja, elke dag kwamen er steeds meer mensen koeken halen. En ja, het sprak zich rond. Toen heb ik een TikTok gemaakt en die ging viral.
2: Ja, wat dacht u?
3: Ja, geen idee wat ik dacht. Dat ik dat nog ooit zou doen.
2: Want wat deed u voorheen?
3: Ja, ik deed voorheen eigenlijk niks. Ik was afgekeurd. En ik zat dus eigenlijk al heel lang thuis met de kinderen. Ja. En ik wilde wel weer starten. Maar ja, ik kan niet zo goed tegen heel veel drukte. Dus ik dacht, ik moet iets voor mezelf ook beginnen. En eigenlijk door dit grapje van de kinderen ging het balletje rollen. En toen dacht ik, ja weet je, ik vind dit gewoon heel leuk. Dit kan ik lang volhouden. Zonder last krijgen van allerlei klachten. Dit ga ik blijven doen.
2: U staat ook op markten, begreep ik.
3: Ja, we staan ook op de weekmarkt van Maastricht. En in december staan we ook op een paar evenementen hier in Roermond. Ja. Dan heb je namelijk heel Roermond. Of Roermond speelt met licht. En de lichtparade heb je in december. En daar staan we ook.
2: Want overal waar ik kijk, ja, uw dochter zit op de bank. Helemaal aan het einde. Toch maar eventjes de tablet gepakt. Want overal hier staan koeken, potten, pasta,
3: alles
2: eieren.
3: Is,
2: wat zie ik nog meer? M&M's. Dus
3: de hele keuken is omgetoverd naar mijn koekdomein. Koelkasten, vriezers, ingrediënten. Mixers, ja, je vindt het hier allemaal.
2: De koek kwam je neus niet uit?
3: Nee, nog niet. Soms wel, maar de volgende dag gewoon weer verder.
2: Ja, en terwijl er binnen flink doorgebakken wordt, ben ik toch even buiten gaan kijken. Twee dames die de kast aan het plunderen zijn, of niet?
4: Nee, één koekje.
2: Eén koekje. Oh, en jij?
4: Één koekje.
2: Oké, en wat is het geworden?
4: Kinderchocola.
2: En waarom zijn die koeken zo lekker?
4: Ja, dat is gewoon heel lekker met chocola en zo.
2: Ja, waar komen jullie uit de buurt?
4: Ja, Lennen.
2: Oh, dat is nog een stukje.
4: Ja, dat wel.
2: Hoe gaat dat dan? Waarom zijn jullie speciaal hier?
4: Of nou, we komen nu net uit school.
2: Ja, want die school is vlakbij, hè?
4: Ja.
2: Weet ze het op school van de kast? Denk je?
4: Vast wel.
2: Ja? Zijn er meer kinderen die hierover de koekjes hebben?
4: Ja, ik denk het wel.
2: Ja? Even een opvoedkundige vraag. Wat vindt pa of ma hiervan? Of weten ze het niet?
4: Eigen geld.
2: Eigen geld. Heel goed. Dus, en jij?
5: Eén koekje is prima.
0: Hey, koek is prima. Prima, moet ook zelf kennen natuurlijk. Maar wat fijn, wat een druim oer kan komen. Dat ze toch weer afgekeurd bursten. En toch het kans betekenen door de maatschappij. Ja, Whitney Fransen door Romein. Hartstikke lekker. Het Ruudje ook geen koekjes voor ons meegenomen?
1: Ik heb niks gezien.
0: Nee, gewoon hem zelf eens even die as trekken.

0: be my lover.
1: Ik zit al af te tellen. We zitten op de zesde, maar oh jongens. Ja, een Oktoberfest in Sittard. En Maarten zal er bezig zijn in lederhozen. En de schoenen is voorzien dat door met een grote stem begon radio-uitzendingen maken met al onze collega's. En de schoenen is, we zitten er ook in een soort fotoboot neer. En de fotoboot is best wel populair geworden de laatste tijd. Overal zie je die dingen opkomen. Hè, dan kan ze een foto van zichzelf maken.
2: Waar stond ze? Op de kermissen.
1: Oh ja, de kermissen, ja. Natuurlijk. Ja, bij ons op een ruimte hebben die ook gestoond. Maar het schoenen wat we hebben gedaan is, hebben, als ze een foto maken bij ons, al hebben ze een raar pekskaan of een normale kleier, dan kent ze zomaar eens omgetoverd weer toen het investeren op het Oktoberfeest is met Oktoberfeest kleier. Morgen om net voor 6 uur heb ik zelf ook zo'n foto gemaakt. Volgens mij verzinnen van de mensen die de televisie kijken. Dan ziet het er zo uit. Als ik dat even beschrijf, zit ze op de achtergrond, zit ze het Oktoberfest terrein. En dan dik zelf een midden L-eindmicrofoon en in een luchtballon boven het. Ja, dat ziet er prachtig uit. Die foto's kent ze dan laten maken binnenkort op het Oktoberfest. Als er natuurlijk de Bibus. En we hopen dicht te zien en met dik spel kunnen gaan spelen. We hebben van alles verzonnen en zijn nog schoenen prijzen te winnen. En dan de andere grote prijs, die gaan we straks zo weggeven. Tenminste, hier is een finale plek. Verder relax voor tuiten, waarde van 1500 euro. Doen we straks tussen 9 en 10.

0: Beleef kerst op een grootse en magische manier. Kom samen naar Kerstboulevard Limburg en bezoek de grote kerstshows van Tuincentrum Schmieds en Daniels. Met sfeervolle kerstartikelen en prachtige decoraties. Een dagje uit voor het hele gezin. Kijk op kerstboulevardlimburg.nl en dan hop hop naar Vlodrop.
1: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
0: Kom en ontdek Kerstboulevard Limburg. Hop hop naar Vlodrop. Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
2: Mijn dochter, ze is weg. Ze heet Emma, 7 jaar, blond haar en ze draagt een blauwe jas.
3: Een vermist kind, elke seconde telt. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we iemand vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben en om te zeggen: misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op social.

0: www.personeel.nl.
1: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Personeelstekort zorgt komend weekend voor een langere afsluiting van de A2. Limburgse fotografen lopen inkomsten mis door het verwijderen van watermerken met AI. En een Gaza-documentaire is tijdelijk niet te zien in Limburg vanwege bedreigingen aan het adres van de familie van de makers.
4: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. En ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van het metrostation naar het vliegveld vervoert. De Spaanse oostkust werd afgelopen weekend getroffen door extreem noodweer met stortregens en krachtige wind. En dat komt door extreem warm zeewater, zegt deze stormdeskundige van het KNMI.
6: Het is 3 graden warmer dan normaal. Het zit tegen de 26 graden aan. Ja, zulk warm zeewater, dat is gewoon allemaal extra energie voor zo'n onweersbui wat probeert te vormen. Dat is waarschijnlijk ook wel de aanleiding geweest dat dit zo heeft kunnen plaatsvinden dit afgelopen weekend.
5: Het noodweer had opvallend veel weg van een tropische storm. Of dat het ook echt was, moet vervolgonderzoek uitwijzen. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. Fenton maakt ook de tunes van veel BBC-programma's, zoals Newsnight. George Fenton is 76 jaar geworden. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij werd in de jaren 70 en 80 steenrijk door zijn optredens op televisie met zijn Praise the Lord Club, samen met zijn vrouw Tammy.
7: You can't defeat me. You cannot defeat a child of God. Hallelujah. Greater is he that is in you, right? In me? Than he that's in the world. The sun will shine. Again.
5: Later bleek dat hij miljoenen dollars die zijn volgelingen hadden gedoneerd had gebruikt voor zijn extravagante levensstijl. Eind jaren 80 werd hij veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer, hier en daar nog mist. In de loop van de ochtend lost hij op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20.
8: Dit is alleen 3 minuten over 9. We hebben extra verkeersinformatie. Want komen er vanaf de A73 en de A72 richting bij het Vonderen een vertraging van meer dan een half uur.
9: Op zoek naar jouw volgende citytripbestemming? Ontdek Liemekkerplatz Essen. Een enorme keuze aan fashion, beauty en techniek. Allemaal onder één dak. Shop bij merken als Zara, Douglas en Mediamarkt. En nog veel meer. De beste plek van Essen. Liemekkerplatz Essen. Kom langs en beleef het zelf.
10: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
11: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
12: Een parket of planken vloer moet je beleven, voelen en zien. In de vernieuwde showroom van Bloemenpakket Kerkrade ziet u de mooiste vloeren in alle stijlen. Kom genieten en laat u inspireren in de showroom van Bloemenpakket Kerkrade.
11: Neem de trein tijdens de A2 weekendbreak en krijg 50% korting.
12: Een kwaliteitsvloer voor elk budget, die vind je bij Bloemenpakket in Kerkrade.
13: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
14: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak vol karakter.
0: Kerstlichtjes, gezellige kraampjes en de mooiste winterse steden. Van een dagje kerstmarkt tot een compleet verzorgde busreis of riviercruise. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Ontdek onze kerstreizen op biese.nl.
15: Hups, lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
16: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
17: Deze week maak je in de L1 Ochtendshow kans op een relax fauteuil ter waarde van 1500 euro.
18: Liefde voor Limburg.
17: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: quiero un abrazo de Fairground Colors in the Veil. Let up yours.
1: ¡Atención!
0: Ja, hallo jongens, wat een herrie. Nou. We laten straks die Veronica spreken.

0: dit is geen AI-foto, al zul ze misschien wel denken. Ik heb hier een foto van Ewout met een hele hoop agenten. En Ewout, de volg binnenkort weer Maastrichtse agenten.
1: Echt hoor.
0: Dat is gisteren bekend geworden. Ja, dat is fantastisch toch? Moest eens kieken, jong. Het zien wel andere agenten die ik nog niet kende van die vorige aflevering. Die zien wel een beetje beroemd geworden.
1: Ja.
0: Die hier in de studio waren toen. Er werden allemaal foto's gemaakt. Zo.
1: Zeker.
0: Met AI kent natuurlijk van alles door. Dit was dus een echte foto. Maar fotografen die hebben toch wel een probleempje, want die lopen ook inkomsten mis. Zodat klanten met behulp van AI watermerken van foto's verwijderen. Nou, ze kunnen die beelden dus, of ze eigenlijk betaalbaar zijn, toch weer in gebruik. Dat overkwam ook fotograaf Celine Jennis uit Heerlen. Ze ontdekte haar eigen foto's online, terwijl de klant die beelden gaan net had gekocht.
2: Ja, ik schrok vooral heel erg.
3: Wat is er aan de hand?
2: Ik heb foto's verzonden naar klanten in de galerij. En dan kunnen ze extra bijkopen. Alleen dat hebben deze klanten niet gedaan. En die hebben mijn watermerk met AI verwijderd.
4: En dat gaat heel eenvoudig.
2: Een oude watermerk, hè? Die had ik hier zo erop zitten.
5: Mm-hmm.
2: Dat heb ik aan chat gevraagd van, goh, kan je het wegwerken? Nou, krijg je dat. Toen dacht ik, probeer het meteen met mijn nieuwe watermerk. Want chat zei dat je dan met een bloem dat het moeilijker was.
5: Ja.
2: Ja, ik heb een nieuw watermerk gemaakt. Heb ik het nog een keer geprobeerd. Toen zei hij eerst dat hij het niet kon, maar toen zei ik, ja, probeer het nog eens. Ja, toen was ze er ook weer.
4: Jennis komt er toevallig achter als ze de door haar gemaakte foto's, waarvoor niet betaald is, op social media tegenkomt.
2: Toen dacht ik van, volgens mij heb ik die foto's niet bewerkt. Maar ze staan er wel op.
4: Een collega maakte iets soortgelijks mee.
6: Ik zag ook dat inderdaad online beelden van mij werden gedeeld, die ik zelf niet volledig heb bewerkt. Waarvan ik denk dat er gewoon screenshots zijn genomen.
7: Oh, echt leuk.
6: Je stopt gewoon je hele ziel en zaligheid stop je erin. Ja, ergens breekt het gewoon een beetje ook mijn hart. Dat mensen het op die manier eigenlijk van je afnemen.
3: Wat betekent dat voor jou als ondernemer?
2: Dat ik wel een inkomstenbron misloop. Want het is wel altijd een upsell als mensen extra foto's bijkopen.
6: Mensen kiezen er dus niet meer voor om extra foto's af te nemen. Waardoor er toch aardig wat geld misgelopen wordt.
4: Een panklare oplossing voor het probleem is er niet. Er wordt vooral een beroep gedaan op het fatsoen.
0: Ja, dat is ook wel zo natuurlijk. Maar ik ken me best wel voorstellen mensen het soms proberen. Raarste dingen te doen met AI en ja. AI werd steeds slimmer. Dus een watermerk dat bestand is tegen AI, dat is dan nog niet. Dus
1: maar naar de foto die je zelf hebt gemaakt vanochtend.
0: Ja, deze foto.
1: Dat is ook AI.
0: Dit is ook, ja, dit stuk hebben we ook een bier. Dit is een AI. Ik kan toch heel de schoenen dingen mee doen. Dat vind ze wel.
8: Dit is L1.

0: Dance With You. Once in a while van Firefly. Niet bij alleen. Volgende week, sorry, maar dan moesten ze morgens geen boterhammen meenemen, Maarten, want...
1: Nee, dat weet ik, ja.
0: Werk van de fly, ik hoor fly. Maar goed, deze week... Relax! Maak ze kans op een lekkere fauteuil, een relax fauteuil. Achter mijn steden, ja, het raad staat een klein beetje voor, maar... Een relax fauteuil, te waarde van 1500 euro. De enige was die moest gooien. Ik zet Maarten weer lekker op de aaien fauteuil. En pas op Maarten, want ze komen weer motiveren. Laatste keer de opgave van vandaag. Om kans te kunnen maken voor een finale plek waar we vrienden gaan spelen. Spel hebben we al verzonnen. Met hartstikke schoen. We hebben sowieso, als ze de hoes en de cums dadelijk het juiste antwoord geeft, al een te goed bon te waarde van 450 euro gewonnen. Zit je er klaar voor? Veel wel, Maarten. Ga ik maar langzaam zitten. Kom maar rustig aan.
2: Hoeveel veren springen uit onze oude fauteuil? Luister goed.

0: Lily Allen. In Amersfoort vandaag in de smaal op het gezicht toveren. Dit er vandoor gaat met een finale plek. Aanstonden vrienden gaan we dat allemaal spelen hier bij L1. En hadden we net over de week van de Limburgse Fly. Een appje binnen van Yvonne gezet van... Ja, jongens, ik ga het gewoon Fly weggeven.
1: L1.
2: De week van de Limburgse Fly.
0: Ja, natuurlijk gaan we ook weer bonnen weggeven voor Fly. Lekker. Nou, wieveel, we hebben best wel wat bonnen hebben we hier liggen. Wat we dan veel gaan doen, ja, dat volgende week ook weer flyen vragen. Om het zo maar even te noemen, hè. Zien we ze zelf op een liefhebber van lekkere Riesterfly, Kroosjelefly, Kiersenfly, weet ik veel wat. Of weer speciaalfly, wat we ook weer kieken natuurlijk van de Vlaaienkeuring. Maar die zit er over aan te komen. Dan zal onze collega Henk Hovel weer ergens kon stonen om het heuks komt te kieken van welke fly Becker dit jaar gewonnen kampioen wordt. En met die fly van, met de Becker er vandoor geeft. Ja. We gaan het dan mooi maken. Volgende week hier bij L1. Ondertussen zit ze misschien andere dingen te doen. En zit ze straks, ach wet ze wat, Lotte Kinjer, vreugelboertje spelen. Maar eens even lekker binnen, achter de computer zitten. En ik wil ze bijvoorbeeld Minecraft doen.
3: Dat is heel populair.
0: Ja, dat, ik weet, Bios deed er immers al 10 jaar geleden Minecraft. Ja, dat is een beetje, het ziet toch een beetje ouderwets uit, met die blokjes. Af en toe wel, af en toe wel. Maar wat is nou aan de hand met Minecraft?
3: Nou, daar doen heel veel mensen aan met. Mm-hmm. Ook in Limburg.
0: Ja.
3: En ineens bleek dan dat Minecraft ook in Limburgs is.
0: Echt waar?
3: Kent ze Limburgse dingen, kent ze opzoeken. En dat overkwam ook dit beetje.
4: Waarom heb je Minecraft niet op Limburg staan? Wat? Niet. Minecraft heeft een Limburgse taal? Hoe heten die items? Rauw schapenvlees. Steinbiel. Wat trek. Oh mijn god. Skin aanpassen. Muziek en geluiden. Filminstellingen. Peerdeblom, steenkool, ruïzer. Het is gewoon zoveel leuker nu.
0: Ja, dat kan je best je voorstellen. Ja. Als het normaal allemaal Duits, dan zitten ze allemaal die moeilijke Engelse termen of in het Nederlands, weet ik voor wat. Hoe gewin, in onze eigen Limburgse taal. Heerlijk toch? Probeer het maar eens goed.
2: Dit is L1.
0: We hebben een beetje storken. King Myself en Ellen Ochtendshow. Vorige week hadden we nog in de lien. Hebben een 1 tune voor ons gemaakt. Ja, gaan we zo meteen even doen. Maar Bartje, dat mogen ze zelf zingen. Dit vind je ook een schoen plaat, hè? Kijk maar zelf in de Ellen Ochtendshow. We de dag hebben weer temperaturen gekregen van boven de 20 graden. Oeh.

0: Daar mijn zoontje en ik fietsen dit weekend naar het voetballen. We staan wel 1-0 voor.
1: Het is weer A2 weekendbreek. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Neem de trein met korting of pak de fiets tijdens de A2 weekendbreek.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Dit is alleen bij het laatste Limburgse nieuws van 9:30.
13: De Gaza-documentaire NASA is de komende dagen niet te zien in Limburgse bioscopen. Israëlische makers hebben bioscopen gevraagd de film op 6, 7 en 8 oktober niet te vertonen vanwege bedreigingen aan het adres van hun familie. Bioscopen in Maastricht, Heerlen, Sittard en Venlo geven daar nu gehoor aan. Vanaf vrijdag wordt de film dan wel weer vertoond. De A2 tussen Echt en Urmond is komend weekend langer dicht door een tekort aan gespecialiseerd personeel en materieel. Volgens aannemer Boskalis had de afsluiting anders een dag korter kunnen duren. Donderdagavond sluit eerst de rijrichting naar het zuiden en vanaf vrijdagavond gaat de snelweg helemaal dicht. Maandagochtend om 5 uur gaat, als alles goed gaat, de A2 weer open. Limburgse fotografen waarschuwen dat klanten met behulp van AI watermerken van foto's verwijderen. Daardoor worden beelden gebruikt waarvoor niet is betaald. Een fotograaf uit Heerlen ontdekte er eigen onbetaalde foto's online en zegt per fotoshoot tientallen euro's mis te kunnen lopen. Een goede technische oplossing om de foto's te beschermen lijkt er nog niet te zijn. Een koekhuisje op de oprit is voor Whitney Fransen uit Roermond uitgegroeid tot een flinke onderneming. Op drukke dagen bakt ze zo'n 200 koeken die vanuit een kast aan huis worden verkocht.
14: Het was een idee van mij en mijn kinderen. Ze vroegen zich af waarom ik de koeken weggooide. Want dan mogen ze natuurlijk niet allemaal opeten. Zo is het koekhuisje ontstaan. Elke dag kwamen er steeds meer mensen koeken halen en het sprak zich rond. Toen heb ik een TikTok gemaakt en die ging viral.
13: En mede daardoor komen klanten nu inmiddels van heinde en verre. Whitney verkoopt de koeken ook op de markt in Maastricht en ze droomt uiteindelijk van een eigen winkel. Het weer in Limburg. Vandaag wordt het zonnig met soms wat sluier en stapelwolken. Er staat weinig wind en vanmiddag wordt het warm met zo'n 23 graden.
12: Toen ik even kijken naar dat verkeer waar we een hele lange file al de hele ochtend is iets avondnemen. Komen er vanaf de A73 en de A72.

0: 15. Born in the USA, maar als ik geboren ben in Limburg, het best een van de allerkleinste dings bij zichzelf. Van ach, het zo chic zien, de mozen die hier. Die kennen gewoon praten met Jochem van Gelder. Nou, dat is een schoon programma op dit moment. Limburgse babbelaars, of die vind je via de site l1nieuws.nl. En ja, de Jochem van Gelder werd toch altijd op einde van een manier, hoe de kleinste ongeros toch altijd leuke dingen te ontlokken. Loest er even mee naar, ja, het geide van André Rieu.
1: Wat is er voor leuks te doen hier in Maastricht?
2: Dat is een vrijke even zing ook André Rieu.
1: Wie is André Rieu?
2: Met krullen in de haar en die zingt ook.
1: Ja, en die heeft ook een...
2: Ja, zo een piano, maar dan met een stokje waar je over...
1: Een piano met een stokje op zijn schouder.
2: Ik weet het nummer.
1: Ja?
2: Een nummer...
1: Zeg het, ja.
2: Violen.
1: Violen,
2: ja, ik hoor het, ja.
1: En André Rieu treedt dan op in de stad, hè?
2: Bij de...
1: In een sheethoes?
3: Sheethoes.
1: Ik dacht dat hij altijd optrad op het Vrijthof.
2: Ja, op het Vrijthof.
1: Maar jij zegt hij treedt ook op in het sheethoes.
2: Weet ik niet, maar misschien.
1: Maar moeten jullie eerst mij even uitleggen wat het sheethoes is?
2: Een wc. Een sheethoes is een wc, ja, dan kan je poepen.
1: Maar André Rieu, hallo, die gaat dat niet optreden op een wc. Dat is toch een gek verhaal.
0: Nou, voor ze ken je wel. Die zeggen dat je weer naar Limburgse babbelaars. Kijk zo allemaal zeer. Dus op onze site ellennieuws.nl. En zo meteen gaan we eerst bellen in de uitzending. De finale plek weet te winnen. Voor aanstonde vrienden. Die gaan we hem weggeven. Een relax fauteuil. Terwijl van 1500 euro.

0: exciting. Gaat voor gewoon. Laat ons dansen. Emus gaat zo meteen dansen in de kamer. Vreugde voor plezier. Want er is de dagwinner van vandaag. En krijgt dan al sowieso een shop te goed te waarde van €250. Ja, daar spelen we voor, hè. Gelijk voor thuis te waarde van €1500. Kuntje van Maarten Dillel een beetje pien. Want die veren die springen maar. Hoppakee, een onderkant. Goed, scheibalen, heel zomaar vol, hè. Nog 2 dagen, hè.
1: 3. Oh ja, 2.
0: Ja, ja, gelukkig. 2 dagen, ja. Als het goed is, heeft Monique aan de telefoon. Goedemorgen, Monique.
2: Goedemorgen, Pascal.
0: Goedemorgen, wat fijn om dit aan de telefoon te hebben.
2: Ja, ik ben ook stuk op Lee.
0: Ja, echt hoor.
2: Ja, want ik weet wat dat betekent.
0: Ja. Ik hoop dat ze heel goed geluisterd hebben, Monique.
2: Heel goed.
0: Dat is alleen maar fijn. Waar komt ze vanaf?
2: Oetjelet.
0: Oh, en wie is het vandaag in Gelen?
2: Nou, hier schiet het
0: zonnetje. Hol
2: op.
0: Haai hem vast, haai hem vast. Hebben we die zon nog even gekregen, want we gaan toch door de herfst toe. Wel allemaal wat kaaien en zo, hè.
2: Ja, dit houden we nog even vast tot morgen geluid is.
0: Ja, en dan ga je dit af, hè.
2: Ja, maar ja, nou
0: eigenlijk
2: een boom van
0: zonneschijn. Dat is helemaal goed, Monique. Dat is helemaal fijn. En wie is het met de steul bij dich in de hoeskamer?
2: Nou, heel eerlijk, we zijn een kieken voor een tweedehands staalstoel.
0: Een tweedehands? Nou, misschien kreeg ze wel een relax fauteuil te waarde van €1500.
1: Ja.
2: Ja, en dat is ook de reden dat ik iedere dag trouw aan de radio
0: gekregen. Kijk, nou, dat vind je me zo natuurlijk. Kreeg ze sowieso een applaus voor mij. Hoppakee, Monique Scootjelen.
2: Dank je wel.
0: Maar Monique, we moeten wel nog even gewoon kijken, want ja, als het zo meteen je goed hebt, dan best wel de dagwinnaar, maar dan moest ze wel een vriendin de finale kunnen spelen.
2: Ja, chic toch? Helemaal ja, geweldig.
0: Het gaat schoot komen, denk ik dan, hè?
1: Moest wel hierheen komen.
0: Moest wel hierheen komen, ja. De A2 is aangesloten, is heel gedeuns. Maar dat valt wel te regelen, hè?
2: Ah, dat
0: komt goed.
2: Dat vertrek ik,
0: zei de heer. Dat vind ik ook. Nou, ik ga nog één keer Maarten laten zitten, langs hem laten zakken op de aaien fauteuil. En eens even kijken, wieveel verendag sticht dat er oorsprongen?
2: Vandaag 3.
0: 3. Nou, we gaan eens kijken.
3: Hoeveel veren springen uit onze oude fauteuil? Luister goed.
0: 1, 2, 3. Ja! Monique Scootjelen, dat is hartstikke goed. Doe hebben ze een finale plek te pakken.
2: Ah, geweldig.
0: Dank je
2: wel. Wat leuk.
0: En hebben sowieso ook de dagwinner. Hebben ze een shoptegoed te waarde van €250 gewonnen. Te besteden bij Relax in Heerlen.
2: Ah, wat chic zeg. Dank je.
0: De nu je staat op stoel, die komt steeds dunder bij je.
2: Oh, ik hoop het zo.
0: Nou, we hebben een heel ziek spel bedacht. Gewoon vriendelijk met ik spelen. We zijn niet aan bij ons in de studio. Ik ga even lekker kennis maken. Dan nodig we nog even een rondje door de studio's. Krijgen van onze roodleiding. En een stokje vlaai met koffie.
2: Ik verheug me daar enorm op. Dank je wel.
0: Geer gedaan en een hele schone dag, hè.
2: Dank je wel. Schone

0: fauteuil achter ons. U heeft een Modelo, hè? Ja, een relaxed fauteuil. Monique Oetgelen, aanstaande vrijdagsten zal ze te gast zien hier bij ons in de Ellen Ochtend Show. Dan moet ze wel nog even het eindspel gewoon spelen met al die andere kandidaten. En dan hebben ze morgen nog de kans voor een uur vanmorgen ook. En de vrijdagsten gaan we hier... Hebben ze de flyer al besteld trouwens, Maarten?
1: Ja, is allemaal geregeld. Ja, zeker.
0: Als laatste, dan gaan we kijken op de Sheldveerder kalender. Want die hebben we natuurlijk ook. En gisteren wil ik mee, maar vandaag...
1: Ja, ik moet je zeggen... ik heb het al vaker gezegd... Een beetje vrouwonvriendelijk is die kalender.
0: Oh, een vriendelijke kalender?
1: Ja, vind ik wel.
0: Wat dan?
1: Iedere keer gaat het over vrouwen. Heel soms ook over mannen.
0: Moet een volgende keer een andere kalender hebben.
1: Ja. Ik doe bij deze doe ik een oproep. Ja. Wim heeft er een kalender voor ons.
0: Ja, nu een Limburgse kalender.
1: We hebben natuurlijk Dees van Veldeke gemunt. Mm-hmm. Maar er zien er meer. En volgend jaar willen we misschien Gert Angers.
0: Ja, nou, als er maar een Limburgse kalender
1: mag ook zo een zien, een scheurkalender. Mag ook zo een zien, een verjaardagskalender. Mm-hmm. Dit is de Sheldweerd kalender. Ja, het woord is vloes.
0: Och jee. Ja, dan weet ik wel wat het is. Dame
1: vrouw van lichte zeden.
0: Ja,

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingscentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zo.

0: zorgen ervoor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Personeelstekort zorgt komend weekend voor een langere afsluiting van de A2. Limburgse fotografen lopen inkomsten mis door het verwijderen van watermerken met AI. En een Gaza-documentaire is tijdelijk niet te zien in Limburg vanwege bedreigingen aan het adres van de familie van de makers.
4: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zijn volgens de gouverneur van de regio zeker 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. 150 drones zouden zijn vernietigd of uitgeschakeld. Russische media spreken van de grootste droneaanval op de regio in 2 jaar. In totaal zouden 16 gemeenten in de regio Moskou zijn aangevallen en tientallen huizen zijn beschadigd. Oekraïnse media schrijven dat ook een grote Russische olieinstallatie is getroffen waar brand zou zijn ontstaan. Een Amerikaanse marinier wordt ervan verdacht dat hij in Japan een vrouw heeft vermoord. De man van 20 zou haar hebben gewurgd en haar portemonnee en rugzak hebben gestolen. De marinier ontkent dat hij bij de zaak betrokken is. De arrestatie leidt tot opschudding in Japan. Op de eilandengroep waar de Amerikanen een vliegbasis hebben wordt geprotesteerd tegen hun aanwezigheid. De lokale autoriteiten zeggen dat de laatste jaren het aantal strafzaken waar Amerikaanse militairen bij betrokken zijn sterk is gestegen. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. Ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van een metrostation naar het vliegveld vervoert. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij 1 van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. George Fenton is 76 jaar geworden. Het weer, eerst nog mist, later een afwisseling van zon en wolken. In het noorden kan lokaal een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden.
6: Goed nieuws, de vertraging op de A2 in zuidelijke richting is af aan het nemen tussen Sint-Joost en Roosteren. Duurt er nog een 10 minuten langer over. De rechte rijstrook daar is wel nog altijd afgesloten.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Berens, Keukens, Badkamers en Tegels in Rochel.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

0: De dinsdageditie van Goed Regio werd hier net afgetrapt door niemand minder dan Enrique Iglesias, Tired of Being Sorry. Over de dinsdag gesproken trouwens, een zonovergoten dinsdag. Licht in het verschiet, we baden weer in het zonlicht, dames en heren. Gewoon vandaag weer richting de 23 graden. Mergen is dat misschien ook nog wel het geval. Maar dan wel met de disclaimer dat er wat regen mee gemoeid is. Donno liet je toch wel afgelopen te zien met de nazomer in oktober. Dan zakt het namelijk flink richting de 15 graden. Straks een beetje soort van driedelig grijs. Regen, bewolking, misschien wel wat onweer zelfs. En ondanks het schoene weer vandaag, duiken we ook even de schoolbanken in heen vanmiddag. Er is namelijk een leraar die nogal een onderscheiding heeft gekregen. Of moet het anders zeggen, drie Limburgse leraren hebben de titel leraar van het jaar gewonnen. En een van die drie is dan Bilal Chetouani. Geeft les in Venlo, geeft je vakken economie, rekenen, economie en... Economie en ondernemen, zo mogen we zeggen. Op het Blariacum College in Blerik trouwens. En met name dat economie, giet hem al aan het hert.
1: Luister goed naar je eigen mening. Kijk naar kwaliteit, kijk naar prijs. Wat past binnen mijn budget? Het moet niet zo zijn dat je iets gaat kopen waardoor je daarna geen geld meer overhoudt. Dat is niet slim. Met mijn vak economie geef ik les over keuzes maken. En de keuzes die wij maken als mensen hebben veel meer impact dan dat wij denken. De keuzes die kunnen je laten gaan vormen. En dat is wat ik mijn leerlingen ook meegeef hier. De keuzes die zij maken, daarmee zijn zij verantwoordelijk voor hun toekomst.
0: Nou, keiharde voluta, daar hier het nog alles over in het klaslokaal van Bilal. En zodoende dat die kids toch nog alles leren om met de centen om te gaan.

prachtige stem heeft ze toch, hè? Stella Lefty. Je net bij Route Regio over Boston. Trouwens, goed nieuws voor de automobilisten op de A2 in zuidelijke richting. Er heeft de hele ochtend toch al een vrij flinke file gestaan. Die is nagenoeg weg. Nog 6 minuten zie ik daar. Dus dat is 2 keer knipperen en dan bij er doorheen. Dus knopen het Vonder en Rooster. Rechte rijstrook is wel nog afgesloten daar.

0: De muziek wordt in de afgelopen 3 minuten verzorgd van Oeter Roggel. Dichtmaak het journal van het Zuiderlicht in het Routeregio. Even kijken wat deze dinsdag allemaal gaat brengen. Want er staat best wel wat op het programma. De IK-selectie van de Nederlandse korfbalploeg werd bijvoorbeeld vandaag gepresenteerd. Vandaag werd ook de Nobelprijs voor de natuurkunde toegekend. En Wieter werd ook de biografie van zanger Frans Duits, genaamd Vallen en Opstaan, vandaag gepresenteerd. In dat boek beschreef hij ook een van zijn donkerste periodes. Bijvoorbeeld over zijn zwaarste periode, letterlijk de zwaarste periode, waarin dat 135 kilo woog. En bovendien wel 6 liter Bacardi per week nuttigde.
1: Zoepen wie de ketelappen!
0: Ja, dat zijn er toch best wel wat flesjes stillen. Ondertussen is ze ermee gestopt en leeft ze naar eigen zeggen een stuk gezonder.
2: Dit is 1L1.

0: even het handje vast van Jazz Glyn. Hold my hand hier bij Route Regio richting 10:30. Zometeen het laatste Limburgse nieuws. Zoe van Maarten. Limburg krijgt er best wat bushaltes bij. Daar hoor je zo meteen meer over. Welke gemeente de meeste haltes erbij komen, hoor je dan zo meteen.
1: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
2: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl. Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
0: Het laatste nieuws uit en over Limburg. Daar weet Maarten Bogemaers alles van aan.
8: Ja, de Gaza-documentaire NASA is de komende dagen niet te zien in Limburgse bioscopen. De Israëlische makers hebben bioscopen gevraagd de film op 6, 7 en 8 oktober niet te vertonen vanwege bedreigingen aan het adres van hun familie. Bioscopen in Maastricht, Heerlen, Sittard en Venlo geven daar nu gehoor aan. En vanaf vrijdag wordt de film dan wel weer vertoond. Terwijl in Nederland steeds meer bushaltes verdwijnen, komen er in Limburg juist bij. Sinds 2020 steeg het aantal met ruim 150 naar iets meer dan 3000. Vooral Maastricht en Venlo kregen er veel haltes bij. Volgens Arriva komt de stijging vooral door aanpassingen van busroutes. In 8 Limburgse gemeenten nam het aantal haltes wel af. De werkzaamheden aan de kademuren en de brug bij de Emmalaan in Valkenburg worden hervat. Het werk lag stil vanwege beschermde gierzwaluwen en dwergvleermuizen in een pand dat moet worden gesloopt. Inmiddels is daarvoor een vergunning verleend. Eerst wordt gecontroleerd of alle vleermuizen het gebouw hebben verlaten. En daarna kan de sloop beginnen en gaat het werk aan de gul verder. Limburgse fotografen waarschuwen dat klanten met behulp van AI watermerken van foto's verdwijnen. Daardoor worden beelden gebruikt waarvoor niet is betaald. Dat gebeurde ook fotograaf Celine Jennis uit Heerlen.
9: Ik heb foto's verzonden naar klanten in de galerij. En dan kunnen ze extra bijkopen. Alleen dat hebben deze klanten niet gedaan. En die hebben mijn watermerk met AI verwijderd.
8: Ze zegt per fotoshoot tientallen euro's mis te lopen. Een goede technische oplossing om die foto's te beschermen lijkt er nog niet te zijn. Het weer in Limburg. Vandaag wordt het zonnig met soms wat sluier en stapelwolken. Er staat weinig wind en vanmiddag wordt het warm tot zo'n 23 graden.
0: De file op de A2 zuidelijke richting is nagenoeg weg. Nog een kleine 10 minuten vertraging tussen knooppunt het Vonderen en Roosteren. De rechte rijstrook is wel nog altijd afgesloten.

hele grote mevrouw in de muziekindustrie sloegen de handen ineen. Dit was het resultaat. Lady Gaga en Ariana Grande. Rain on me, Beirut Regio. Ja, wat betreft de muziek, moeten we nou toch even richting zusteren. Want er is een plaat gemaakt, geïnspireerd op het welbekende Oost-West Thuis Best. Het advies van de Janssen Baggerband. Blijf bij de man.

ene keer de klok ooit los. Maar ik denk dat moet toch kennen. Uiteindelijk hebben de pap en de mam moesten de flat ingericht. En we hebben door de klommelen bijeen gesmeten. Nog een tijd van niks. Houden we de ganse hut vol poeten. Het wordt net alsof ze op het leeg aankomen.

minstens zo schoon natuurlijk. Zometeen trouwens CBRoet regio wat service van de zaak. Of beter gezegd service over de zaak. Met HR-specialist Michiel Maassen hebben het namelijk zometeen over iets wat veel mensen in haar contract hebben stond, het concurrentiebeding. Ja, zo'n beding eigenlijk altijd wel legitiem. En wat zou ze er eventueel aan kunnen doen, mocht ze dronken goed willen komen.

0: richting 11 uur hier met Nelly Furtado.
1: Met jou, bij jou, dit is Grote Regio.
0: En misschien heb je het wel eens meegemaakt. Heb je besloten om van baan te wisselen. Jobhoppen wordt het ook wel eens genoemd. Krijg je opeens te maken met een concurrentiebeding. Inmiddels heeft ongeveer een derde van alle werkenden in Nederland zo'n concurrentiebeding in het contract staan. Maar is daar eigenlijk wel noodzaak voor? Nou, dat bespreken we met HR-specialist Michiel Maassen. Goedemorgen, Michiel.
2: Hey, goedemorgen.
0: Ja, het lijkt eigenlijk een leuke, misschien wel vreugdevolle situatie. Je zegt dat je een nieuwe job hebt. Hoop dan op een fijne afwikkeling bij je oude werkgever. Maar dan komt er opeens een concurrentiebeding op tafel. Gebeurt dat vaak eigenlijk?
2: Wat je heel vaak ziet is toch wel dat werkgevers een standaard contract hebben laten opstellen wat door een juridische afdeling ooit is getoetst. En dan zeggen we een concurrentiebeding en een relatiebeding, dat moet je voor iedereen laten gelden. Wat je al stelde in je introductie. Een derde van de Nederlandse werknemers heeft ongeveer een concurrentiebeding. En dat is nogal wat als je dat doortrekt naar 4,5 miljoen werkende Nederlanders. Dan heb je toch een behoorlijk aantal te pakken die te maken hebben met een concurrentiebeding. En of het wordt toegepast is dan weer vraag 2. Ja, want er zitten op dit moment natuurlijk toch wel weer een aantal haken en ogen aan. Zo van, ja, hoe ver ga je in je concurrentiebeding? En dat is vaak weer niet beschreven. Maar wel veel Nederlanders hebben misschien bewust, misschien onbewust toch wel iets voor iets getekend wat een beperking kan zijn in die overstap die je mogelijk heel graag wil maken.
0: Ja, de welbekende kleine lettertjes dan. En moet ik me dat dan voorstellen op het moment dat iemand in verzekeringskantoor A werkt en wil vertrekken naar verzekeringskantoor B, dat zo'n concurrentiebeding dan al ter tafel komt en het op die manier tegengehouden wordt? Of is dat echt in speciale of specifieke branches?
2: Nee, dat is dus ook afhankelijk hoe je het omschrijft, hè, in je arbeidsovereenkomst. Sommigen hebben heel specifiek bijvoorbeeld een aantal partijen opgenomen en zeggen van nou, op het moment dat je daar naartoe zou willen gaan, nee, dan heb je te veel kennis op dit moment van de huidige stand van zaken en we willen gewoon niet dat je naar deze concurrent deze kennis mogelijk meeneemt, in welke vorm dan ook. Bij anderen is het inderdaad heel breed en wat we gewoon zeggen bijvoorbeeld, hè, en dan ga ik het even heel flauw doen, maar daar zijn ook wel weer rechterlijke uitspraken over dat het niet helemaal kan. Als je stel je voor dat je in sales zet en iemand zegt die mag niet meer in sales gaan werken, dat geeft een te grote beperking van een concurrentiebeding en dus dan zul je wel iets specifieker moeten zijn. Maar ja, als je al 10 jaar of 15 jaar bij een werkgever werkt en nou ja, je hebt toen eens een keer ergens voor getekend, je hebt een aantal stappen gemaakt en je concurrentiebeding is nooit aangepast, er is nooit gekeken naar je arbeidsovereenkomst, dan kan het best wel een beperkende factor zijn. Dus ja, het is toch wel een tricky iets wat je goed moet nakijken voordat je mogelijk ja zegt tegen het moment dat je een baanaanbod krijgt. Dan wel om goed te overleggen met je werkgever van hoe sta je erin.
0: Want dat betekent ook, je kunt er gewoon niet onderuit komen. Kun je niet vertrekken als dat concurrentiebeding ter tafel komt of kun je het wel aanvechten?
2: Je neemt het op als beding en je kunt het aanvechten. Alleen, dan gaat het toch vaak om geld. Dan wel om beperkende maatregelen waarin wordt gezegd dat iemand niet zomaar kan overstappen. En dat een termijn overheen moet gaan. Dat je bijvoorbeeld een jaar niet in dezelfde branche of in dezelfde bedrijvensector mag werken. Dat zou een beperking kunnen zijn. En dat kun je aanvechten. Daar ga je een gerechtelijke procedure starten. Dat kost natuurlijk ook weer geld. Dus je moet je altijd wel afvragen van wat is de zin en de onzin hiervan. Laat ik het maar even heel flauw zeggen. Kijk bijvoorbeeld naar de Formule 1 sport. Hè. Daar worden natuurlijk wel iets andere salarissen betaald dan de Nederlandse werknemer in het algemeen. Maar als je dus overstapt naar een concurrerend team, dan worden daar wel bijvoorbeeld gezegd dat je een jaar lang niet actief mag meedoen bij het concurrerende team. Nou, dat jaar moet wel overbrugd worden. Als je in een dergelijke specifieke specialistische rol zit, nogmaals, dat wordt afgefinancierd en dat worden ook al maatregelen voorgenomen. Voor een reguliere Nederlands werknemer is dit wat extreem. Maar het is wel iets waar je gewoon letterlijk op moet blijven letten. En wat jij ook aangeeft, het zijn de kleine lettertjes in een arbeidscontract die misschien toch wel hele grote gevolgen kan hebben op het moment dat jij zegt, nou, ik wil een overstap gaan maken. Dus ik zou zeker echt dat laten toetsen van in hoeverre is dit beding heel beperkend voor mij. En moeten we het daar niet een keer met mijn werkgever over hebben. Ja. Dat kan ook zijn dat je ook gewoon zegt van, hey, deze beperking staat erin, die zijn we zoveel jaar geleden aangegaan. Maar moeten we dit wel willen met elkaar? En het kost tegenwoordig, en dat is natuurlijk de turnaround die gewoon gaande is, omdat de overheid ook heeft gezien dat er te veel beperkingen worden opgelegd in het concurrentiebeding, wordt tegenwoordig ook al tegen werkgever gezegd van, hey, wacht even, jij legt nu zo'n beperking op, dan moet jij daar ook voor gaan betalen, werkgever. Als jij deze beperking wil opleggen, dan moet jij ook die affinanciering doen. En omdat zijn werkgevers vaak zich helemaal niet bewust, dan zeggen ze van, je hebt een concurrentiebeding. En dan kan een werknemer zeggen, ja, dat is leuk, maar je legt nu zoveel beperkingen op dat ik niet weg kan, ondanks dat ik wel een nieuwe baan heb. Nou, dan moet jij er ook voor gaan betalen, voor een x-periode.
0: Oké, dat is onderdeel van de plannen die er dus binnen het kabinet nu liggen, om dat concurrentiebeding linksom of rechtsom wat in te dammen, begrijp ik.
2: Ja, correct.
0: Oké, en dat is dus met name op het moment dat er een concurrentiebeding is, hoor ik je vertellen, dat er wel ook maatregelen of mogelijkheden moeten worden gecreëerd voor iemand niet broodeloos te maken, zeg maar. Dat er dan wel een alternatief tegenovergesteld wordt.
2: Ja, dus het kan niet zo zijn van dat je zegt van, nee, je mag de komende 2 jaar niet in de sales gaan werken of niet in de technische afdeling gaan werken. Dan is het op dit moment gewoon jurisprudentie die inderdaad aangeeft of het wordt verder uitgewerkt. En wordt aangegeven, nou, werkgever, dat is wel een hele extreme eis. Je kan niet iemand inderdaad nu aangeven van, je kan niet meer gaan werken de komende 2 jaar. Dus dan moet jij daar zelf ook voor gaan betalen. Dus ja, dat is wel nu in de maak. En dat wordt ook al bij een aantal concurrentiebedingen die geëffectueerd worden, was dat al toegepast.
0: Ja, oké. Okay. Staat niet helemaal machteloos. Ik zit trouwens te denken, Michiel, hebben wij eigenlijk een concurrentieding met elkaar afgesproken vanuit Roet Regio? Dat je niet zomaar bij andere radiozenders dergelijke service... want dat moeten we misschien maar eens even gaan organiseren.
2: Misschien wel, maar ik denk niet dat het nodig is.
0: Oké. Okay. Hey Michiel, dankjewel voor de uitleg en een fijne dinsdag.
2: Hetzelfde.
0: Groetjes.
2: Yo, hoi.

0: 23 jaar is hij pas, hè, maar al heel wat strepen op de jas. Cameron Whitcomb, The Kingdom of Fear.
1: Meezinger, meezinger. Meezinger, meezinger. Happy voor Zutke, het gemunde show. Hey, ben je goed, hè? Regie.
0: Jojo.
1: Yo!
0: Jazeker. Het zou trouwens zomaar kunnen zien dat de bakkerig op mens met Guten Morgen aanspreekt. Of de buurvrouw die het over ganz schönes Wetter heet. Het kan allemaal vandaag, want het is de dag van de Duitse taal. Het voelt hem aankomen. Wat betreft de meezinger mag daarom geheel in Duitse sferen zijn. Aan die vragen, en mijn Duits is niet zo goed hoor. Van Rammstein tot Nina, van Heino tot Kraftwerk.

0: Voordeelhaartjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg-hotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
1: Voordeelhaartjes.nl. Een nieuwe vloer plaats je met liefde en vakmanschap. Bloemenpakken.

0: Parket in Kerkrade heeft eigen vakmensen die als geen ander het vak verstaan om parket, planken, vinyl en laminaat perfect te leggen. Kijk voor staaltjes vakmanschap op bloemenparket.nl.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
7: Ja.
6: En nu?
7: Domeinnamen kopen.
6: Voor je bedrijf?
7: Ja.
6: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
6: Welke domeinen dan?
7: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
6: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een fietser is vanochtend overleden na een botsing met een auto in Montfort. Een documentaire over Gaza is tijdelijk niet te zien in Limburg vanwege bedreigingen aan het adres van de familie van de makers. En Limburg krijgt juist meer bushaltes, terwijl elders in Nederland steeds meer haltes verdwijnen.
10: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Volgens meerdere Duitse media wordt Hanning verdacht van spionage. De 80-jarige Hanning zou na zijn vertrek bij de dienst geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND om daarmee een veiligheidsanalyse op te stellen voor een buitenlandse inlichtingendienst. Om welk land het gaat is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Het kabinet maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de regio en wil daarom het openbaar vervoer verbeteren. Er moeten proeven komen met zelfrijdende bussen om personeelstekorten op te vangen. En ook moeten bestaande vervoersmiddelen als regiotaxis en buurtbussen beter op elkaar afgestemd worden. Voor de kust van Bulgarije in de Zwarte Zee is een schip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanval. 18 bemanningsleden van het brandende schip zijn gered. Een aantal van hen raakte gewond. Van het gezonken schip zijn nog geen opvarenden gevonden. Volgens media gaat het om vrachtschepen die voeren onder de vlag van Togo en de archipel Palau in de Grote Oceaan. In de Amerikaanse staten New York en Pennsylvania is een grote uitbraak van mazelen. Deze week zijn al meer dan 100 mensen besmet geraakt in New York. Daar is de noodtoestand uitgeroepen, zodat hulpverleners sneller kunnen ingrijpen en vaccins kunnen uitdelen. In Pennsylvania zijn 5 mensen overleden, liggen 200 patiënten in het ziekenhuis. De uitbraak van mazelen is een van de grootste sinds de jaren 90. Volgens deskundigen komt dat door de dalende vaccinatiegraad in de VS. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon. In het zuiden is de meeste zon, in het noorden kan plaatselijk wat regen vallen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 23 in het zuidoosten.
12: Weet je niet zeker of een bepaalde website wel veilig is? Krijg je je DigiD niet geïnstalleerd?
13: Hoe kan dat nou?
12: Of heb je een vraag over je zorgtoeslag?
13: Begrijp er niks van.
12: Loop je digitaal
13: vals?
12: Kom naar het informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek. Hier helpen we je gratis verder.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.
15: Dit is

You're gonna have to face the music. Dat zingen ze natuurlijk bij Level 42 Running in the Family. En Dermot heeft ook zeker weten de music facen, om het maar eens even in deftig Engels te zeggen. Het gaat over een hele andere taal. Want vandaag, deze 6e oktober, deze eerste dinsdag in de maand oktober, staat te boek als de dag van de Duitse taal. U voelt hem aankomen. De meezingers doen die helemaal in Duitse sferen. Ja, de kut ervan op aan dat er wel een paar Duitse usual suspects binnenkomen in de L1-app. Bijvoorbeeld Peter Maffay.

geweldige plaat inderdaad, ja. Even kijken verder ook. Die eindplaat die waarschijnlijk wel binnenkort in Sittard in die Oktoberfeest tent wel keihard meegebrultje is alweer door iedereen.

0: dit dan een beetje de akoestische balladversie, geloof ik. Nancy stuurt ook nog al een Duitse veteraan door.
1: Atemlos durch die Nacht, spür das Leben mit uns macht.
0: Aber natürlich die Helene Fischer dabei.
1: Atemlos, schwindelfrei, großes Kino für uns zwei.
0: En even kieken, dan kreeg ik van Jos ook nog binnen op een dienstdag notabene.
2: In mijn

0: WB Route Regio.
1: De Duitse versie bedankt, hè? Route Regio, ja. Nou, laten we zeggen, deadline over een kleine 10 minuten. Kunnen we even prakken over eventueel wat andere.

0: rechtstreeks vanuit Geleen. De rockers van de Wolfen uit die routeregio. Van Geleen even naar Velen. Want er was wel reden tot een viertje. Schutterij Sint-Josef daar in Velen besteedt 125 jaar. Ja, dat zit nogal wat jaren op de teller. Hier voor de plaatselijke heemkundevereniging ook om de geschiedenis van die schutterij eens even goed uit te pluizen. En dat is met een leuk resultaat geweest. Hij levert een tentoonstelling op met mooie foto's, wapens, keizerszilver en bijzondere stukken uit de beginjaren. En daar zien ze natuurlijk nogal content mee en hartstikke trots op, zo vertelt secretaris Gina Nix.
1: Er zijn serieuze fotoalbums bijgehouden al vanaf de jaren 1930. Hetgeen over eigenlijk uniek of heel erg trots op zijn. Ik weet niet het aantal, maar we weten wel dat er heel veel foto's zijn. Dan hebben we ook altijd twee oude buks in ons bezit. We hebben ook altijd sabels in ons bezit. Het keizerszilver van onze enige keizer tot op heden hebben we ook nog immer in bezit. We hadden een penning uit helemaal in de beginjaren dat bij het Wilhelmina-kanaal de eerste spade gestoken is. Dus daar zijn we destijds als vereniging bij aanwezig geweest. Dat is echt een uniek voorwerp. Omdat we, dat is zo lang geleden en gingen van ons kent zich dat heugen. En eigenlijk kan we ook alleen maar uit de penning opmaken dat we daar als vereniging geweest zijn in Maastricht. Dus wat dat betreft hadden we wel een uniek stukje historie gebundeld en bewaard door de jaren heen. Er blijven ook altijd foto's uit privécollecties opduiken. Er komen ook altijd foto's tevoorschijn bij overleden leden. Hè? Dus die wat op een bepaalde leeftijd zijn en dan toch helaas komen te overlijden. Hoe durft dat de nabestaanden er eigenlijk niks meer mee doen. En ja, dat werd dan geschonken aan de vereniging. En dat koesteren we.
0: Ja, dan kun je natuurlijk voorstellen, 125 jaar. Die vereniging is niet stilblieven staan. Ze doen een lutje, hele geschiedenis ook zien wie de vereniging wel verhangert.
1: Dat wordt al in de vroege jaren 50 dat veel vrouwen als marcherend lid houden. Die wat trommel speelden. Maar als ze nu kijkt, want zo'n unieke samenstelling. Want zoveel jeugd, hè, jeugd ook niet te vergeten. Dus het zijn vrouwen erbij komen in de afgelopen 25, 30 jaar. En er zijn ook een gigantische hoeveelheid jeugd erbij komen. En dat is eigenlijk het van de laatste 20 jaar.
2: Mijn opa, dat was mijn voorbeeld. En ik zit vanaf 2 maanden bij de schutterij. En dat is een hele leuke groep. En ik ga echt heel veel spas gaan. Daarna ben ik dan tweede vrouwelijke geweerdraagster van Ville. En om dat nu te kunnen doen met de gezelligheid van Ville. Ik kom niet van Ville, ik woon in Ville. Maar ik voel me geen in Ville. En dat doen we voor opa te kunnen doen. Nee, voordat het me heel veel spas maakt, is toch wel heel schön.
0: Ah, het werd een beetje van generatie op generatie overgedragen. Dus zeg je net die dame hier, wiens opa dus ook al actief was bij schutterij Sint-Josef en Veilen. Bestaat 125 jaar, heel wat geschiedenis te zien bij die tentoonstelling over diezelfde schutterij.

0: Turn the Lights Off, Just a Jack Style en John.
1: Meezinger, meezinger. Meezinger, meezinger. Het lieve zusje, het kunnende show. Hey, ben je goed, hè? Regie!
0: Yo, yo, yo, yo, inderdaad. Ja, en één plaat die wordt toch wel echt in grote getalen aangevraagd. Ja, en één dame was als eerste. En dan hoop je eigenlijk een beetje op een bepaalde argumentatie van goh, waarom specifiek die plaat. Maar de dame kwestie durft je niet. Ja, het kan toch wel spannend zijn, hè? Nou, we proberen mensen niet in de gardien te jagen, natuurlijk. Niet kosten wat kost, maar op radio komen. Kunnen we nog de meizinger gewoon draaien dan, hè? Heel interessant.

0: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
1: Wil je je huis vernieuwen zonder stress? Laat je adviseren en inspireren bij Jisk, Velderhof en Meubelzorg. Comfortabel wonen begint bij Retailpark Sittard Geleen. Retailpark Sittard Geleen? Daar wil ik heen.
0: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
2: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
3: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
4: Honda, the power of dreams.
5: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
11: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
12: Download de app en start met vinden.
13: 11:30 geworden, dat betekent dat we maar hierbij praten over de Limburgse actualiteiten.
14: Een fietser is vanochtend om het leven gekomen bij een botsing met een auto in Montfort. Ongeluk gebeurde rond 8:50 op de Zweeltjesbosweg. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, werden ingezet, maar hulp mocht niet meer baten. De Gaza-documentaire NASA is de komende dagen niet te zien in Limburgse bioscopen. De Israëlische makers hebben bioscopen gevraagd de film op 6, 7 en 8 oktober niet te vertonen vanwege bedreigingen aan het adres van hun familie. Bioscopen in Maastricht, Heerlen, Sittard en Venlo geven daar gehoor aan. Vanaf vrijdag wordt de film dan wel weer vertoond. Terwijl in Nederland steeds meer bushaltes verdwijnen, komen er in Limburg juist bij. Sinds 2020 steeg het aantal met ruim 150 naar iets meer dan 3000. Vooral Maastricht en Venlo kregen er veel haltes bij. Volgens Arriva komt de stijging vooral door aanpassingen van busroutes. In 8 Limburgse gemeenten nam het aantal haltes wel af. De werkzaamheden aan de kademuren en de brug bij de Emmalaan in Valkenburg worden hervat. Het werk lag stil vanwege beschermde gierzwaluwen en dwergvleermuizen in een pand dat moet worden gesloopt. Inmiddels is daarvoor een vergunning verleend. Eerst wordt gecontroleerd of alle vleermuizen het gebouw hebben verlaten. En daarna kan de sloop beginnen en gaat het werk aan de gul ook verder. Het weer in Limburg. Vanmiddag wordt het overal zonnig en warm tot zo'n 23 graden. Er staat weinig wind. Na zonsondergang koelt het wel weer snel af.

Rihanna, Don't Stop the Music bij Goed Regio, waar zometeen een heel ander geluid centraal staat. Het heeft dan te maken met de periode van het jaar waar we nu in zitten. In de herfst hoor je nog alles bronstige herten flink brullen, of beter gezegd burlen in het bos. De lokroep waarmee ze pogen dan een aantal vrouwtjes dichterbij te laten komen. En je hebt zelfs ware kampioenschappen waarin onder andere jagers of andere liefhebbers dat burlen proberen na te doen. Ja, of die mannen dat dan in het kleine kamertje hebben opgenomen na het avondeten. Of op een podium, dat hoor je er niet per se aan af natuurlijk. Hè. Nou is er iets aparts aan de hand met dat burlen. Want op verschillende plekken in Nederland zijn ze al begonnen. En op andere plekken wachten de herten nog wat langer. Nou, waarom hoor je zo meteen?

0: rechtstreeks vanuit Amerika. Limburgs Amerika wel te verstaan, hè? De heilige Antonius, natuurlijk van Rowenense. Nou trouwens een heel langer geluid, want elk jaar sinds rond deze periode van het jaar weer te huren, burlende herten. Als je me een vuur te stellen, stel je wandelt niet vermoedend door het bos en je zit niet bekend met dit fenomeen, dan denk je dat er toch binnenkort een of andere draakje opstijgt of zo ergens. Maar dit zijn dus herten, de lokroep van de mannetjesherten naar de vrouwtjes. Maar op de ene plek van ons land burlen die herten eerder dan op de andere plek. Dus nu het wetenschappelijk onderzoek gedaan door het Burum. Toch heet deze boswachter wel een idee.
1: Het vermoeden waar we het aan de koffietafel over hebben is dat de herten, de hinders willen hun kalver laten geboren worden wanneer de vegetatie echt uitbundig aanwezig is. En dat is hier is dat door de grote aantallen ganzen die in het gebied zijn, komt dat pas later op gang. Die gaan in half mei weg en dan zie je ook, nou kan je bijna een weddenschap opleggen dat ze vanaf 1 juni, eind mei, 1 juni, de eerste kalveren gezien kunnen worden.
0: Ja, je hebt het natuurlijk nog alles meegemaakt, de boswachter neem ik aan. Mocht je nou zelf benauwd zien geboren, dit is dan het moment om naar het Wiertenbos bijvoorbeeld te gaan, want daar zitten de edelherten midden in de bronstijd. Binnen dagelijks zijn er zodoende excursies in de ochtend en avondschemering, wanneer de herten daar het meeste actief zijn. Met een gids wandel je dan zo'n 7 kilometer door het bos op zoek naar de herten en met een beetje mazzel zie je dan zelfs twee mannetjes de strijd met elkaar aangaan. Ja, dat is helemaal een schouwspel. Dat is wat gebeurt met je gemuut. Excursies die lopen nog tot en met 13 oktober. Dat zijn nog een paar dagen. En je kunt zelf natuurlijk ook eens in de kroeg proberen.

Ja, ooit geweten dat deze meneer eigenlijk ook Gordon heet. Gordon Sumner. Maar ja, iedereen kende hem onder de bijnaam Sting. Kreeg hij ooit omdat hij tijdens optredens nogal eens een zwart-geel gestreept shirt droeg. En dat deed mensen dan weer aan een hommel denken. Ja, zodoende is het verhaal van Sting compleet. Of dat hij ook ooit geprikt heeft, dat durf ik niet te zeggen. Hier trouwens Becky Hill. Dit

0: The Red Light Spells Danger hier net. Billy Ocean bij je, Roet Regen. Ja, het doet me altijd denken aan de jaren 90 reclame van die twee kids op de achterbank met zo'n fruitijsje dat nog alles van kleur verandert.
1: Hé, hey, het is groen!
2: Fruit Joy, het nieuwe groen, geel, paars, oranje, rood, paars, oranje, rood, geel, groen, geel, rood, groen, oranje, paars en fruitijsje.
0: Gevaarlijke ijsjes om op de achterbank te eten. Bokken is dokken.

0: Even veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
4: Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Individuele bezorging met de post is mogelijk. Kijk op rousseau.nl.
3: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
1: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
9: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een fietser is vanochtend overleden na een botsing met een auto in Montfort. Een documentaire over Gaza is tijdelijk niet te zien in Limburg vanwege bedreigingen aan het adres van de familie van de makers. En Limburg krijgt juist meer bushaltes, terwijl elders in Nederland steeds meer haltes verdwijnen.
11: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven voor een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. Duitse media zeggen dat het niet om Rusland gaat. In Saoedi-Arabië zijn 2 vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. In de Canadese provincie Quebec zijn de verkiezingen gewonnen door een partij die zich wil afscheiden van Canada. De Franstalige partij haalde net niet genoeg zetels voor een meerderheid en moet steun zoeken bij andere partijen. De overwinning is een tegenslag voor premier Carney, die juist eenheid wil vanwege de handelsoorlog met de VS. Of Quebec zich echt gaat afscheiden is nog maar de vraag. Eerdere pogingen voor een referendum mislukten. En in recente peilingen wil een meerderheid van de inwoners van Quebec zich ook niet afsplitsen. De middelbare school in Oud-Beierland heeft vanwege de protesten in Frankrijk op het laatste moment een schoolreis afgeblazen. De leerlingen zouden deze week naar gasgezinnen gaan in de buurt van Parijs. De school vindt dat niet verantwoord, omdat scholierenprotesten zijn uitgelopen op geweld. Tientallen mensen raakten daarbij gewond en duizenden werden opgepakt. De meeste ouders en leerlingen hebben begrip voor het besluit. Omdat andere groepen van de school naar Engeland, Praag en Berlijn gaan, is voor de geannuleerde klassen ook een alternatief geregeld. Zij gaan nu een paar dagen naar Drenthe. Het weer, zonnig en overwegend droog. Alleen in het noorden kan lokaal een buitje vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist, blijft droog en wordt maximaal 23 graden.
13: Stiel Accupower, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
14: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
15: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BT en de Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf 400 euro.

0: 2 schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior-koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
1: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

Earth, Wind and Fire op de dinsdagmiddag. Let's groove hier bij Route Regio. Waar ik trouwens van Ruud heb vernomen dat het routespel al sinds vorige week onopgelost is. Het is toch best wel een unicum, hè? Normaal gesproken dan gaan zelfs de moeilijkste opgaves al dezelfde dag eruit. Maar dat is niet het geval bij deze opgave. Zometeen hoor je die opgave nog een keer voorbij komen met ook een extra hint. Of een beter gezegd een extra aanwijzing. En trouwens, zometeen gaat het hier ook nog over een nogal succesvolle koekjeskast. Ja, koekjes. Ze hebben wel een flink formaat, toch?

0: Daddy Swims met Lose Control hier net bij Route Regio. Wij gaan even richting Remmen. Stel je voor, fiets uit school, kom je langs naar huis in Remmen. En daar staat dan op de oprit een kast vol met dikke zelfgebakken koeken met van die flinke brokken chocolade erin. Ja, niet per se gezond, maar zeker weten wel lekker. Ja, pak je er eentje, betalen en dan weer door. Dat begon, zo begon het dan allemaal voor Whitney Fransen uit datzelfde Remmen. Allemaal kleinschalig, maar na een filmpje op TikTok wist ineens half Limburg haar koekenkast te vinden. Dus geen boekenkast, maar koekenkast. En ja, zo druk zelfs ondertussen dat ze op sommige dagen inmiddels zo'n 200 koeken bakt. Droomt zelfs van haar eigen winkel. Nou, dat was reden te over voor collega Ruud van Broekhoven om eens even langs te gaan. Natuurlijk ook eens even te gaan proeven. In ieder geval te kijken hoe een simpel koekhuisje zo uit de hand kan lopen.
1: Whitney Fransen, u bent het koekmeisje van Remmen.
2: Ik denk het wel, of ik hoop van wel. Ik word in ieder geval wel zo aangesproken.
1: Want buiten, om uw huis, hè, op de oprit, hing een koekhuisje, staat nu een koekkast.
2: Een koekkast,
1: want het is geëxplodeerd.
2: Ja, het is inderdaad geëxplodeerd. Het ging van misschien wel 6 koekjes per dag naar 200 in een mum van tijd.
1: Want hoe is het zo begonnen?
2: Het was een idee van mij en mijn kinderen. De kinderen wilden wat geld verdienen. En ze vroegen zich af waarom ik de koeken weggooide. Want dan mogen ze natuurlijk niet allemaal opeten. Zo is het koekhuisje ontstaan.
1: En toen had je het opgehangen. En wat gebeurde? Iedereen die kwam die koekjes
2: halen. Ja, elke dag kwamen er steeds meer mensen koeken halen. En ja, het sprak zich rond. Toen heb ik een TikTok gemaakt en die ging viral.
1: Ja, wat dacht u?
2: Ja, geen idee wat ik dacht. Dat ik dat nog ooit zou doen.
1: Want wat deed u voorheen?
2: Ja, ik deed voorheen eigenlijk niks. Ik was afgekeurd. En ja, ik zat dus eigenlijk al heel lang thuis met de kinderen. Ja. En ik wilde wel weer starten. Maar ja, ik kan niet zo goed tegen heel veel drukte. Dus ik dacht, ik moet iets voor mezelf ook beginnen. En eigenlijk door dit grapje van de kinderen ging het balletje rollen. En toen dacht ik, ja weet je, ik vind dit gewoon heel leuk. Dit kan ik lang volhouden. Zonder last te krijgen van allerlei klachten. Dit ga ik blijven doen.
1: U staat ook op markten, begreep ik.
2: Ja, we staan ook op de weekmarkt van Maastricht. En in december staan we ook op een paar evenementen hier in Remmen. Ja. Dan heb je namelijk heel Remmen. Of Remmen speelt met licht. En de lichtparade heb je in december. En daar staan we ook.
1: Want overal waar ik kijk, ja, uw dochter zit op de bank. Helemaal aan het einde. Toch maar eventjes het tablet gepakt. Want overal hier staan koeken, potten, pasta,
2: alles
1: eieren.
2: Is,
1: wat zie ik nog meer? M&M's. Dus
2: ja, de hele keuken is omgetoverd naar mijn koekdomein. Koelkasten, vriezers, ingrediënten. Mixers, ja, je vindt het hier allemaal.
1: De koek kwam uw neus niet uit?
2: Nee, nog niet. Soms wel, maar de volgende dag gewoon weer verder.
1: Ja, en terwijl er binnen flink doorgebakken wordt, ben ik toch even buiten gaan kijken. Twee dames die de kast aan het plunderen zijn, of niet?
3: Nee, één koekje.
1: Eén koekje. Oh, en jij?
3: Één koekje.
1: Oké, en wat is het geworden?
3: Kinderchocola.
1: En waarom zijn die koeken zo lekker?
3: Ja, dat is gewoon heel lekker met chocola en zo.
1: Ja, wat komen jullie uit de buurt?
3: Ja, Lunnen.
1: Oh, dat is nog een stukje.
3: Ja, dat wel.
1: Hoe gaat dat dan? Waarom zijn jullie speciaal hier?
3: Of nou, we komen nu net uit school.
1: Ja, want die school is vlakbij, hè?
3: Ja.
1: Weet het op school van de kast? Denk je?
3: Vast wel.
1: Ja? Zijn er meer kinderen die hierover de koekjes hebben?
3: Ja, ik denk het wel.
1: Ja? Even een opvoedkundige vraag. Wat vindt pa of ma hiervan? Of weten ze het niet?
3: Eigen geld.
1: Eigen geld, heel goed. En jij?

0: Bergershanen bent natuurlijk rechtstreeks vanuit Venlo.
1: Het routespel.
0: Hoogste tijd voor het enige spel in Limburg met een rollende R, het routespel. Ja, en de opgave is al sinds vorige week is hij blijven staan. Dus het wordt ook al de hoogste tijd dat het op een gegeven moment toch wel geraden wordt. Welke plek zoeken we? Welke plek gaat schuil achter die cryptische omschrijving? Er is dus een extra aanwijzing ook mee gemoeid. Het levert opmerkelijke foto's op. En dan een extra aanwijzing. Maar we proosten erop. Het levert opmerkelijke foto's op. Maar we proosten erop. Welke plek zoeken we? Van noord tot zuid, west tot oost.

0: richting half 1 hier met Sander bij Route Regio. Zo meteen het laatste Limburgse nieuws. Vrij heftig nieuws. Onder meer een bericht over 3 mensen die zijn opgepakt vanwege de dood van een minderjarige jongen in Venlo in de zomer van vorig jaar.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
5: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
6: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
5: Voor pallets van 100 kilo?
6: Zie het als een kans. Train die core, mensen. Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
9: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Op de kop af, 12:30. Dat is de hoogste tijd voor het laatste Limburgse nieuws voor je van 8 uur.
12: Goedemiddag. 3 mensen zijn opgepakt vanwege de dood van een minderjarige jongen in Venlo in de zomer van vorig jaar. De jongen kwam waarschijnlijk om het leven na een ongeluk in een drugslab. Het slachtoffer werd met 2 anderen eind juni 2025 opgenomen in het ziekenhuis. Een paar dagen later overleed hij. De 3 verdachten die vandaag zijn opgepakt komen allemaal uit Venlo en zijn tussen de 18 en 27 jaar oud. Ze worden verdacht van de productie van synthetische drugs en ook dat ze minderjarigen aan het werk hebben gezet voor criminele activiteiten. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden. Bij een aanrijding in Montfort is vanmorgen een fietser om het leven gekomen. Het slachtoffer werd even voor 9 uur op de Zweeltjesbosweg aangereden door een auto. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar het slachtoffer was niet meer te redden. Terwijl in Nederland steeds meer bushaltes verdwijnen, komen er in Limburg juist bij. Sinds 2020 steeg het aantal haltes met ruim 150 naar iets meer dan 3000 nu. Vooral de grote steden Maastricht en Venlo kregen er veel haltes bij. Volgens Arriva komt die stijging vooral door aanpassingen van de busroutes de afgelopen jaren. En de werkzaamheden aan de kademuren en de brug bij de Emmalaan in Valkenburg worden hervat. Het herstelwerk na de overstroming van 5 jaar geleden lag stil vanwege de beschermde gierzwaluwen en dwergvleermuizen in een pand dat in de weg staat en moet worden gesloopt. De vergunning daarvoor is rond. Zodra vaststaat dat de vleermuizen weg zijn, kan het pand worden afgebroken en daarna kan het werk aan de geul weer worden opgepakt. En het weer. Vandaag opnieuw een zonnige dag met weinig wind en een bijna zomerse temperatuur van 23 graden. Maar pas op, als de zon vanavond eenmaal onder is, wordt het snel weer fris.
0: Arthur, dankjewel. Zo meteen nog hier de muziek van Mark Morrison. Niet het lot, dan kun je aan het verbeteren. Maar eerst Gwen Stefani.

0: Ja, we hebben nog een flinke noot te kraken, want die opgave in het routespel die stiert dus al een heel aantal dagen. Even kijken, ik zal hem nog een keer voordragen. Het levert opmerkelijke foto's op, maar we proosten erop.
1: Goedemiddag, Marien. Hey, is het soms Gelijn? Groetjes.
0: Gelijn, we kijken even naar ons strenge, doch rechtvaardige jurylid.
2: Nee, dat is niet goed.
0: Beb says no. Even kijken, wat kriegen we er nog binnen? Tom, de ziet Meersen.
2: Nee, dat is niet goed.
0: Gulpen, Kessel, Panningen, Ruiver.
2: Nee, dat is niet goed.
0: Allemaal niet goed. Audrey stuurt nog de Gerardushoeve in Epe.
2: Nee, dat is niet goed.
0: Veel werk voor jurylid Beb toch wel vandaag. Het levert opmerkelijke foto's op. Maar we proosten erop. Welke plek zoeken we? Was je trouwens niet verwarren door de mannen van Nederland Lottem, want die hebben het over Gent.

Absoluut de klassieker toch wel. Op naam van Mark Morris. En hij maakt zich onsterfelijk met Return of the Mac hier net bij Route Regio. Trouwens, voor automobilisten op de A2 even opletten in zuidelijke richting ter hoogte van Roosteren. Dus de rechterrijstrook nog altijd afgesloten. Dat heeft om te maken met een beschadigde vangrail. Eerder vandaag stond daar een flinke file. Dat is gelukkig onderhand niet meer het geval.

0: faith.
1: Ah, prachtig plaat, hè. Somnieu, have a little faith, hier net bij Goed Regio. Ja, waar je in ieder geval vertrouwen in mag hebben, is dat het wel lekker weer belooft te worden hier op deze dinsdagmiddag. 23 graden, we gaan weer richting dat temperaturenaantal toe. Maar waarschijnlijk is het wel de laatste mooie dag. Alhoewel, morgen ook wel om en nabij 20 graden, maar dan kan er al eens een spatje regen vallen. En later deze week, ja, dan wordt het zo'n beetje driedelig grijs, met nogal wat bewolking, regen en misschien zelfs onweer. Dus dan is het toch zo'n beetje definitief afgelopen, denk ik, met het nazomeren. Ja, wat betreft die herfst, ook zo'n beetje traditie misschien wel bij jou, die griepprik halen. Maar het is even improviseren bij huisartsenpraktijken nu die griepprik later komt dan gebruikelijk. Pas in november of soms zelfs december in plaats van deze maand al. En dat komt omdat er nog een ander griepvirus wordt meegenomen in die prik. En deze huisarts die wacht ook nog op het vaccin.
2: Ja, dat is even balen. Is dat je krijgt er toch wat minder tijd om alles wat te beregelen en om mensen de griepspuit te gaan. Maar ja, we hebben het er mooi te doen. Het enige wat we wolhaven is dat de meesten natuurlijk geen belly. Wanneer komt die griepspuit nou? Hè? Dus ja, meer telefoontjes vaak.
1: Ja, blijft toch een uitdaging, hè, dat Friese dialect. Het ziet wel het positieve in van het volledigere vaccin, want het beschermt er een beter tegen griepprik.

0: ben ik even aan het kijken naar de respons die allemaal is binnengekomen naar aanleiding van ons cryptische omschrijving. Het vraagstuk wederom welke plaatsnaam dat daar achter schuil geert.
1: Het routespel.
0: Luiden als volgt: het levert opmerkelijke foto's op, maar we proosten erop. Ik vrees dat ook vandaag de opgave niet gerooid gaat worden. Want ik kijk even naar de respons. Bijvoorbeeld Corine ziet, is het Sittard?
2: Nee, dat is niet goed.
0: Tom ziet Helje, Audrey ziet Kessel, Ellie ziet de plasmolen de Kiekberg. Journey heet het over Sleenaken. Lou ziet Partij. Allemaal V-A-U-D. Dus ja, dan hevel ik hem toch over naar Mergen. Kunnen we even goed praktiseren wat dat het dan zou kunnen zien. Het levert opmerkelijke foto's op, maar we proosten erop.

0: Fly of Proemenfly. Geniet van de Week van de Fly van 12 tot en met 17 oktober. Ook bij uw ambachtelijke bakker. De Week van de Fly wordt georganiseerd door de Limburgse ambachtelijke bakkers en de bakkersopleidingen.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. 3 mensen uit Venlo zijn opgepakt voor een fataal ongeval in een drugslab in de zomer van vorig jaar. Een minderjarige Venlonaar kwam daarbij om het leven. Een fietser is vanochtend om het leven gekomen na een aanrijding met een auto in Montfort. En Limburg heeft er meer bushaltes bij gekregen, terwijl elders in Nederland het aantal haltes juist is gedaald.
10: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië zijn 2 vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3de luchthaven hebben geraakt. De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar de Belgisch-Amerikaanse wetenschapper Francis Halsen. Hij is de grondlegger van het meten van neutrino's, deeltjes uit het heelal die extreem veel energie bevatten. Bij de uitreiking van de prijs sprak het Zweedse Nobelcomité van spookachtige boodschappers uit de kosmos. Neutrino's gaan bijna overal doorheen. De zwaartekracht heeft weinig effect op de deeltjes en worden dus ook niet beïnvloed door elektromagnetische kracht. Halsen krijgt ongeveer 1 miljoen euro. Het gebeurt niet vaak dat de prijs naar 1 wetenschapper gaat. Vaak gaat het om een team. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Tussen de 150.000 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. En in onder meer Lyon en Straatsburg zijn er gevechten tussen demonstranten en de politie. Het is het grootste landelijke protest tot nu toe. In Frankrijk wordt al weken actie gevoerd voor betere omstandigheden en het opknappen van schoolgebouwen. Het weer vanmiddag op meer plekken zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen opnieuw mist. Het blijft dan droog en wordt maximaal 23 graden.
12: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad. De specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
13: Weet je niet zeker of een bepaalde website wel veilig is? Krijg

0: Je DigiD niet geïnstalleerd?
1: Hoe kan dat nou?
0: Of heb je een vraag over je zorgtoeslag?
1: Begrijp er niks van.
0: Loop je digitaal
1: vals?
0: Kom naar het informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek. Hier helpen we je gratis verder.
2: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
3: Liefde voor Limburg. Hits. Humor. Dit is Hits.

Antoon. En hallo, en Roxette ook nog, en how do you do? Nou, wat een goede introductie is dit dan, hè, van de dinsdagmiddag. Stefan meldt zich een nieuwe hit-up en van harte welkom... met de beste hits in de middag. Zometeen Wendy en Lisa Waterfall. En muziek uit eigen provincie van Paul Gister. Dit is Nobody in Hit-up alleen.

Ja, deze maand hebben we Verget fantastisch bij de zaak. Het is documentaire maand bij alleen. Eerdere donderdag, zaterdag en zondag bijzondere verhalen. Check even het overzicht hè, via de site van ons, l1.nl. Het is hithoppen op de dinsdag. Zullen we nog eens een keer even een classic uit onze fonotheek pakken? Ja toch? Dit is Roy Orbison, Pretty Woman.

Ja, zelfs bij min 40 zult deze man met een zonnebril op. Hè. Ja, stel dich toch eens vuur, hè, dat er een sneeuwvlokje in die ogen kump. Hè. Ja, dat doet pijn, hè. Vandaar die zonnebril. Het is L1 Hit Happen met Usher en You Remind Me. Ja.

0: George Ezra Budapest, dit is L1. Zometeen de zangeres die het helemaal niet leuk vindt om interviews te geven. Zo lust dat leven naar dich? Nou, heb ik het verder, zometeen het L1-nieuws.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
2: Op zoek naar jouw volgende citytripbestemming? Ontdek Liemekkerplatz Essen. Een enorme keuze aan fashion, beauty en techniek. Allemaal onder één dak. Shop bij merken als Zara, Douglas en Mediamarkt. En nog veel meer. De beste plek van Essen. Liemekkerplatz Essen. Kom langs en beleef het zelf.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo!
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!
5: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
6: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen. Nu bij Dirk, Wagner Piccolini's, 1,69. Klein prijsje toch?
7: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
8: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. 3 mensen in Venlo zijn opgepakt vanwege de dood van een minderjarige jongen in die plaats zomer vorig jaar. De jongen kwam waarschijnlijk om het leven na een ongeluk in een drugslab. Het slachtoffer werd met 2 anderen eind juni 2025 opgenomen in het ziekenhuis. Een paar dagen later overleed hij. De 3 verdachten die nu zijn aangehouden komen allemaal uit Venlo en zijn tussen de 18 en 27 jaar oud. Ze worden verdacht van de productie van synthetische drugs en ook dat ze minderjarigen aan het werk hebben gezet voor criminele activiteiten. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden. Bij een aanrijding in Montfort is vanmorgen een fietser om het leven gekomen. Het slachtoffer werd even voor 9 uur op de Zweeltjesbosweg aangereden door een auto. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar het slachtoffer was niet meer te redden. Terwijl in Nederland steeds meer bushaltes verdwijnen, komen er in Limburg juist bij. Sinds 2020 steeg het aantal met ruim 150 naar iets meer dan 3000 nu. Vooral Maastricht en Venlo kregen er veel bushaltes bij. Volgens vervoerder Arriva komt die stijging vooral door de aanpassingen aan de busroutes. En de werkzaamheden aan de kademuren en de brug bij de Emmalaan in Valkenburg worden weer hervat. Het herstelwerk na de overstromingen van 5 jaar geleden lag stil vanwege de beschermde gierzwaluwen en dwergvleermuizen in een pand dat moet worden afgebroken. De sloopvergunning is nu rond. Zodra vaststaat dat de vleermuizen weg zijn, kan het pand worden gesloopt. Daarna wordt het werk aan de geul weer opgepakt. En het weer. Vandaag opnieuw een zonnige dag met weinig wind en een bijna zomerse temperatuur van 23 graden. Maar als de zon straks eenmaal onder is, wordt het snel weer fris.

Het verlofbriefje van 2038 heb ik al ingeleverd, hè? En dat staat op, ja, 24/7 gewoon non-stop. De beste Limburgse parels via pladdenwegradio.nl. Even geleend van de playlist van Pladdenweg. Mensen, kinderen en oe, dat zie je. Het is de nieuwe single van... L1 Hit Happen presenteert Muziek.

0: stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: George Michael en Too Funky, dit is L1. Hup ze de scooties al gezien? Nee, nog net. De eerste aflevering is te vinden via de site van ons, L1.nl. Maak kennis met twee enthousiaste scootmobielclubs, Hoed Venlo en Zumpelveld. L1.nl en komende woensdag natuurlijk op L1 TV. De tweede aflevering, hartstikke leuk. Het is Hit Hopper met Purple, Disco Machine en Sophie and the Giants. En in de

Dire Straits en The Sultans of Swing. Dit is L1. Kreeg een appje via de L1 WhatsApp van Frans. Hey Stefan, een hele goede middag. Wat best aan het eten op dit moment? Helemaal niks. Als ik toch geen pleitjes aankondigen, jong. Het is L1 hit trappen met Lady Gaga. Like

0: deal, hotel deals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Socialdeal, deals die je niet mag missen.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. 3 mensen uit Venlo zijn opgepakt voor een fataal ongeluk in een drugslab in de zomer van vorig jaar. Een minderjarige Venlonaar kwam toen om het leven. Een fietser is vanochtend om het leven gekomen na een aanrijding met een auto in Montfort. Het slachtoffer viel niet meer te redden. En bij Afferden heeft de politie gisteravond een busje aan de kant gezet met zo'n 300 kilo aan levende krabben.
11: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. In Lyon en Straatsburg zijn er gevechten uitgebroken tussen demonstranten en de politie. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen vanochtend een vreemde melding op hun telefoon die gericht was aan het beveiligingsteam. Daarin zou staan dat hackers de controle hebben over de online omgeving. Volgens Britse media is nog niet duidelijk hoeveel klanten het bericht hebben ontvangen. Het bedrijf heeft zelf nog niets gezegd over de mogelijke hack. ASOS heeft wereldwijd 17 miljoen klanten in meer dan 150 landen. Organisatoren van evenementen in Breda protesteren tegen de forse verhoging van de vergunningskosten van meer dan 100%. In een brandbrief aan het stadsbestuur eisen 18 organisaties volledige openheid over de prijsstijging. Onder de ondertekenaars zitten vrijwilligers.

0: welzijnsorganisaties als Stichting Kielegat en het Breda Jazz Festival. Maar ook commerciële organisaties als Breda Live en het Duikboot Festival. De organisatoren zeggen dat ze best willen meebetalen aan de kosten die de gemeente maakt, maar ze willen weten waarop die zijn gebaseerd. Uit een museum in Frankrijk is een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld gestolen. Alleen al de kaft die door Salvador Dalí is gemaakt weegt 150 kilo. De diefstal was in de gemeente Issoire, ten westen van Lyon. Het is nog een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. De eigenaar van het kunstwerk noemt de diefstal een aanslag op de Franse cultuursector. Het boek De Apocalypse weegt 210 kilo en er werkten 14 kunstenaars aan mee. Het weer, op steeds meer plaatsen breekt de zon af en toe door. In het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist. Het blijft droog en ook dan 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
2: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
3: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 40%. Voordeeluitjes.nl.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeel uit.

Dermot Kennedy, Medusa Paradise. Dit is L1 en wetsen wat een paradijs is. Online via pladdenwegradio.nl. De kriezen gewoon van ons. De beste Limburgse parels. Check even de site van ons. Pladdenwegradio.nl. Even geleend van Pladdenweg. Nu op het grote L1. Dit is Koen en Dans in de Regen.

0: goes down on me. Tom Grennan, dit is L1, zometeen het Neuts. En de zangeres die heel goed naar onze vaste lovend had gekeken.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
3: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Een 64-jarige man is vanmorgen om het leven gekomen toen hij op zijn fiets werd aangereden in Montfort. Het ongeluk gebeurde even voor 9 uur op de Speeltjesbosweg. Het slachtoffer uit de gemeente Roerdalen kon niet meer worden gered. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. 3 mensen zijn opgepakt vanwege de dood van een minderjarige jongen in Venlo in de zomer van vorig jaar. De jongen kwam waarschijnlijk om het leven na een ongeluk in een drugslab. Het slachtoffer werd met 2 anderen eind juni 2025 opgenomen in het ziekenhuis. Een paar dagen later overleed hij. De 3 verdachten die nu zijn opgepakt komen allemaal uit Venlo en zijn tussen de 18 en 27 jaar oud. Ze worden verdacht van de productie van synthetische drugs en ook dat ze minderjarigen aan het werk hebben gezet voor criminele activiteiten. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden. Er komt geen nieuw seizoen van Kees Vlodder, de in Sittard gedraaide spin-off van de beruchte Vlodderfilms en televisieserie. Vanwege tegenvallende kijkcijfers wordt de stekker eruit getrokken. Pepijn Pie van de Venne zette zich 2 jaar geleden in om de serie terug naar de Sittardse Kolleberg te halen.
4: Ja, wat we hebben meegemaakt, dat pakt niemand ons af. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, toen ik het idee Pallenberg 2 jaar geleden nu opperde, dacht ik nooit dat het zou lukken om Vlodder naar Sittard terug te krijgen. Dat is wel gelukt, dus ondanks dat het jammer is, kunnen we wel terugkijken op een leuk avontuur en toch wel ook een succes.
3: De serie is nog altijd te zien op Videoland. En bij Afferden heeft de politie gisteravond een busje aan de kant gezet met zo'n 300 kilo aan levende krabben. De dieren waren ingepakt in piepschuime kratten. Agenten zetten het busje rond 11:30 aan de kant voor een routinecontrole en hoorden op een gegeven moment geritsel in de laadruimte. Uiteindelijk mocht de bestuurder mocht uiteindelijk doorrijden, al is de zaak wel doorgegeven aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En het weer. Het is vandaag opnieuw een zonnige dag met weinig wind en een bijna zomerse 23 graden. Maar als de zon vanavond eenmaal onder is, wordt het snel weer fris.

Deze zangeres geeft heel geer verkleed op stap. Je had het gewoon bij ons afgekeken, hè? Olivia Dean hoorde je. And so easy to fall in love. Er is hit-hopper L.A. met Simply Red. Something's got me started.

Nee, nee, en dit liedje geen gebreuzel van MC Micro G, hè. En nog geen DJ Sven, je hoorde het origineel. Madonna, je wilde bijna zeggen MC Michael G. Nee, Madonna en Holiday. Er is alleen hit op met Zara Larsson en Clean Bandit. Oh.

0: dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.

0: beter.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De fietser die vanmorgen om het leven kwam bij een aanrijding in Montfort is een man van 64 uit de gemeente Roerdalen. Drie mensen uit Venlo zijn opgepakt voor een fataal ongeval in een drugslab in de zomer van vorig jaar. Een minderjarige Venlonaar kwam toen om het leven. En vanwege tegenvallende kijkcijfers komt er geen nieuw seizoen van Kees Vlodder. Die spin-off van de beroemde film- en televisiereeks werd opgenomen in Sittard.
5: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De AfD heeft voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement in Duitsland in handen gekregen. In het nieuwe parlement in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen. Als voorzitter kan Rausch bijvoorbeeld ambtenaren benoemen en vervangen en bepaalt hij wie het parlement mogen betreden. Maar ook zou hij de commissies waarin wetgeving wordt voorbereid zo kunnen aanpassen dat de AfD het voor het zeggen krijgt. De Duitse Veiligheidsdienst heeft de AfD in Sachsen-Anhalt bestempeld als extreem rechts. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was zaterdag naar Kenia gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. De ebola-variant die nu rondgaat is de dodelijkste ooit. De uitbraak was in mei in Congo en sindsdien zijn er meer dan 4000 mensen aan overleden. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont mag naar Spanje terugkeren. Het arrestatiebevel tegen hem is ingetrokken door het Spaanse Hooggerechtshof. Puigdemont leefde na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië in 2017 in ballingschap. 90% van de Catalanen stemde toen voor onafhankelijkheid. Maar de Spaanse regering en rechtbanken verklaarden het referendum als illegaal. Puigdemont vluchtte vervolgens het land uit om vervolging te voorkomen. Door een aanpassing aan de amnestiewet mag hij nu terugkeren naar Spanje. Op de Westerschelde bij Breskens is een schip vastgelopen op een zandbank. Aan boord waren 70 passagiers en 5 bemanningsleden. Een groot deel van de passagiers is op leeftijd en een van hen zit in een rolstoel. Inmiddels zijn de meeste passagiers met boten van de KNRM naar de kant gebracht. Het is nog niet bekend hoe het schip op de zandplaat kon vastlopen. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Hoeimakers, Badkamers en Tegels in Oostrum.
8: Vrijdag 16 oktober koers de Eneco Tour door Zuid-Limburg. Beleef de spectaculaire etappe van Sittard naar Waterslij. Bezoek gratis diverse events op het Tom Dumoulin Bikepark en de finish in Waterslij. Check enecotour.nl.

Wat een monsterhit is dit, hè? Ella Langley en Juice in Texas. Dit is L1. Strak om 15:40 een nieuwe ronde van het Limburgse Terken. Ja, wat is dat dan, Stefan? Nou, louter en alleen Limburgs product op zender. Gewoon 15 minuten lang. Hartstikke leuk. Kijk, deze trouwens nog. Dit is Entwine en Happy Be Alleen.

0: HLing.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

even dat rondje van het rijhoed de kast gehaald. Sheryl Crow en All I Wanna Do, dit is L1. In het vertellende bankje trekken verdurkte provincie op zoek naar recepten tegen eenzaamheid. Hartstikke chique programma. Check het even via de site van ons, L1.nl.

Samuel Oetweld en oh, dat had hij gewild, hè, met Russo. En boom, dit is L1 Hittappen met zometeen de belangrijkste Limburgse man, Neut. Ik ben helemaal van mijn apropo. Het Limburgse Neut komt eraan. En de man die inderdaad, och, net als ik nu de weg kwijt is in New York. Dit is Sting, BLA.

0: Ja, die Stengers nog steeds bezig met die routekaart van hem, hè? Englishman in New York, dit is L1. Zometeen navigeren we richting een nieuwe ronde van het Limburgse Terke.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
3: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
2: Bezoek een Alzheimer café bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
4: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
5: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Het slachtoffer van het dodelijk fietsongeval vanmorgen in Montfort is een man van 64 uit de gemeente Roerdalen. Hij kwam om het leven bij een aanrijding met een auto, even voor 9 uur op de Speeltjesbosweg. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar de fietser kon niet meer worden gered. De verkeersongevallendienst van de politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. 3 mensen uit Venlo zijn opgepakt vanwege de dood van een minderjarige jongen in die plaats de zomer van vorig jaar. De jongen kwam waarschijnlijk om het leven na een ongeluk in een drugslab. Het slachtoffer werd met 2 anderen eind juni 2025 opgenomen in het ziekenhuis. Een paar dagen later overleed hij. De verdachten die nu zijn opgepakt zijn tussen de 18 en 27 jaar oud. Ze worden verdacht van de productie van synthetische drugs en ook dat ze minderjarigen aan het werk hebben gezet voor criminele activiteiten. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden. Er komt geen nieuw seizoen van Kees Vlodder, de in Sittard gedraaide spin-off van de beruchte Vlodderfilms en televisieserie. Vanwege tegenvallende kijkcijfers wordt de stekker eruit getrokken. Pepijn Pie van de Venne zette zich 2 jaar geleden in om de serie terug naar de Sittardse Kolleberg te halen.
9: Ja, wat we hebben meegemaakt, dat pakt niemand ons af. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, toen ik het idee Pallenberg 2 jaar geleden nu opperde, dacht ik nooit dat het zou lukken om Vlodder naar Sittard terug te krijgen. Dat is wel gelukt. Dus ondanks dat het jammer is, kunnen we wel terugkijken op een leuk avontuur en toch wel ook een succes.
8: Kees Vlodder is nog altijd te zien op Videoland. En bij Afferden heeft de politie gisteravond een busje aan de kant gezet met daarin zo'n 300 kilo aan levende krabben. De dieren waren ingepakt in piepschuim kratten. Agenten zetten de auto rond 11:30 aan de kant voor een routinecontrole en hoorden op een gegeven moment geritsel in de laadruimte. Uiteindelijk mocht de bestuurder gewoon doorrijden met zijn dieren. De bijzondere vracht is wel doorgegeven aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En het weer. Vandaag opnieuw een zonnige dag met weinig wind en een bijna zomerse 23 graden. Maar als de zon straks eenmaal onder is, wordt het snel weer fris.

Lekker dansen in het Limburgse teken met Lucas en Steve en Heart First. Het is net zo'n ritueel wie vastelovend. Het Limburgse teken om 15:40 met Marjolein Heiltjes nu. Dit is Hier Ben Ik.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor.

0: Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De fietser die vanmorgen om het leven kwam bij een aanrijding in Montfort is een man van 64 uit de gemeente Roerdalen. Drie mensen uit Venlo zijn opgepakt voor een fataal ongeval in een drugslab in de zomer van vorig jaar. Een minderjarige Venlonaar kwam toen om het leven. En vanwege tegenvallende kijkcijfers komt er geen nieuw seizoen van Kees Vlodder. Die spin-off van de beroemde film- en televisiereeks werd opgenomen in Sittard.
3: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wil van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van het internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen erdoor worden lastiggevallen en afgeperst. Van Wil erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar de opsporing van de daders is lastig. Hij gaat in elk geval de politie vragen of ze de Belgische politie willen helpen bij het onderzoek. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was er zaterdag naartoe gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. Sinds de uitbraak in mei zijn meer dan 4000 mensen overleden, vooral in Congo. Klanten van het Britse modebedrijf ASOS hebben een vreemde melding op hun telefoon gekregen. In het bericht stond dat hackers de controle hadden over de online omgeving. Het was gericht aan het beveiligingsteam. Het bedrijf is dus mogelijk gehackt. ASOS heeft er zelf nog niets over gezegd. De politie in Vietnam heeft een netwerk opgerold dat duizenden katten heeft gestolen in Ho Chi Minh-stad. 12 mannen hebben de dieren meegenomen en doorverkocht, waarschijnlijk om op te eten. De mannen gingen 's nachts op de motor door woonwijken op zoek naar katten en lokten die in de val. De zaak kwam aan het licht toen de politie bij een inval 50 katten vond. Het eten van katten en honden in Vietnam mag als de verkopers de juiste vergunningen hebben. De laatste jaren komt er steeds meer weerstand tegen het eten van honden en katten. Het weer droog en zonnig. In het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden.
5: Groenselenvlaai, kersenvlaai of broemenvlaai. Geniet van de Week van de Vlaai van 12 tot en met 17 oktober. Ook bij uw ambachtelijke bakker. De Week van de Vlaai wordt georganiseerd door de Limburgse ambachtelijke bakkers en de bakkersopleidingen.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
8: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BT en de Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
9: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 van

0: tip of you.
1: De dinsdagmiddag 4 uur werd hier net geopend door beroepsromanticus Ed Sheeran.
2: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
1: Van harte welkom, mocht je net ingeschakeld zijn. Ja, tegelijkertijd niet alleen maar super positief hier aan het begin van L1 Vandaag. Want we hebben slecht nieuws. En dan voor één specifieke groep. Slecht nieuws voor liefhebbers van Flodder.
3: Hoor je dat, Kees?
1: Ja, want na één seizoen komt er aan de Flodder spin-off alweer een einde. En dat betekent dus dat er de komende tijd ook niet meer in Limburg gefilmd gaat worden voor die serie. Pepijn Pie van de Venne, die had als postbode een kleine rol in de serie. En die vindt het natuurlijk jammer.
4: Ik zit toevallig in een groepsapp nog met allerlei cast en crewleden. Dus daar kregen wij het als eerste horen.
1: Ja, toch wel een bittere pil, kan ik me voorstellen. Trouwens, even hier op de dinsdagmiddag hier het oog over de vraag. Werd binnenkort het gebruik van mobiele telefoons helemaal verboden op scholen? Als dan het kabinet leek in ieder geval wel. Kinderen die mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula, op het schoolplein. Helemaal nergens meer. Maar ja, veel leerlingen hebben natuurlijk wel een laptop bezig.
5: Er zijn mensen ja, die nou, op je laptop staan heel veel social media apps. In het toilet wordt ook meestal de telefoon gebruikt.
6: Nou, je kan er op appen als je WhatsApp downloadt. Je kan er ook spelletjes op spelen. En veel andere dingen die je ook op een telefoon zou kunnen doen.
1: Ja, je zou het kunnen zeggen, ben je een beetje gespijbeld wat betreft het telefoonverbod. Piet Sintermeert College in Heerlijk geldt als een verbod. Zo meteen eens even kijken wie dat doorgehandhaafd blijft. Of niet.

kunt je goed de tenen zoete huren. En dan heb ik het over Leona Lewis met Bleeding Love op deze zonsovergoten dinsdagnamiddag. Nou, weer een verwindjuur. Merken wat betreft het aantal graden. Ja, dat zal ongeveer vergelijkbaar zijn met het aantal graden als vandaag. Ook om en bij 23 graden. Maar misschien wel een flinke spat regen. Zit er denk ik, Lotte, we nog even extreem genieten van dat lekkere weer dan. En nog meteen dan de uitdaging om de volumeknoppen even radicaal naar de rechterkant open te draaien. Ze komen even de hoempa beleven.

Live and Learn, Joe Public, hier net bij L1 Vandaag, waar wij zeker weten wel educatief verantwoord materiaal voor je klaar hebben. Zometeen namelijk de razendsnelle spreekbeurt. Ja, en die vindt ook echt wel in een klaslokaal plaats vandaag, denk ik. Eén vak dat namelijk centraal staat, en dat is het prachtige Duitse vocabulair. Tenminste, in my humble opinion, ik heb net nog een paar parels uit het Duitse vocabulair proberen op te zoeken. Wat vind je bijvoorbeeld van gebutterte peterselie en salzkartoffelen? Of een lebensende genießer, een pensionado dan. Eisenbahn aus Besserungswerk, een spoorwerkplaats. Dat is natuurlijk die naam wel, hè? Midnacht bij Zeit, nou, de voorzetsel beter gezegd.

0: Absoluut geweldige plaat blijft natuurlijk toch wel van de Eagles. En One of These Nights hier net bij Alleen Vandaag. Maar zeer gewaardeerde collega Dave hier even voor het glas gaat staan. Want het is tijd voor de razendsnelle spreekbeurt. Ja, dat is ook echt wel een schoolvak vandaag. Want sinds 2012 roept de actiegroep Duits elk jaar één dag uit tot de dag van de Duitse taal. Nou, laat dat nou net vandaag zijn. Dan op die dag zetten scholen, bedrijven in heel Nederland die Duitse taal in het zonnetje. Ja, dat is wij ook. Maar de spreekbeurt is wel in het Nederlands, hoor. Geen zorgen.
1: Razendsnelle spreekbeurt.
2: Het Duits is een taal behorende tot de West-Germaanse tak van de Germaanse talen. Het is de officiële taal van Duitsland, Oostenrijk en Liechtenstein. En één van de officiële talen van Zwitserland, Luxemburg, België, Denemarken en Italië.
3: Favoriet Duits woord? Scheisse.
2: Met rond de 120 miljoen moedertaalsprekers is het Duits de grootste taal in de Europese Unie.
4: De dag van de Duitse taal.
2: Het Duits neemt na het Engels de voornaamste plaats in bij het onderwijs in vreemde talen in Nederland. Het is, na een periode van neergang in de loop van de 20e eeuw, weer toegenomen in populariteit.
5: Wie dat goed mag, hoest niet.
2: Tijdens een onderzoek van de Europese Commissie gaf 71% van de Nederlanders aan
6: niet de dood oder die gladiolen
2: in meer of mindere mate Duits te kunnen spreken.
7: Tulpen und Käse aus Holland kent je.
2: Duits is in de meeste gevallen een verplicht vak op de middelbare school. Andersom is het ook populair voor Duitsers om Nederlands te studeren.
8: Papatjes?
2: Alleen al in Münster zijn er meer studenten Nederlands dan studenten Duits in Nederland.

ook een geweldige bandnaam vinden. Niks dan dieven, alleen maar boeven, met dan op zijn Engels natuurlijk. Nothing but thieves in het BLN vandaag overkomen met Lester Limbusch. En nou schiet zo meteen over een aangifte gedaan door de burgemeester van Maasgouw. Wat aan vooraf ging jullie zo meteen van 8 uur.

0: dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
2: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
3: Ze vallen weer, onze chocolade herfstbladeren. Ze groeien weer, onze chocolade paddenstoelen. En zie ik daar nou een eekhoorntje met een hazelnootbonbon? Het wordt weer gezellig in huis.
4: Met Rousseau chocolade.
3: Rousseau chocolade. Met meer dan 25 winkels in Limburg en Brabant.
2: Neem de trein tijdens de A2 weekendbreak en krijg 50% korting.
3: Herfstbonbons met heerlijke vulling. Voor jezelf of als cadeau. Natuurlijk van Rousseau.
5: Alles wat je thuis nodig hebt vind je onder één dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in een van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
9: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
10: 16:30 geweest, dat betekent dat je even wordt bijgepraat wat betreft de Limburgse actualiteiten door Arthur.
11: Goedemiddag. Burgemeester Dion Schneider van Maasgouw doet aangifte naar bedreigingen op Facebook aan het adres van de gemeenteraad. Aanleiding was een bericht van de gemeente over de spreidingswet. Maasgouw is door Den Haag op de vingers getikt omdat het niet genoeg vluchtelingen opvangt. De gemeente liet dat via social media weten aan zijn bewoners en zei dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid neemt en gaat werken aan een lokale aanpak voor het probleem. Op die Facebook-post kwamen vervolgens reacties waarin gemeenteraadsleden werden bedreigd. Die berichten zijn door de gemeente veiliggesteld en worden overgedragen aan de politie. Het slachtoffer van het dodelijk fietsongeluk vanmorgen in Montfort is een man van 64 uit de gemeente Roerdalen. Hij kwam om het leven bij een aanrijding met een auto even voor 9 uur op de Sweeltjesbosweg. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar alle hulp kwam te laat. De verkeersongevallendienst van de politie onderzoekt wat er precies is misgegaan. 3 mensen zijn opgepakt vanwege de dood van een 17-jarige jongen in Venlo in de zomer van vorig jaar. De jongen kwam waarschijnlijk om het leven na een ongeluk in een drugslab. Het slachtoffer werd met 2 anderen eind juni 2025 opgenomen in het ziekenhuis. Een paar dagen later kwam hij te overlijden. De 3 verdachten die nu zijn opgepakt komen allemaal uit Venlo en zijn tussen de 18 en 27 jaar oud. Ze worden verdacht van de productie van synthetische drugs en ook dat ze minderjarigen aan het werk hebben gezet voor criminele activiteiten. Volgens de politie worden er mogelijk nog meer mensen aangehouden. En er komt geen nieuw seizoen van Kees Vlodder, de in Sittard gedraaide spin-off van de beruchte Vlodder films en televisieserie. Vanwege tegenvallende kijkcijfers wordt de stekker eruit getrokken. Pepijn Pie van de Venne zette zich 2 jaar geleden nog in om de serie terug naar de Sittardse Kolleberg te halen.
12: Ja, wat we hebben meegemaakt, dat pakt niemand ons af. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, toen ik het idee Pangenberg 2 jaar geleden nu opperde, dat ik nooit dat het zou lukken om Vlodder naar Sittard terug te krijgen. Dat is wel gelukt. Dus ondanks dat het jammer is, kunnen we wel terugkijken op een om een leuk avontuur en toch wel ook een succes.
11: Wie de serie nog wil zien, hij is nog altijd te zien op Videoland. En het weer. Vandaag opnieuw een zonnige dag met weinig wind en een bijna zomerse 23 graden. Maar als de zon eenmaal onder is vanavond, wordt het snel weer fris. Morgen opnieuw zonnig en lekker warm.
10: Kijk eens, dat hult men dit op. Arthur, dankjewel. Zo meteen hier het grensgevalletje. Ik durf wel te zeggen, we gaan echt van links naar rechts alle mogelijke, ja, dat is wat overdreven, maar heel wat verschillende genres komen voorbij.
13: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.

0: Ja, deze dag staat dus te boek als de dag van de Duitse taal. Maar tegelijkertijd betekent dat niet dat we niet even de Belgische grens over kunnen gaan. Met andere woorden, de hoogste tijd voor het meest democratisch verantwoorde rubriekje van Limburg.
1: Zingen mag meer sparen.
2: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Of sterker nog, we hoeven eigenlijk heel veel grens over. Hè? Wel, de Limburgse afvaardiging buurt natuurlijk ook tot de opties. Met vandaag, wat betreft de Limburgse kandidatuur, de kleine grande dame van het Limburgse lied, Os Egebep natuurlijk.
2: Het grensgeval.

0: jouw grensgevalletje?
1: Ja, dat is wederom de vraag. Daar hopen we dan een antwoord op te krijgen. En die antwoorden mogen binnenkomen via de L1-app. Babycraft met haar spulje accordeon. Case Choice vanuit Danver. Handwerpen met Not an Addict. Of ja, de flinke houseknaller van Oymara. Dat is wakkelcontact op de dag van de Duitse talen. Met Lotte Bier. Okay.

0: Douwe Bob en Mo heen het BL en vandaag nog even blijven. Hoe het weer trouwens vanmiddag nog even bij zijn lieve plekken is ja, toch wel het prachtige programma, de Limburgse Babbelaars. We hebben er zo, ze doen er nog even een klein fragmentje uitgepikt. Want ze zien ze leuk, die jongste generatie Limburgers. Presentator Jochem van Gelder is natuurlijk zelf de Limburgse taal niet machtig, maar moet er dan toch aan geloven wanneer een van die kinderen een Limburgs leerspleinsje bezig heeft.
1: En zeg eens tuut.
2: Tuut.
1: Nee, tuut.
2: Ik zei toch tuut?
1: Tuut.
2: Tuut. Langer maken. Tuut is een frietzakje.
1: Ja, maar kus.
2: Kus.
1: Poor.
2: Poor.
1: Prei.
2: Prei.
3: Jongens, we zijn nog eentje vergeten.
1: Mama.
3: We zijn nog eentje vergeten.
2: Welke dan?
1: Wacht. Sietoes. Wacht, hè.
2: Kijk, de nieuwe eronder.
1: Nou, alleen.
2: Nou, en dan ga ik het alleen doen.
1: Als ze aan de fout zijn, weet ze wat ze daar moest doen?
2: Nee.
1: Daar moest ze op een trucje op de kop gaan staan.
2: Oké, daar komt-ie. Lutsch.
1: Lodge, je zag het fout. Je zegt het fout.
4: Toch? Hij mag het wel veel fout zeggen.
2: Bushy.
1: Nee.
2: Chukken, kroken, kijk. Allemaal goed.
1: Nee.
2: Yes,
1: nee,
2: ik heb het. Ik wil een kuksje. Nou.
1: Toch al niet.
2: Nee, zorgen we wel. En de belangrijkste. Sheethoes.
1: Oké, toch al niet. Nee, toch al.
2: Ik kom maar naar buiten. Ik ga naar de maandenstone.
0: Ja, in ieder geval geprobeerd, ja. En ik moet zeggen, wat betreft het sheet-toest, dat is toch wel absoluut de parel, hè?
1: Sheet-toest.

0: Samen met Gnarls Barkley recht in de klok van 4 voor. En is er ook ondertussen wel de spreekwoordelijke witte rook opgestegen uit onze LN Vandaag schoorsteen. Want de keuze is zin gemaakt voor het grensgevalletje. Ik zet ze nog even nogmaals op bereiken.
1: Het grensgeval.

0: geval.
1: Ja, een antwoord op die lijst vroeg horen toch niets is hier, Lien, met de dag van de Duitse taal vandaag.
2: Goed geantwoord.
1: Ja, dat neem ik aan, dat mevrouw Kraft het goede antwoorden ving. Want overmaat van de stemmen, ja, was toch goed binnen Limburg. Op zich ook geen keiharde verrassing, moet ik toegeven. De Kimpje dan, de grande kleine dame. Bepje Kraft zelf.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Kerstlichtjes, gezellige kraampjes en de mooiste winterse steden. Van een dagje kerstmarkt tot een compleet verzorgde busreis of riviercruise. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Ontdek onze kerstreizen op biese.nl.
2: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
3: Houd misdaad uit je buurt.
2: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
7: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
9: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
10: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
9: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
10: Social Deal deals die je niet mag missen.
11: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
13: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De burgemeester van Roerdalen doet aangifte naar bedreigingen aan het adres van de gemeenteraad. Die kwamen binnen nadat Roerdalen liet weten zijn verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om de opvang van asielzoekers. De fietser die vanmorgen om het leven kwam bij een aanrijding in Montfort is een man van 64 uit de gemeente Roerdalen. En 3 mensen uit Venlo zijn opgepakt voor een fataal ongeval in een drugslab in de zomer van vorig jaar. Een 17-jarige Venlonaar kwam daarbij om het leven.

0: dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar opsporing van de daders is lastig en gaat de politie dus vragen om de Belgische politie te helpen bij het onderzoek. Volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Over andere geaardheden wordt minder positief gedacht. Veel ondervraagden denken dat transgender, non-binair of biseksueel zijn een modeverschijnsel is. Deze groepen hebben veel vaker te maken met depressie, suïcidale gedachten en discriminatie. In Kenia is voor het eerst iemand overleden aan ebola. Het is het 4e land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven aan het virus. Op de Westerschelde zijn 70 passagiers van een schip gehaald. Ze waren vastgelopen op een zandbank in de buurt van Breskens. Een groot deel van hen was al op leeftijd. In Vietnam is een bende opgerold die illegaal katten ving en doorverkocht om op te eten. Ze zouden er zeker 2700 hebben gevangen. Bij een inval in een pand werden tientallen levende katten gevonden, maar ook weegschalen, trimapparaten en kattenvallen. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij een graad of 21. Vannacht hier en daar mist. Het koelt dan af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden.
1: Op zoek naar jouw volgende citytripbestemming? Ontdek Liebeckerplatz Essen. Een enorme keuze aan fashion, beauty en techniek. Allemaal onder één dak. Shop bij merken als Zara, Douglas en Mediamarkt. En nog veel meer. De beste plek van Essen. Liebeckerplatz Essen. Kom langs en beleef het zelf.
2: Partizanen. Een Limburgs verzetsverhaal. Met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
3: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
4: Stiel heggenschaar, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
6: Voordeelhaartjes.nl.
7: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
8: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
9: Voordeeluitjes.nl.
10: Linda viel 62 kilo af met de Nederlandse Obesitaskliniek.
11: Letterlijk alles veranderd. Je huid, je haar, je leven, je mindset.
10: Niet alleen een operatie, maar deskundige begeleiding van artsen, psychologen en leefstijlcoaches maakt het verschil. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
13: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
14: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
15: Liefde

0: De meest iconische introductie ooit. Wat betreft de historie van de televisie staat hier nu centraal bij L1 Vandaag.
1: Kom maar achter me aan.
2: Dit is L1, de Polygonese.
0: Ja, ik hoor je hersenpan kraken hoor. Wat zou dat dan zijn? Welke iconische introductie op de televisie die nog alles uitgesproken wordt? Nou, wat denk je van de kok met COCK? We gaan vandaag even terug naar 6 oktober 1995. Toch al wel weer, 31 jaar geleden. Oh man, moet mijn hersenpan ook even kraken met dat acute rekensommetje. Toen werd dus voor de eerste keer de televisieserie Baantje uitgezonden. Zou uiteindelijk uitgroeien tot gigantisch hit. Miljoenen kijkers per aflevering. Misschien dat je zelf ook wel altijd aan de buis gekluisterd zat. Maar voordat het überhaupt een serie op de beeldbuis werd, verscheen in de boekvorm, heel wat jaren eerder. De auteur putte in de jaren 60 zelfs uit zijn eigen ervaringen als rechercheur.
3: Op Urk, toen het nog een eiland was, werd in 1923 als zoon van een Harlingse binnenschipper en een Urkse vrouw A.C. Baantje geboren. Hij zou de bekendste rechercheur van Amsterdam worden en de meest gelezen Nederlandse schrijver van politieromans.
4: Ik wil zeggen
5: dat jij belang hebt bij Patrick's dood.
4: U denkt dat ik...
6: Waar was u gisteravond?
4: Thuis?
7: We zijn natuurlijk ongelooflijk trots op dat het zo'n iconisch ding is geworden. Toen wij begonnen eraan hadden we geen idee. Het was wel altijd meteen leuk, maar dat het gaat worden wat het wordt. Dat mensen op straat hier blijven aanspreken, nog steeds op de dag van vandaag als Fledder. En,
8: ja?
7: En dat het nog
8: ondanks
7: gewoon
8: het flikken en alles wat...
7: Ja, het, zeker in Amsterdam is het,
9: en als
7: is het niet uit te gummen.
4: Patrick Piers, lid van de Mail Motor Squad. Ze hadden maar zijn ouders ingeschreven, werkeloos.
10: Nou, maar laten we het even hebben over het slot van Baantje. Vond u het ook wel eens tijd eigenlijk?
11: Ja.
10: Waar begon het te wringen? Waar begon de sleet te zien?
11: Er is toch helemaal geen sleet op. En daarom is het zo leuk om afscheid te nemen. Er is totaal geen sleet op. En het publiek is voorlopig nog niet van Baantje af. Want het zal nog 10 jaar herhaald worden. Mm-hmm. Het overleven niet eens.
4: Ik had er zo vermoeden van dat het wapen nog steeds in de auto lag. Geluk. Zonder geluk kan niet.
2: L1. Dit is L1.

0: Ja, ik zit er even het weerbericht nog te checken. Maar het hele nazomerse gebeuren, dat heult nog wel even aan. Wat merken dan hier het weer richting de 24 graden.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Kan er wel een spat regen vallen dan. Maar op zich, tropische muziek kan hier ook nog wel aan blijven rukken. Denk ik. Nou, zodoende dadelijk dan echt een dijk van een Limburgse talige zomerhit. Naam van Dwayne. Maar eerst actualiteiten. Het gaat over het telefoonverbod wat er misschien wel gaat komen. Het advies van het kabinet om op scholen mobiele telefoons volledig te verbieden. Dat leidt je tot nogal wat verdeelde reacties. Op veel scholen mogen leerlingen nu alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Los van gebroken. Maar volgens dit nieuw advies mocht het straks ook niet meer in de pauze in de aula of op het schoolplein. Dus moet hem helemaal toesloten liggen. Sint Meert College in Heerlen heeft al 2 jaar zo'n algeheel telefoonverbod. Dus daar komen de telefoontjes niet binnen. De telefoon moet er dan dus de hele dag in de kluis of toes achtergelaten worden. Dus Femke Ploemen van die school.
2: Wij hebben afgesproken vanaf vorig schooljaar dat we thuis of in de kluis hebben. Dat betekent dat de leerlingen de telefoon of thuis laten of als ze op school komen, dat die het kluisje ingaat. En dat betekent ook op het moment dat ze het schoolterrein opkomen, dat het telefoontje in de zak zit, in de tas zit en bij binnenkomst meteen in het kluisje gaat. En overdag zien wij geen telefoons en worden ook niet tussendoor gecheckt voor het rooster. Daar hebben we mooie videobeelden voor waar ze dit op kunnen zien. Ja, dan gaat hij de kluis in. En als ze naar huis gaan, dan halen ze hem eruit. Gaat hij in de tas en pas achter het schoolterrein mag hij uit de tas gehaald worden.
3: En werkt het telefoonbeleid?
2: Ja, het werkt heel goed. We waren er in het begin natuurlijk ook een beetje bang voor. Hey, hoe gaat dat werken? Je ziet dat de leerlingen op het terrein de telefoon ook niet bij zich hebben. Dat de leerlingen de telefoon bij binnenkomst in het kluisje leggen. En in het algemeen kunnen we spreken dat het gewoon heel goed gaat. En dat de leerlingen zich mooi aan die afspraken houden weer naar onze school.
3: Jullie hebben dit beleid al 2 jaar. Merken jullie ook al verschil?
2: Ja, we zagen eigenlijk helemaal in het begin het verschil al direct. Wat je vooral zag is, leerlingen hebben wel eens een conflictje met elkaar. Dat gebeurt op iedere school. En het was gewoon heel interessant op het moment dat dat gebeurde, om dat te gaan filmen. En dan was het vaker eerder in Amsterdam dan bij iemand van het personeel, leerkrachten, ondersteunend personeel binnen school of bij ouders, dan dat wij er vanaf wisten. En dat brengt gewoon heel veel narigheid met zich mee. Voor de leerling die het gebeurt, is wereldwijd te bekijken, het staat op de socials. En er zijn allemaal dingen die gewoon niet goed zijn voor een leerling. En dat wil je gewoon niet.
0: Ja, al met al dus in de notendop meer voor dan nadelen. Wat betreft het algehele telefoonverbod. Tegelijkertijd, gewijd bij de collega's van 1 Vandaag, vroegen ze dan wat leerlingen zelf. En zegt ja, maar laptop hebben we wel.
4: Er zijn mensen ja, die. Nou, op je laptop staan heel veel social media apps. In het toilet wordt ook meestal de telefoon gewoon gebruikt.
5: Nou, je kan er op appen als je WhatsApp downloadt. Je kan er ook spelletjes op spelen. En veel andere dingen die je ook op een telefoon zou kunnen doen.
0: Ja, dus helemaal waterdicht is het ook niet. Maar goed, dat is ook lastig om het waterdicht te maken, denk ik überhaupt. We gaan kijken wat er van komt. Het algehele telefoonverbod eventueel op scholen.

vergangene schrijven dat ik afvroeg waarom zijn vrouwen zo duks in de keuken boog. Op laatste de honger 11 stonden antwoord. Is die vrouw zeer kleng van stuk? Zien dat als een juistje luk? Du kan ze leng dan naar de sauna, Jon. Het ligt met een glas water in de machtentron.

0: Jamie McDonald hier net bij Alleen Vandaag gaat het over Mr. Rock'n'Roll. En zometeen bij het laatste Limburgse nieuws gaat het over Mr. Massa is Kassa. De man die ook wel bekend is van deze gevleugelde uitspraak.
1: Daar hoor ik op Fox World van.
0: Ja, waarschijnlijk is hij dat vandaag ook geworden. Want nieuws over een Limburgse camping van hem. Achterbeter meer over zometeen.
2: Tinnemans Keukens. Voor topkwaliteit keukens en design op maat. Plan uw adviesgesprek via tinnemanskeukens.nl.
3: Beleef kerst op een grootse en magische manier. Kom samen naar Kerstboulevard Limburg en bezoek de grote kerstshows van tuincentrum Daniels en Schmieds. Met sfeervolle kerstartikelen en prachtige decoraties. Een dagje uit voor het hele gezin. Kijk op kerstboulevardlimburg.nl en dan hop hop naar Vlodrop.
4: Is het nu een goed moment om een thuisbatterij aan te schaffen?
5: Natuurlijk! Zo optimaliseer je het stroomverbruik en verlaag je ook de kosten. Zo haal je alles uit je eigen energie. Manage your energy op newenergysystems.nl.
6: Kom en ontdek Kerstboulevard Limburg. Hop hop naar Vlodrop.
7: Ja, mijn zoontje en ik fietsen dit weekend naar het voetballen. We staan wel 1-0 voor.
8: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
9: Een nieuwe vloer plaats je met liefde en vakmanschap. Bloemenparket in Kerkrade heeft eigen vakmensen die als geen ander het vak verstaan om parket, planken, vinyl en laminaat perfect te leggen. Kijk voor staaltjes vakmanschap op bloemenparket.nl.
8: Neem de trein met korting of pak de fiets tijdens de A2 weekendbreak.
9: Een kwaliteitsvloer voor elk budget. Die vind je bij Bloemenparket in Kerkrade.
10: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
11: Cute.
10: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de

0: een tikkie anders doet.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
5: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
5: Een initiatief van Pfizer.
7: Richting de dinsdagavond, maar niet voordat weer bijgepraat worden door achteren met het laatste Limburgse nieuws.
8: Goedemiddag. Stadscamping Den Dries in Valkenburg is definitief verkocht voor €3,55 miljoen. Het kampeerterrein was ongeveer 5 jaar in handen van realityster en campingbaas Peter Gillis, maar vanwege vermoedens van witwassen ging de zaak nooit open. De camping ging vorige week onder de hamer omdat Gillis een betalingsachterstand had bij een geldschieter. In totaal gingen er 3 van zijn vakantieparken onder de hamer. Die brachten samen ruim €27 miljoen op. Een bedrag dat mooi overeenkomt met de schuld die Gillis nog open had staan. Wie de nieuwe eigenaar van de Valkenburgse camping is, is nog niet bekend. Burgemeester Dion Schneider van Maasgouw doet aangifte naar bedreigingen op Facebook aan het adres van de gemeenteraad. Aanleiding van zijn bericht van de gemeente over de spreidingswet. Maasgouw is door Den Haag op de vingers getikt omdat het niet genoeg vluchtelingen opvangt. De gemeente liet daarna via social media weten dat Maasgouw zijn verantwoordelijkheid neemt en gaat werken aan een lokale aanpak voor het opvangprobleem. Maar op die Facebook-post kwamen vervolgens reacties waarin gemeenteraadsleden werden bedreigd. Die berichten zijn door de gemeente veiliggesteld en worden overgedragen aan de politie. 3 mensen zijn opgepakt vanwege de dood van een minderjarige jongen in Venlo in de zomer van vorig jaar. Die jongen van 17 kwam waarschijnlijk om het leven na een ongeluk in een drugslab. Het slachtoffer werd met 2 anderen eind juni 2025 opgenomen in het ziekenhuis. Een paar dagen later overleed hij. De 3 verdachten die zijn aangehouden komen allemaal uit Venlo en zijn tussen de 18 en 27 jaar oud. Ze worden verdacht van de productie van synthetische drugs en ook dat ze minderjarigen aan het werk hebben gezet voor criminele activiteiten. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden. En er komt geen nieuw seizoen van Kees Vlodder, de in Sittard gedraaide spin-off van de beruchte Vlodderfilms en televisieserie. Vanwege tegenvallende kijkcijfers wordt de stekker eruit getrokken. Pepijn Pie van de Venne zette zich 2 jaar geleden nog in om de serie terug naar de Sittardse wijk Kollenberg te halen.
9: Ja, wat we hebben meegemaakt, dat pakt niemand ons af. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, toen ik het idee Pagenberg 2 jaar geleden nu opperde, dacht ik nooit dat het zou lukken om Vlodder naar Sittard terug te krijgen. Dat is wel gelukt. Dus ondanks dat het jammer is, kunnen we wel terugkijken op een leuk avontuur en toch wel ook een succes.
8: Ja, het enige seizoen van de serie Kees Vlodder is nog te zien op Videoland. En het weer. In de zon werd het vandaag zo'n 23 graden. Maar als de avond valt, wordt het vandaag snel kouder. Morgen eerst wat sluierbewolking, maar het wordt zelfs nog iets warmer dan vandaag.
7: Arthur, dankjewel. Wat betreft de situatie op de Limburgse wegen ietsjes minder rooskleurig. 2 relatief korte vertragingen wel. Eerst op de A2 noordelijke richting tussen Maastricht en de afrit richting Maastricht Aachen Airport. Dat duurde een kleine 10 minuten langer over. En ook een stuk noordelijker in de provincie. De A73 tussen Grubbevorst en Blerik, zuidelijke richting dus. Ook een kleine 10 minuten vertraging.

0: Absolute klassieker. Robin S. met Show Me Love. En natuurlijk, je net bij L1 Vandaag waren we ook op deze dinsdag een delicaat dilemma klaar hebben staan.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Ja, het gaat over een bepaald geluid. Mocht je nou de komende dagen door het bos wandelen, kan het zijn dat je dan dit geluid opeens hoort. Niet bang te zijn, want het is niet een of andere draak die ergens opstijgt of de doden die weer tot leven komen. Het is de lokroep van bronstige herten richting de vrouwelijke dieren, want het is paartijd in de natuur. Zijn er zelfs ook heuse kampioenschappen in dit geluid, en dan gaat het niet zozeer om de herten, maar meer de mensen die dit geluid dan proberen na te produceren. Ook niet zozeer met de bedoeling om te paren, maar wel dus wie het beste kan. Ja, de een is dat toch beter dan de andere natuurlijk, hè? De een heeft waarschijnlijk ook op de wc opgenomen en de andere gewoon vanuit het podium of in de woonkamer. Niet gek opkijken dus, in ieder geval als je dit geluid dan ergens in de natuur hoort de komende tijd. Maar hoe heet dat geluid nog alweer? Nou, weet je, hoe dit geluid genoemd wordt, dan maak je kans op tickets voor het vrouwen-event in Theater Hotel de Orangerie komend weekend. Om meer met verschillende workshops, lezingen, voorstellingen van onder andere Jontana en de coverband ABBA Vibes.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz. Wie doen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.

0: Ja, normaal gesproken niet echt per se positief. Thunder in my heart. En dat betekent dit nog alles dat er een HID mee gemuutjes geweest. Maar dit was toch wel positief bedoeld, geloof ik. Mac en Leo Sawyer. The Thunder in my heart again, die L1 vandaag. Ik kreeg trouwens verschillende antwoorden binnen naar aanleiding van ons vroegstuk over die herten. Dat vrij bijzondere geluid dat die herten nou dan in de natuur aan het maken zijn allemaal. De bedoeling om daarmee de dames te lokken. Is misschien het overwegen waard om dat een keer in de kroeg te proberen. Ja, ik kreeg door het zooi bulderen zin. Is niet goed, maar zit je in de buurt. Dat kan het wel bij vermelden. Ondertussen ook nog heel wat angst. We zitten trouwens ook nog midden in de Kinderboekenweek. En bij attractiepark Toverland was er zodoende vandaag een vrij uitzonderlijke signeersessie. Dat attractiepark dat speelt een belangrijke rol in het nieuwe boek van meester Jesper. De kun je misschien kennen van sociale media. Maakt allemaal filmpjes op TikTok en zo. En zodoende tijdens de Kinderboekenweek signeerde hij Beuk in de schaduw van de achtbanen. Ja, niet in de achtbanen, want dat werd toch alles lastig natuurlijk. Natuurlijk tot groot plezier van de kids die door allemaal aanwezig waren.
1: Het boek ging over een schoolreisje en al over Toverland. Ja, en toen hebben we gewoon contact met elkaar opgenomen. Toverland wist dat ik hier vaker kwam. We hebben al vaker contact samen gehad, dus 1 en 1 is 2. Ja.
2: En een boek is natuurlijk heel iets anders dan het medium waar je eigenlijk heel bekend mee bent geworden, video.
1: Ja.
2: Hoe zie je die twee eigenlijk naast elkaar leven?
1: Nou, kijk, ik vind video's maken heel erg leuk. Ik vind het ook leuk dat kinderen van mijn video's genieten. Aan de andere kant vind ik ook heel erg belangrijk dat ze niet te vaak en te lang achter een scherm zitten. Ik ben ook leraar. Lezen is hartstikke belangrijk. Er wordt steeds minder gelezen in Nederland. Dat merk ik ook bij mijn eigen dochters. En ik probeer met het uitbrengen van boeken ervoor te zorgen dat er gewoon meer gelezen wordt. Maar vooral ook dat kinderen het lezen weer leuk gaan vinden. En je had het net al over heel veel gekleurde lettertypes. Ja, dat is natuurlijk wel een bewuste keuze om het boek aantrekkelijk te maken. Mooie illustraties, een leuk lettertype, leuke kleuren. Dat vinden kinderen natuurlijk ook belangrijk.
2: Hoe zit dat bij jou zelf? Lees je veel?
1: Ik moet eerlijk zeggen, zelf privé lees ik weinig. Maar in de klas lees ik wel heel veel. Ik lees ieder jaar boeken voor. Dus eigenlijk zouden, ik denk ook dat alle leerkrachten dat doen. Maar dat zouden alle leerkrachten moeten doen.
0: Ja, dan kriet je ook in ieder geval meester Jesper zijn dagelijkse porties. Letters en woorden toch al wel binnen, zo te zeggen.
3: Dit is

Ja, dit is zelf eigenlijk al de afkondiging, hè? B.O.B. Bruno Mars, Nothing on You. Hier bij Alleen Vandaag zit je net onderweg in de auto richting het thuisadres. Om daar aan te schuiven aan een prins heerlijk diner. Zoals sprake van een kleine dinsdagavondspits. Ah, met een nadruk op klein. A73 zuidelijke richting tussen Maasbracht en Knoppen het Vonderen. Nog een vertraging minder dan 10 minuten, dus daar ben je zo doorheen. De A2 dan, noordelijke richting, kom je van Maastricht en richting afrit Maastricht Aachen Airport. Doe je er daar wellicht ook een kleine 10 minuten later over. Maar goed, dat

0: 15 oktober koert de Eneco Tour door Zuid-Limburg. Beleef de spectaculaire etappen van Sittard naar Waterslij. Bezoek gratis diverse events op het Tom Dumoulin Bikepark en de finish in Waterslij. Check enecotour.nl.
1: Wilt ze een baan met impact en plezier? Vol verholen, warmte en teamwork. Bicevergram zorgt ze voor ouderen. En? Maakt ze het verschil? Kijk op werkenbicevergram.nl. Zorg begint bij dich.
2: Radio luisteren? Dat wil je natuurlijk in de beste kwaliteit en met de beste ontvangst. Daarom kies je voor een Zendjin. www.zendjin.eu.
3: Voor een heerlijk dagje shoppen ga je naar Trefcenter in Venlo. Bij Trefcenter vind je echt alles op één plek. Stijlvolle meubels, alles voor in de tuin of gewoon al jouw dagelijkse boodschappen. Je treft het hier. We zien je snel bij Trefcenter in Venlo.
2: Zendjin. World Class Radios.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt.

0: BN Magazine nu, 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
2: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
4: Ik ook niet.
5: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
6: We kunnen door.
5: Direct door. Allianz Direct.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Peter Gillis is definitief niet langer de eigenaar van stadscamping Den Dries in Valkenburg. De camping is door een nog onbekende koper voor ruim 3,5 miljoen gekocht bij een executieveiling. De burgemeester van Roerdalen doet aangifte na bedreigingen aan het adres van de gemeenteraad. Die kwamen binnen nadat de gemeente liet weten zijn verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om de opvang van asielzoekers. En 3 mensen uit Venlo zijn opgepakt voor een fataal ongeval in een drugslab in de zomer van vorig jaar. Een minderjarige Venlonaar kwam daarbij om het leven.
8: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. Ook vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor het onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Teksten van ChatGPT krijgen een onzichtbaar watermerk. Daaraan kan met een detector worden gezien of een tekst is geschreven door een mens of door AI. Het watermerk komt eerst alleen in teksten van gebruikers in de EU. Het zou vooral moeten helpen bij fraudezaken. De digitale informatieborden op treinstations kampen met een storing. Daardoor zijn de vertrektijden niet te zien, zegt de NS. Sinds een uur geleden wordt de informatie niet meer vernieuwd. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De NS zegt dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Hoe lang dat gaat duren is onduidelijk. Reizigers krijgen het advies om voor hun vertrek te kijken in de reisplanner in de app van NS of op de website. En in augustus was er ook al een probleem met de informatieborden. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. 1,5 week geleden werden bij die basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. Dan het weer. Vanavond is het droog. Vannacht hier en daar mist. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden.
10: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
11: Het is weer A2 weekendbreek. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2... Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Reis slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
12: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
11: Neem de trein tijdens de A2 weekendbreak en krijg 50% korting.
13: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
14: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
13: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
15: Ja, het is nog een beetje aan de vroege kant, maar heeft u al zitten denken wat u uw relaties dit jaar gaat schenken?
4: Bestel tijdig

0: eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Sint- en kerstchocolade. Ook maatwerk met logo. Het is altijd puur genieten. Met onze chocolade.
1: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
0: Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Individuele bezorging met de post is mogelijk. Kijk op rousseau.nl.
2: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
3: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1.

0: Het romantische moestuintje van Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Het is officieel dinsdagavond en mocht je nou helemaal niks hebben meegekregen van alle Limburgse actualiteiten op deze dinsdag, praat ik je even snel bij. Het ging bijvoorbeeld vandaag ook al over de donderdagavond. Dan hebben we het over de afsluiting van de A2. Die begint al komende donderdagavond. En dat is dan niet omdat er meer werk ligt, maar omdat er te weinig mensen en materieel beschikbaar zijn om alles in één normaal weekend voor elkaar te krijgen. Hoort Mark Hendling van Boskalis.
2: We hebben nu een dag langer nodig, omdat er een tekort aan personeel en materieel is in eigenlijk in heel Nederland. En daardoor willen we het spreiden over één dag extra nu het werken.
3: Als u voldoende materiële mensen had gehad, had het ook een dag minder gekund?
2: Ja, dan hadden we het van vrijdag tot maandag gedaan, wat oorspronkelijk ook de bedoeling was.
0: Ja, bittere noodzaak dus. Dan positiever nieuws. Bilal Chitwani is de leraar van het jaar 2026 in Nederland. Hij geeft de vakken economie en rekenen en ondernemen op het Blariacum College in Blerik.
4: Luister goed naar je eigen mening. Kijk naar kwaliteit, kijk naar prijs, wat past binnen mijn budget. Het moet niet zo zijn dat je iets gaat kopen waardoor je daarna geen geld meer overhoudt. Dat is niet slim. Met mijn vak economie geef ik les over keuzes maken. En de keuzes die wij maken als mensen hebben veel meer impact dan dat wij denken. De keuzes die kunnen je laten gaan vormen. En dat is wat ik mijn leerlingen ook meegeef hier. De keuzes die zij maken, daarmee zijn zij verantwoordelijk voor hun toekomst.
0: Allemaal een beetje met ter voorkoming dat er geen gat in de hand ontstaat dan. En Rever een viertje trouwens in Vielen. Schutterij Sint-Josef Torp besteedt 125 jaar. Dat is natuurlijk Rever, de plaatselijke heemkundevereniging, om de geschiedenis van die schutterij dan ook eens even goed uit te pluizen. En volgens secretaris Gina Nech spreekt het archief nog steeds uit.
5: Er blijven ook altijd foto's uit privécollecties opduiken. Er komen ook altijd foto's tevoorschijn bij overleden leden. Hè? Dus die wat op een bepaalde leeftijd en dan toch helaas komen te overlijden. Hoe durf dat de nabestaanden er eigenlijk niks meer mee doen. En ja, dat werd dan geschonken aan de vereniging. En dat koesteren we.
0: Flink jubileum, dus daar is gezegd op naar de volgende 25.

0: een beetje een dierlijk geluid is Bino al. Animal van Cat's Eye. En ja, over animals gesproken. Wat betreft onze nieuwsquiz vandaag. Dat was ook wel een beestachtig geluid. Het kan dus ook zomaar zijn op het moment dat je een lekkere wandeling door het bos aan het maken bent de komende dagen. Dat je dit dan opeens hoort, dit aparte geluid. Het is de lokroep van herten. Die zien het wel zitten. Die hebben wel zin in wat beschermde buisjes, want die willen paren. En ze doen die lokroep. Wat dan nou wel frappant is. Op de ene plek in Nederland klinken die herten eerder dan op de andere plek. Bijvoorbeeld in het Weerterbos vinden nu al excursies plaats. Maar bij wijze van spreken in het noorden van Nederland hoor die herten. Die zijn nog niet helemaal wakker geworden. Er is eigenlijk nooit wetenschappelijk onderzoek naar gedaan naar het hele waarom. Al heeft deze boswachter wel een idee.
1: Het vermoeden waar we het aan de koffietafel over hebben is dat de herten, de hinders, willen hun kalver laten geboren worden wanneer de vegetatie echt uitbundig aanwezig is. En dat is hier is dat door de grote aantallen ganzen die in het gebied zijn, komt dat pas later op gang. Die gaan in half mei weg en dan zie je ook, nou kan je bijna een weddenschap opleggen dat vanaf 1 juni... eind mei en juni de eerste kalveren gezien kunnen worden.
0: Ja, ze plannen het zorgvuldig, dus daar komt het eigenlijk een beetje op neer. En dat is dan ook meteen een beetje de hypothese, om het maar eens deftig te zeggen, van die boswachter. Maar hoe heet dat geluid nou? Hoe heet het nou op het moment dat herten aan die lokroep beginnen? Hoe heet die roep om de dames te lokken?

0: Destination natuurlijk op naam van Alphabet.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
0: Ja, je zou ze dus zomaar eens tegen kunnen komen. Ook als dat ze staan te bokken zelfs. Als dat ze toch met elkaar de strijd aangaan voor een vrouwtje. We hebben het over herten die nog alles in deze tijd een soort van lokroep uitoefenen. Om diezelfde vrouwtjes dan een beetje te lokken natuurlijk. Bertie Goeienovic.
2: Goeienovic.
0: Is het toevallig wel eens uit gehuurd? Wie des een stukje, een ommetje in het bosmaatje toevallig?
2: Nou, ik heb het wel eens gehuurd. Ja? Ik kan nou niet meteen herinneren waar, maar ik heb het wel eens gehuurd. Dat is een behuurlijk pittig geluid.
0: Ja, dat neem ik aan. Dan zit je toch om gehecht te kijken van wat gebeurt er. Is er een grote vrachtwagen wegrijdt of een vliegtuig dat opstijgt of zo? Het is een apart geluid. Ja, ik kwam vanmiddag ook nog tegen, er werden ze ook heuse kampioenschappen georganiseerd. Dat mensen dat geluid nodig.
2: Oh.
0: Ja.
2: Sta je niet voor in?
0: Nee, precies toch. Een vrij apart geluid, inderdaad. Ja, we kregen dus al binnen bulderen, zoiets in. Dat zit in de buurt. Ik zou je ook nog kunnen zien dat antwoord door de autocorrectie verhangers worden. Het stond in de buurt, maar het was hem dus niet helemaal wel, dacht ik, Bertie.
2: Burlen.
0: Ja, goed. Tuurlijk.
3: Ja, dat vind ik goed. Dat is ook goed.
0: Niet te verwarren met curlen, want dat moet dan weer op het ijs en is een Olympische sport. En burlen, dat is het inderdaad, ja. Die gaan ze dus toch wel eens meegemaakt op het moment dat ze ergens liep staan. In een natuurgebied bij tegen de buurt ergens of zo?
2: Ja, dat denk ik wel, dat ik het wel eens zo gehuurd heb. Of net een wij hier het ook wel eens mee. Mensen die herten gegeten en alles door elkaar hebben. Dus.
0: Ja, ergens wel een unicum natuurlijk. Het gebeurt niet iedere dag, kan ik me voorstellen.
2: Nee, zeker niet. Nee.
0: Sowieso wel een uitgelezen kans, denk ik misschien nog vanavond of in ieder geval merken. Want de nazomerstemperatuur die hoor je nog even aan. Moet ik vragen, wat is echt vanavond nog op de planning, Bertie?
2: Ik zou vanavond zingen hebben, maar dat gaat niet door, want onze dirigenten was niet goed, niet lekker.
0: Ai.
2: Heel jammer. Maar ja, dan doe ik het lekker rustig aan, want ik heb vandaag in een hof gewerkt.
0: En dat zingen, dat is dan een koor? Of wie mag ik het zetten?
2: Ja, een koor. Een koor.
0: En welke muziek zingen jullie dan nog alles?
2: Eigenlijk van alles. Van alles. Van Queen, van de Piano Man zingen we. We zingen ook sommige klassieke stukken zitten ertussen.
0: Okay.
2: En,
0: met name Queen is nog wel een lastige, even goed ook.
2: Ja, dat is een pitje. Barcelona hebben we ook gezongen.
0: Barcelona, is ze er zelf van gegeven? Maar ze doen gewoon een dubbel prijzenpakket. Nederland de tickets voor het event in Gemunt. Kreeg ze de tickets van voor. Maar welke van Queen mogen verder gaan zwengelen? Dan geeft het toch nog een beetje gratis repetitietijd dan vanavond.
2: Ja, wat zingen we? Kijk, even een blackout, dan kunnen we dat zomaar niet zeggen.
0: Nee, dan snap ik, I want to break free, of I want it all, of the fat bottom girls.
2: I want it all,
0: kijk eens. Ja, daar zitten we een lekkere galm op inderdaad, hè. Er zijn nog twee keuzes dan, of wou je de verbinding even in stand en dicht zings live mee op radio?
2: Nee,
0: we laten dan Freddy Mercury. Nou, oké, hier over de les.
2: Freddy het maar alleen doen.
0: Laten we Freddy alleen doen. Hey Bertie, dankjewel. En de tickets komen die de kant op.
2: Oké, dankjewel.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat Dienst Toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Stiel kettingzaag, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
4: Techniek van Hoppenbrouwers houdt je huis draaiende. Warmtepomp, cv-ketel, airco of thuisbatterij? Wij hebben het voor je. Kies voor de beste installaties, advies op maat en service en onderhoud. Voel je helemaal thuis in je huis met Hoppenbrouwers. Thuis in techniek.
5: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
6: Voordeeluitjes.nl.
4: Hoppenbrouwers. Thuis in techniek. Voor heel Limburg.
5: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
6: Voordeeluitjes.nl.
7: Groenselenvlaai, kiersenvlaai of broemenvlaai. Geniet van de Week van de Vlaai van 12 tot en met 17 oktober. Ook bij uw ambachtelijke bakker. De Week van de Vlaai wordt georganiseerd door de Limburgse ambachtelijke bakkers en de bakkersopleidingen.
8: Beleef kerst op een grootse en magische manier. Kom samen naar Kerstboulevard Limburg en bezoek de grote kerstshows van Tuincentrum Schmieds en Daniels. Met sfeervolle kerstartikelen en prachtige decoraties. Een dagje uit voor het hele gezin. Kijk op kerstboulevardlimburg.nl en dan hop hop naar Vlodrop.
9: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en heren modezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl. Kom en ontdek Kerstboulevard Limburg. Hop hop naar Vlodrop.
10: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
11: Vergeet je niet in te smeren.
10: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
12: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
10: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
13: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
14: Meer voor minder. Simpel.
12: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
15: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
16: 6:30 op de kop af, dat betekent Grenbaan voor het laatste Limburgse nieuws voor je van 8 uur.
17: Goedenavond. Stadscamping Den Dries in Valkenburg is definitief verkocht voor 3,55 miljoen. Het kampeerterrein was ongeveer 5 jaar in handen van realityster Peter Gillis, maar vanwege vermoedens van witwassen ging het nooit open. De camping werd verkocht vanwege een betalingsachterstand. In totaal gingen er 3 van Gillis vakantieparken onder de hamer, die brachten samen ruim 27 miljoen op. Een bedrag dat mooi overeenkomt met de schuld die hier nog gaat openstaan. Wie de nieuwe eigenaar van de Valkenburgse camping is, is nog niet bekend. Burgemeester Dion Schneider van Maasgouw doet aangifte naar bedreigingen na een bericht van de gemeente over de spreidingswet. Maasgouw werd door Den Haag op de vingers getikt omdat het niet genoeg vluchtelingen opvangt. De gemeente liet daarop weten dat het gaat kijken wat het kon doen om alsnog asielzoekers op te vangen. Op die Facebook-post kwamen vervolgens reacties waarin gemeenteraadsleden werden bedreigd. Die dreigende berichten zijn door de gemeente veiliggesteld en worden overgedragen aan de politie. 3 mensen zijn opgepakt vanwege de dood van een minderjarige jongen in Venlo vorig jaar. Hij kwam om het leven na een ongeluk in een drugslab. Het slachtoffer werd met 2 anderen eind juni 2025 opgenomen in het ziekenhuis. Een paar dagen later overleed hij. De 3 verdachten die zijn aangehouden komen allemaal uit Venlo en worden verdacht van de productie van synthetische drugs en ook dat ze minderjarigen aan het werk hebben gezet voor criminele activiteiten. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden. En er komt geen nieuw seizoen van Kees Vlodder, de in Sittard opgenomen spin-off van de beruchte Vlodderfilms en televisieserie. Vanwege tegenvallende kijkcijfers wordt de stekker eruit getrokken. 2 jaar geleden zette Pepijn Pie van de Venne uit Sittard zich nog in om de serie naar de Sittardse wijk Kolleberg te halen.
1: Ja, wat we hebben meegemaakt, dat pakt niemand ons af. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, toen ik het idee Pangenberg 2 jaar geleden nu opperde, dacht ik nooit dat het zou lukken om Vlodder naar Sittard terug te krijgen. Dat is wel gelukt. Dus ondanks dat het jammer is, kunnen we wel terugkijken op een leuk avontuur en toch wel ook een succes.
17: Ja, het enige seizoen van de serie Kees Vlodder is nog te zien op Videoland. En het weer. Na een warme dag vandaag koelt het vanavond snel af. Morgenochtend begint dan ook fris, maar met een beetje sluierbewolking wordt het overdag morgen nog iets warmer dan vandaag.
16: Dat klinkt hartstikke prima. Arthur, dankjewel.

Sugar. Harry Styles, Watermelon Sugar hier net bij L1 Vandaag, waar de dinsdagavond toch stiekem ook wel een beetje een Bourgondische avond beloofd te worden. Ik denk dat iedereen wel eens heeft gehoord over die nogal uitdagende examens voor aspirant vinologen. Die moeten dan van een fles wijn het jaartal, de streek, de soort natuurlijk, allemaal blind weten te proeven. Nou is er ook een dergelijke competitie als het gaat om kaaskeurders. Ja, sterker nog, die competitie heeft eigenlijk net pas plaatsgevonden. En natuurlijk is er dan één als grote winnaar, beter gezegd, de beste kaaskeurder van Nederland, uit de bus gekomen. Nou, zo meteen hoor je hoe dat...

0: Helemaal terug naar het jaar 1974, de Bergman Turner Overdrive.
1: L1 vandaag.
0: Ja, gaan we nu even kiesproeven. Of ja, weer niet zozeer, maar iemand die dat nogal goed kan. Bovendien is ze pas 2 jaar kiesboog, Luc Lassès. Is toch echt wel degelijk, ondanks die 2 jaar dat de Paskeersboer is, uitgeroepen tot de beste kaaskeurder van Nederland. Ja, Jurgen denken, wie kreeg dat nou in hemelsnaam voor elkaar? Gebeurt allemaal tijdens het Nationaal Kampioenschap. Troef je honderden andere kaaskenners af. RTL-verslaggever Esther Raats ging even de proef op de som nemen bij hem.
2: Sowieso de structuur van de kaas, hè, want we keuren ook bijvoorbeeld op een stukje vetgehalte, op kwaliteit. De tientalen, Friese tientalen. Nou, dan gaan we voor de moeilijkste. Dit is vaak het lastigste. Naturel kazen. Intensiteit van geur. Ik denk dat dit een subliem belegen van de zuivelhoeve is.
3: Had hij het allemaal goed?
4: Ja.
3: Ja, allemaal?
4: Allemaal.
3: Nou, zie je.
2: Kijk. Een echte kaaskeurde.
0: Ja, maakt je de verwachting mooi wel. En hij mot natuurlijk ook wel een beetje natuurlijk. Hè. Kaasjes die hij dus gewoon puur op smaak dan de roet weet je halen. Ik vind het knappelijk zeggen. Kom je even kiesproeven met Dermot Kennedy. Ogen dicht. En dan... Oh, dat is een ontkieskringig. Of een geitenkaasje.

mooie, zachte, zo hoge stemmetje. De Cardigans hierna met The Love Fool. Trouwens, morgenochtend weer de L1 ochtendshow. En die hebben een nogal bijzonder project deze hele week. Er wordt nogal wat weggegeven. Een relax fauteuil ter waarde van 1500 euro's. En om die te winnen moet je raden hoeveel veren uit de vorige, de oude fauteuilen springen. Ik zit te denken, dat zijn er nog best wel wat al gaandeweg de hele week geweest. Dus dat ze er überhaupt nog op durven gaan zitten. Want ze zakken er toch op een gegeven moment doorheen. Morgen vroeg, collega's van de ochtendshow om 6 uur.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
2: Houd misdaad uit je buurt.
1: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
3: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
4: Partizanen, een Limburgs verzetsverhaal. Met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
3: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
9: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
11: Nu bij Ben dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
13: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
14: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Peter Gillis is definitief niet langer de eigenaar van stadscamping Den Dries en Valkenburg. De camping is door een nog onbekende koper voor ruim 3,5 miljoen gekocht bij een executieveiling. De burgemeester van Roerdalen doet aangifte na bedreigingen aan het adres van de gemeenteraad. Die kwamen binnen nadat de gemeente liet weten zijn verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om de opvang van asielzoekers. En 3 mensen uit Venlo zijn opgepakt voor een fataal ongeval in een drugslab in de zomer van vorig jaar. Een minderjarige Venlonaar kwam daarbij om het leven.
0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
15: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daardoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het laatste mag niet, oordeelde het Hof. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. Correspondent Saskia Houtuin.
16: Met deze hoogst uitzonderlijke maatregel wil premier Le Cornu scholen de ruimte en tijd geven om de boel weer op orde te krijgen. En hij hoopt daarmee ook op wat meer rust op straat.
15: Vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten

De informatie op de borden worden sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt en de NS is ermee bezig. Dan het weer, vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen, het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst fris en mist, daarna zonnig en 19 tot 23 graden.

0: Het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet 140.000 asielaanvragen van Oekraïners die op de plank zijn gelegd alsnog beoordelen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners die in Nederland kwamen vanwege de oorlog in hun land mochten de afgelopen jaren hier blijven en ook meteen werken. Ze moesten wel een asielaanvraag doen, maar die werd niet in behandeling genomen, zegt minister Van den Brink.
2: We hebben lange tijd ervoor gekozen om asielverzoeken van Oekraïners, vanwege het feit dat ze al een bescherming kregen in Nederland, om daar geen behandeling van te doen. Ook omdat het een heel groot aantal was. Het Hof zegt nu heel duidelijk, nee, dat moet wel.
1: En daardoor komt er extra druk op de asielketen. De verkoop van 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden wordt sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt. De NS is ermee bezig. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. Dan het weer, vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen, het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst mist, daarna zonnig, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rondom de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort, maar het parkeer

De overname van het Amerikaanse mediabedrijf Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance is nu definitief. Paramount betaalde daarvoor omgerekend 98 miljard euro. De nieuwe mediagigant gaat Skydance heten. Ook Netflix was in de race om de overname, maar de strijd werd dus gewonnen door Paramount. Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: L1 met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken, maar de VVD wil daar niet aan tornen. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Hof. Railschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De Mexicaanse veiligheidsdiensten hebben een kopstuk van het zeer gewelddadige Jalisco-kartel gearresteerd. Het gaat om een man die bekend staat als El Tanque, de Tank. Die bijnaam kreeg hij vanwege de vele miljoenen die hij verdiende aan het illegale brandstofhandel. Dat zegt correspondent Boris van der Spek.
2: Het is een regionale leider die in meerdere staten commando's dirigeert die zich bezighouden met afpersing, met ontvoering en met brandstofhandel, waar ze enorm veel geld aan verdienen. Ja, en het was al heel lang iemand die op de radar stond van zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ze zeggen ook dat die hebben samengewerkt met elkaar om deze man op te pakken. Ja, en dat hij dan nu ook is opgepakt, dat is ook wel echt een overwinning voor de Mexicaanse en dus ook de Amerikaanse regering.
1: Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt 19 tot 20 graden.

0: is L1 met het nieuws van 11 uur.
1: Door Al Megens met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken. Dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken, waarmee erfbelasting kan worden ontweken. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland, nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Scholen in Frankrijk blijven deze week gesloten vanwege de massale scholierenprotesten. De Franse regering hoopt dat partijen de tijd gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Vandaag werd opnieuw massaal gedemonstreerd in Frankrijk. In een aantal steden liep dat uit op confrontaties met de politie. Scholieren eisen meer geld voor het onderwijs. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot 15.000 euro kunnen krijgen. De drie vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. Het weer vannacht opklaringen en het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en dan kan het nog 23 graden worden. Morgenavond komt er een einde aan de warme nazomer, dan gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.

als de zon gaat schijnen. Oh, ik heb weer gaan verdwijnen. Een briesje locht het ooit en toch lekker dat aan. Straks als een lege strote leven is losgelaten.

0: is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassing in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden.

0: L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Volgens de politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Tijdens het incident was er niemand van de koninklijke familie in het paleis. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD ziet het niet zitten. De 3 vakantieparken van Peter Gillis die vorige week werden geveild kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild

0: is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze is 102 jaar oud geworden. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. Binnen de coalitie zijn ze het niet eens over een oplossing voor de veranderingen rond vermogensbelasting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als box 3 wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden.